0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: wat een mooi disco. Ja, voor de kritische luisteraar, dit is geen herhaling. Het is ook niet dinsdagavond, het is donderdagavond, uurtje factuurtje. Maar we hebben geen gasten voor uurtje factuurtje. We gaan straks in dit uur even over praten hoe we dat op gaan lossen. Want het wordt steeds moeilijker. Bedrijven die, die kunnen graas klaarmaken. Maar op de een of andere manier schijnt het niet echt te lukken. Dat maakt niks uit, we komen er straks even op terug.
1: Het is spannend hè, bij de radio. We zullen dat even bespreken.
0: Ja, inderdaad. Maar we gaan niet. Gewoon een uurtje Ellen versus Rob in plan. Degene die dinsdag luisteren, nou, die kunnen, krijgen nu een extra toetje. Toch, Ellen?
1: Nou ja, we hebben weer een hele hoop nieuws te vertellen.
0: Ja, ja, ja. Ja. We hebben in ieder geval twee goede... Nee, ja, ik weet dat het een goed verhaal is, maar je hebt gehoord van Peter Gillis.
1: Ja, Peter Gillis die gaat eventjes ergens anders slapen.
0: Ja. Die heeft belastingfraude heeft hij gedaan. En voor die belastingfraude heeft hij 18 maanden salaris. Hoe heet die? Ja, dat kan je ook niet. Nou, als je in de gevangenis zit, krijg je geld, hè?
1: Hou eens op, zeg.
0: Ja, daar kan je voor werken.
1: Ja, nou, laat hem maar eens werken. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Maar wat dus, wel interessant is, even met die Gillis.
0: Ja.
1: Die zit de hele dag te commanderen dat iedereen alles voor zijn neus moet zetten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Nou, dat doen ze daar ook nog in de bak. Want volgens mij komt er niemand...
0: Hij zal een beetje geld meenemen.
1: Ja, 3 koffie.
0: Maar goed, hij heeft inderdaad... hij moet een jaar zitten. En hij heeft 60 dagen werkstraf gekregen. Omdat hij zijn ex...
1: 60 dagen, sorry. 60 uur maar.
0: 60 uur maar ook, ja. 60 dagen.
1: Nee.
0: 60 uur, dat is nog ineens 10, dat is nog ineens 2 weekjes.
1: Ja, dat bedoel ik. Zo is dat heel vaak. En dan moet je een zwembad schrobben of zo.
0: Nicole Kramer in elkaar geslagen heeft.
1: Ja, dat ja.
0: Nou ja, goed, oké. Ik moet wel zeggen, ik vind het, ja, aan de andere kant weet ik vind het wel knap. Want hij gaat niet, hij is al bekend dat hij niet in beroep gaat. En waarom gaat hij niet in beroep? Gaan we stekken over.
1: Omdat hij kansloos is.
0: Omdat hij doods is. Bang is dat hij meer straf krijgt. Aan de ADB. Maar jij mag eerst met de muziek beginnen. Roxy Music zie ik.
1: Oh,
0: Angel
1: ja.
0: Eyes.
1: Ik ben helemaal niet wakker, joh.

0: uit dat mijn liedjes veel te lang duren. Maar kijk maar eens even wat ik heb uitgezocht. 2.38.
1: Ja, geweldig. Nou, ja, inderdaad, 2.38. Maar goed, hartstikke goed. Van mij mag je hem nu uitzetten. Hij blijft nog wel doordraaien, maar dat maakt niks uit.
0: Hey,
1: we hebben Peter Gillis gehad. En nu gaan we natuurlijk even over Ali B. praten, hè?
0: Wat
1: zit jij te lachen?
0: Nee, ik zou niet meer. Wat is er met Ali B dan?
1: Nou, goed, die was 2 jaar veroordeeld. Gaat in hoger beroep. Ik krijg 3 jaar.
0: Ja. Ja, en nou gaat hij nog in beroep. Misschien krijgt hij dan wel 6 jaar.
1: Ja, dat kan niet. Nee, nee, hij gaat in beroep naar de Hoge Raad. Dat is de hoogste instantie. En de Hoge Raad die kijkt alleen maar of er procedurefouten gemaakt zijn. Die kijken niet naar schuldvraag. Totaal niet.
0: Weten ze dat nu dan niet? Moeten ze, dat is het, nou, ja, een goed, beetje hetzelfde als de brand bij Defensie. Dan zeggen ze, we gaan onderzoeken hoe, wat of waar. Nou, hoe kan die brand anders? Want er stond echt niemand een sigaretje te roken. Nou, wat blijkt? Ze hebben explosieve gedinges. Dan gaan ze er 2 jaar over doen om te kijken of de vorm wel oké is. Ik vind dat raar.
1: Nou, het is verplichting is dat om dat te doen. Maar het is in de vorm fouten gemaakt en al dat soort dingen meer. En dan kan het zo'n beroep, cassatieproces, kan tussen de 9 maanden en 2 jaar duren.
0: Ja.
1: Dus hij hoeft niet direct in de gevangenis. Nou, dat kan ik me misschien gewoon voorstellen. Want hij kan zich nog zijn tegendeel bewijzen in het hele verhaal. Maar ja, goed.
0: Weet je wat mij lastig lijkt, hè? Nu zit hij dus al een hele poos in deze herrie. 1 of 2 jaar, weet ik veel.
1: Nee, het is al een jaar of 4 gehangen.
0: Nou goed, dan duurt het nog nu 2 jaar.
1: Ja,
0: want dan moet hij weer gaan zitten wachten. Nou, hier hoeft hij niet.
1: Dan heeft hij de kans dat het Hof zegt van ja, goh, er zijn toch een paar fouten gemaakt. We verwijzen het weer naar een rechtbank toe.
0: Precies, maar goed, dan begint het gedonder weer. Dus je verliest eigenlijk heel veel jaren van je leven door dit. Kan je niet beter gewoon gelijk gaan zitten?
1: Ja, of niet meer in Nederland komen.
0: Als hij niet in Nederland komt, hoeft hij niet te zitten.
1: Nou ja, hoe heet hij? Nee, dat zeg ik niet. Maar dan moet hij in een land zitten waar hij niet over uitgeleverd kan worden. Maar ja, dat is ook met Ali A.
0: Zit hij in Marokko nu?
1: Met die Tachi, nee, zit in Abu Dhabi volgens mij. Maar die Tachi is ook, die dacht ook veilig te zitten. Die is van Abu Dhabi min of meer ontvoerd in Nederland toen. Die is ook vastgezet. Dus volgens mij, ik vind ja, nou goed. Okay.
0: Nou, je hoeft daar ook niet echt te willen zitten. Hè?
1: Zijn,
0: in Abu Dhabi of Dubai of weet ik veel wat. Ik denk dat het niet zo heel gezellig is in de gevangenis daar. En in waar hij vandaan komt, Marokko helemaal
1: niet. Nee, maar hij kan toch gewoon in Abu Dhabi blijven wonen gewoon. Dat maakt er niets uit. Zolang hij niet uitgeleverd wordt naar Nederland toe, dan kan hij daar blijven wonen.
0: Jawel, maar goed, hij zal hier ook wel familie hebben en vrienden.
1: Ja,
0: dat is dan ook.
1: Ik begrijp het wel. Ik
0: hoop ook mee appen, maar dat was het.
1: Ik hoop ook dat de Hoge Raad dusdanig zegt van oké, het is allemaal akkoord. Dan kan hij gewoon 3 jaar zitten en dan is het, krijg je met wat. Als je heel aardig in de gevangenis bent, dan krijg je een jaar, hoe heet het, respijt. Dan hoef je maar 2 jaar te zitten.
0: Ja, dat. En dan kan je een nieuw vak leren in de tussentijd, want dat is ook nodig. Wat doen ze daar eigenlijk in de bak? Wasknijpers maken?
1: Nou ja, inderdaad, doosjes schuiven en dat soort dingen meer.
0: Lucifers doosjes.
1: Ja,
0: maar dat gebeurt niet zoveel meer, want niemand rookt meer.
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn 2 mensen zijn er heel erg blij. Dat is, hoe heet ze, Ellen te Damme. Of blij mee, maar goed, die is. En de Naomi is ook heel erg blij. Dus dat betreft. En toch is die Jill Helena, die ook verkracht is. Die is echt verkracht. Is toch. Er is geen tegenbewijs bij. Dus die is. Dat is weer wegverwezen. Maar goed, oké. Okay,
0: nee, maar goed, ik denk voor haar, hè, als dat dan gebeurd is. En hij krijgt daar dan toch gewoon de rekening voor gepresenteerd. Laat ik netjes zeggen. Dat zij daar dan ook wel vrede mee heeft.
1: Ja, gegeven houdt het op natuurlijk. Moet
0: ja,
1: sluiten,
0: weet je, je kunt dus gewoon je hele leven hieraan verkwanselen.
1: Ja.
0: Daar word je ook niet blij van. Uiteindelijk, je kan niet door met je leven. Alles staat in dat negatieve stuk.
1: Daarom.
0: Misschien is het ook heel goed om op een gegeven moment gewoon door te gaan met je leven.
1: Gewoon sluiten met het deal. Maar goed, ik heb ook een heel ander probleem. Dat de Nimbits worden gesloten, die komen niet meer.
0: Ja, weet je hoe ik dat weet?
1: Hoe weet jij dat dan?
0: Ja, Ruud de Wild luister ik altijd als ik hier naartoe rijd. Radio 2. En ik heb het gewoon, ik jat van alles van die man. Ik heb een podcast die ik ook 30 minuten doe, doet hij ook. Ik vind hem briljant. En nou had hij het over die Nibbit.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, daar kunnen we misschien even naar kijken.
1: Daar stop ik. Ik had wel net een stukje ervan, maar ik moet even zoeken. We gaan eerst de muziek luisteren. We gaan gewoon naar Vraag Jezelf Eens.
0: Ja, vraag je vooral jezelf eens. Doe de knop maar omhoog, anders wordt het niks.

0: goede muziek.
1: Ja. Dat is uit De Beste Zangers 2017, 6, 7 jaar geleden.
0: En het nieuwe lijflied
1: van... Nee, langer nog, 26, 9 jaar geleden.
0: En het nieuwe lijflied van onze veroordeelde BN'ers.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Niemand je snapt, dat zou ik dan gaan zingen als je dan...
1: Ja, dat is zo inderdaad.
0: Toch? Nou, wat we ook niet snappen is waarom de Nibbit Rings eruit gaan. Ja, ik vind het wel grappig hoor. Chipsmerk Cheetos haalt zijn iconische Nibbit ringen uit het assortiment. Iconisch.
1: Ja, nou, het is ook zo.
0: Ja, ik deed ze altijd onder vingers.
1: Ja, maar ik denk dat ze niet in Nederland echt veel verkocht worden. Ik had de Engelse familie en daar kwam het in staan. Daar kocht ik ze altijd eigenlijk. In Engeland worden ze achter elkaar verkocht. Dus ik neem, als je nu toch een Nibbit wil hebben, moet je van Engeland gaan.
0: Nou, ja. En je moet een beetje opschieten. Want als je nog wil, dan... Er is nog een hele korte periode dat je dit kan kopen. Maar ik zat te denken, je had toch ook van die Nibbit stokjes in van die duistere kleuren.
1: Ja, maar zo'n beetje dat zijn geen Nibbits.
0: Maar dat is stel...
1: Dat zijn stokjes.
0: Dat heet niet stokjes, toch? Nibbit stokjes.
1: Nee, oké. Okay. Maar er zat wel een speciale smaak zat eraan. Ik vond het altijd wel lekker. Nou. Hey, nog even terug op Peter Gillis.
0: Ja.
1: Ik dan vraag je af, ja, goh, Talpa, hè, die heeft dan al een jaar of zes draait hij, hoe heet het, die programma's van Massa is Kassa. Maar die zijn er ook mee gestopt.
0: Oké. Okay.
1: Dus volgend jaar geen Massa is Kassa meer.
0: We waren er nu mee bezig, hè? Dat feestje is ook voorbij.
1: Welk feestje?
0: Nou, ik was net aan het kijken naar de nieuwe serie van Gillis.
1: Ja, maar die draait ik wel door, maar volgend jaar is er niks meer.
0: Nee, nou, ik heb toch wat verteld over die roze tackles, dinsdag?
1: Roze tackles? Nee.
0: Oh, dat heb ik gedroomd dan.
1: Ja, dat waarschijnlijk, ja.
0: Gillis en Wendy van Wanten, noem ik er altijd. Ken jij nog Chef van Oekel?
1: Ja.
0: Die hadden altijd Wendy van Wanten in de dingen. Nou ja, doe maar. Dus Wendy, die heeft al een paar tackles.
1: Ja,
0: en,
1: nou, is een roze.
0: Nu wil ze nog meer tackles. Dus zij heeft een roze tackle binnen gefietst.
1: Een roze tackle?
0: Roze.
1: Ja. Gespoten?
0: Nee, daar gaan ze dood aan. Dat is ook een mevrouw die heeft een olifant roze gespoten. En die olifant is daarna dood gegaan.
1: Oh ja?
0: Hou ze net op, joh. Nee, een roze gekweekte, gefixte vacht.
1: Ah, dat is toch sneu.
0: Ja, ik vind dat ook snel.
1: Dat is een naakt hondje waarschijnlijk dan.
0: Nee, dat hondje heeft wel haar. Maar wat ik best wel eng vind, is dat dan half Nederland weer zo'n roze tackle gaat kopen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat ik denk, en als we er weer genoeg van hebben, dan alstublieft, doe gewoon.
1: Daarom, ja.
0: Maar dat is wel het gevaar van dit soort mensen. Dus misschien is het ook wel prima dat ze gewoon niet meer uitgezonden worden. Dat gaat ook niemand een roze tackle halen.
1: Wat krijgen we dan? Wat voor nieuwe series krijgen we? Wat hadden we ook weer? Oh ja, Holland Can Tell Us gaat weer komen, hoor ik.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Dus dat is leuk. En wat hadden we nog meer?
0: Het mag ook wel een beetje. Er is niks meer.
1: Jawel, we hebben toch nog steeds Mary at First Sight.
0: Mary at First Sight, daar gaan we het zo even over hebben. Maar ik wil je niet optimistisch informeren. Maar het is bijna afgelopen.
1: Wat is afgelopen? Het is nog 37 minuten.
0: Nee, het programma.
1: Okay. Ja, maar dan komt er zelf wat weer.
0: Ja, en wat komt er dan voor in de plek? Want dat programma van Daan Schuurmans over de oorlog is ook bijna afgelopen.
1: Is ook wat afgelopen, ja. En er komt iets nieuws.
0: We hebben trouwens nog een verdwaalde aflevering van Maestro gehad zondag. Heb je dat gezien?
1: Ja, zag ik. Een klein stukje hoor. Dat,
0: Ik heb me namelijk destijds helemaal ziek gelachen om onze magician.
1: Ja, dat heb ik niet meer gezien.
0: Nou, die moest de Bolero dirigeren.
1: Oh, okay. Nou, dat was een zootje
0: Hans Klok. En ja, dat was een verwandelende puinhoop. Maar nu moest hij dus in de rebound. Dus iedereen die had zoiets van, dan gaan we weer. Maar echt, hij fixte het. Hij kreeg zelfs van die Dominic, die gewoon tweeën en drieën geeft, iets van een 8 of 9.
1: Oké, okay, dus kijk eens. Echt... Nee, ik heb alleen dat meisje zonder handen hebben gezien.
0: Ja, die heeft het ook heel knap gedaan.
1: Die deed het echt goed.
0: Die won.
1: Vind ik een leuke meid. Won die ook?
0: Ja,
1: okay, leuke meid vind
0: Hans
1: ik dat.
0: Hans was tweede, dus die heeft zich fantastisch gerevancheerd.
1: Kijk, ze valt natuurlijk gigantisch om dat ze geen handen en voet heeft, maar haar karakter is zo geweldig. Dat is echt...
0: Volgens mij doet zij ook een reclame voor een of andere zorgverzekeraar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik heb er al vaker
1: niet welke,
0: gezien.
1: Maar ja, ze is heel goed. Maar het de straalt gewoon, ondanks eigenlijk toch behoorlijk gehandicapt is, straalt ze gewoon een stuk energie uit. Dat is geweldig.
0: Ja, weet je wat eigenlijk de conclusie is? Ik ben er al langer geleden achter gekomen dat ik mensen die niet perfect zijn veel leuker vind dan mensen die dat wel zijn.
1: Ja, klopt.
0: Wat maakt het uit als je een hazenlip hebt of weet ik veel wat? En ja, zij vindt, ik vind haar ook weer zo'n mooi voorbeeld. Het gaat eigenlijk allemaal om energie.
1: Ja.
0: En je krijgt gewoon energie van haar. En uiteindelijk doen die armen en benen... Het is misschien makkelijker als je ze wel hebt. Maar goed... Ja. Ja, nee, maar zo is het toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik vind haar ook geweldig.
1: Hey, ik heb een leuke site gevonden. Een nieuw site, Fighten, uit van 7 mei 1824. Weet je wat er toen was?
0: Dat is vandaag 7 mei.
1: 7 mei 1824. Beethoven's 9e symfonie wordt voor het eerst uitgevoerd.
0: Oké.
1: Okay. Goed, hè?
0: Ja.
1: En wat nog veel leuk is, 17 mei 1928. In Engeland mogen vrouwen voortaan al stemmen als ze 21 zijn. De leeftijdsgrens was tot dan 30 jaar.
0: 30 jaar. Ja, maar dit is zo grappig, hè?
1: Ik had wacht even. 1928, hè? Dus de leeftijdsverwachting. Je werd een jaar of 40, 45. Dat was alweer gebeurd.
0: Nee, dat was in de middeleeuwen. Daar hadden we het net over. Okay. Toen werd je 30. Okay. Dus daarom deden ze het ook. Hè? Als ze verwachten dat jij ongeveer 30 wordt.
1: Ja, ja. Nou, oké. Goed, dan heb je
0: dan doen ze vanaf je 30ste mag je stemmen. Dan leef je toch niet meer.
1: Ik zag ook nog iets. Oh ja, dat was ook. We praten altijd wel over de Tweede Wereldoorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog ook heel heftig, hè?
0: Ja, man, hou op. Ik ben afgelopen september in België geweest en een stukje in Noord-Frankrijk.
1: Ja, het is inderdaad...
0: Jemig, ja. Te pemig. En ook, wij waren in een museum. Ja, weet je, er zijn ook zoveel dieren mishandeld in die oorlogen. Die moesten dan van die vliegende raketten dragen en weet ik het allemaal door de blubber.
1: Nou, vliegende raketten dragen lijkt me...
0: Nee, maar goed, weet ik veel, ja. Explosieven, ja. En weet ik het allemaal. Wat als, hè, toen hadden ze nog wel gevangen die lucifers dingetjes moesten maken en iemand steekt dat ding af.
1: Ja, klopt.
0: Maar ontploft,
1: ja.
0: Zo'n dier toch? Kom op.
1: Een leuk ander item is 7 mei 1915, dus dat is tijdens de... Is dat tijdens... Ja, 14 is de twee eerste wereldoorlog. Duitsers torpederen een Brits... Het Britse passagiersschip Lusantia. En de verdrinking meer dan 1200 Amerikaanse passagiers. Nee. En dat was de reden waarom Amerika ook in de Eerste Wereldoorlog met spul begon.
0: Oh, ik dacht dat jij nu helemaal niet meer met een cruise wilde.
1: Nou, dat is ook per definitie. Dat is voorlopig even uitgesloten. Dat
0: de eerste mensen zijn opgehaald, hè, van dat schip.
1: Ja, er zijn er al stukken vier. Maar het is nog veel erger. De stewardess, die mevrouw die overleden is, die aangesproken heb in het vliegtuig, die is inmiddels ook niet opgehaald.
0: Opgegeven? Ja,
1: nee,
0: opgehaald.
1: Die is ook al in quarantaine gesteld en alles. Lekker. Dus het gaat steeds verder in het hele verhaal.
0: Waar zat dit nou in? Zat het in het water? Zat het in het voedsel?
1: Nee. Wat ik nu een beetje begrepen is dat die mevrouw die nu die overleden is, die is eigenlijk is die al op de boot geweest? Ik weet het nog ineens meer. Maar goed, ze zijn naar een of andere natuurpark in Argentinië geweest. En toen wouden ze hebben ook een vuilnisbelt bekeken en alles ding, want er waren allemaal mooie vogels. Vogels, ja, ze gingen vogels kijken, ja. Vogelaars. En daar is het schijnbaar ontstaan.
0: Nou, het is wel gek, hè? We hadden 2 weken geleden hadden we het over de egel en de merel.
1: Ja.
0: En de zoonozen, daar weet ik inmiddels dus ook alles van. En dat zijn dus ziektes die overgaan van dier op mens. Zo is corona natuurlijk ook begonnen. Dus dit, misschien zijn ze er ook wel bang voor. Ja, dat was toch ook door een...
1: Nou, dat was van vleermuizen.
0: Juist, op een markt. Ja. Nou, wie weet dat ze wel doodsbang zijn dat we weer zo'n grap krijgen.
1: Ja, maar ik begrijp ook wel, want die boot is vanuit ergens Zuid-Afrika, althans Amerika, is gaan varen naar de Canarische eilanden. En dan zouden alle, passagiers dan afgaan. En nu hebben de mensen in de Canarische eilanden zeggen van ja, laat die boot maar, die hoeft helemaal niet bij ons.
0: Ja, midden op die zee drijven. Wij zijn overigens niet gehinderd door enige kennis. We lullen maar wat. Dus, maar goed, er zit
1: maar
0: wel
1: goed,
0: een...
1: Voorlopig ga ik zeker niet op mijn cruise.
0: Nee,
1: het is jammer, maar goed, we gaan even muziek luisteren volgens mij. Welke muziek heb jij?
0: Dat is Orinoco Flow. Dat kan je ook met een cruise, maar dan on the river.
1: Oké.

0: Ja, luisteraars, denk van ja, goh, uurtje vertuurtje. Nou, er is helemaal geen uurtje vertuurtje, want we hebben niet hele... Waarom gaat hij nou gewoon door?
1: Omdat hij gewoon niet kijkt.
0: Oh, daar zit hij nog. Okay.
1: En ik zet hem niet zachter. Laat maar lekker
0: leuk
1: gaan.
0: Hoor, dus ik moet gewoon doorpraten.
1: Ja, en je moet gewoon kiemen.
0: Maar goed, waarom hebben we geen uurtje vertuurtje? Het is heel simpel. We hebben geen gasten op dit moment.
1: Nee, dus daar wilden we wat aan doen.
0: Dus zijn we met z'n tweeën aan het praten gegaan. Van ja, hoe kunnen we nou toch gasten naar de studio krijgen?
1: Ja.
0: We hebben een redactie, een heel lieve totalige redactie. En die belt alle bedrijven af. Maar ja, de ene bedrijf die belt terug. De andere bedrijf weet het niet. En ze, terwijl ze allemaal gratis reclame kunnen geven. Maar goed, dat zei zo. Kan
1: nou,
0: niet zo
1: ik denk, doen. Om te beginnen, maar ik hoop dat ik dat dan ook gelijk weg kan nemen, dat merk ik dat mensen het best spannend vinden.
0: Ach, om... die zit gewoon gezellig koffie te drinken.
1: Ja, nou goed, dat moeten wij dan even uitleggen. Ja. En dan moeten we ook even uitleggen dat het supergezellig is bij ons. Dat iedereen die komt hier nagelknauwend binnen en
0: nou,
1: die
0: nee,
1: gaat fluitend weer
0: mee.
1: Weg. Nee hoor. Maar het is echt gewoon supergezellig. En het is gewoon heel leuk om wat te kunnen vertellen.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Wat mij leuk lijkt, zijn gewoon actuele dingen.
0: Mm-hmm.
1: He, zoals bijvoorbeeld, nou, mantelzorgers. Dat vind ik echt een ding. Ik vind schrijvers leuk. Ik zou heel graag in contact komen met muziekmakers. Die hadden we ook alweer, Annemarie, toch?
0: Annemarie,
1: wij roepen elke week wat over Annemarie. Annemarie, bel ons een keer. Nou ja, zoiets.
0: Maar ik heb een aantal items gezet. Dat we inderdaad... ik denk dat we dat ook op een andere manier bekend moeten maken. Maar ik heb zelf een item van mantelzorgers. Nou, daar kunnen we een item van gebruiken. Brand.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel... En veiligheid. Politie en veiligheid heb ik staan. Verzorginghuizen. Laat ze
1: zijn
0: maar komen.
1: Zijn die er nog?
0: Ja, hoe heet het dan? Overdaghuizen? Nee, ook niet.
1: Nee. Maar goed, ik kom uit die sector. En vroeger had je een bejaardenhuis,
0: nee,
1: een verpleeghuis en een ziekenhuis.
0: Ik weet niet hoe dat heet. Hoor. Je hebt het feit of je hebt van allerlei...
1: Nee, jawel. Oké, maar je wil dan... praten over hoe de druk in de zorg wordt ervaren.
0: Ja, bijvoorbeeld ook gewoon hoe het gaat hier. Het gaat nu over die niet zo niet heel ingewikkelde verhaal hoe de druk in de zorg, maar gewoon hoe het gaat. En
1: maar
0: hoe
1: dit
0: dat
1: is
0: doen.
1: Wel wat het is.
0: En grensoverschrijdend gedrag, daar zou ik je Stichting Wiel voor kunnen uitnodigen.
1: Ja, je zou misschien, die heeft straks een heleboel tijd, die nou straks de bak in moet, onze vriend. Je kunt hem toch bellen? Je kunt toch bellen?
0: Ja, je mag
1: die
0: ook bellen. Ja, dat is
1: zo.
0: Dementie,
1: gedrag.
0: Stress, nou, een heleboel dingen. Ja, gewoon als luisteraars ook ideeën hebben om misschien in het uurtje vertuurtje bespreken, stuur even een mailtje naar redactie@loomedia.nl. Of als je bedrijf zijn in uurtje vertuurtje wil komen. Het kost je helemaal niks. Als je niet hier kan komen, kunnen we ook bellen. Dat is op zich ook allemaal geen probleem. Redactie@loomedia.nl.
1: Ja. Wij staan open voor nieuwe input. En dat is denk ik even belangrijk. Wij zullen ook een oproep doen op de kabelkrant. Ja. En nou ja, dan gaan we even kijken hoe wat of waar.
0: Oké, goed zo.
1: Nou.
0: Hey, even wat anders, want dat is toch wel een hoop gedoe is dat, toch? Handdoekenrace.
1: Als je op vakantie bent.
0: Want ja, nou ja, ik hou niet van dat soort gebeuren. Maar goed, ik heb het ook wel eens meegemaakt. En dan wil je aan het zwembad liggen.
1: Ja.
0: En dan liggen er overal als morgens vroeg al handdoeken. Omdat die allemaal bezet zijn.
1: Ja, die handdoeken worden allemaal gratis bruin.
0: Ik ben zo'n figuur die is er ook afhaal. Maar goed, dan is er over het algemeen een partner bij mij. Die zegt, dat moet je niet doen, want dan krijg je ruzie. Maar inmiddels heeft iemand, een Duitse toerist, heeft gevolg de organisatie aangesproken. Waar die mee gereisd heeft. En in eerste instantie zei de organisatie, ja sorry, maar dat doet het hotel. Daar kunnen wij niks doen. Maar uiteindelijk is hij toch veroordeeld. En zijn ze toch wel veroordeeld. Hij heeft €900 teruggekregen.
1: Zo.
0: Dus
1: en
0: wacht
1: even. Dat is dus een meneer die protesteerde
0: gezin.
1: Dat al die, die bedjes...
0: Ja, ze hadden geen... Zijn kinderen moesten gewoon op de grond liggen. Omdat ze geen bedjes meer beschikbaar waren.
1: Ik vind het ook zo.
0: En dat gaat nu zo zelfs zo ver. Dat je weet, het speelt doorleest. Dat sommige mensen... in hotels is het tegenwoordig... Betere hotels is het verboden om van tevoren je een handdoek neer te leggen. Dan kan je een boete krijgen van €250.
1: Jij moet er dan ook liggen. Of je bent dan zwemmen.
0: Ja, wat doen ze nu? Ze gaan 's nachts om 3 uur hun bed uit. En dan gaan ze op een handdoekje aan het zwembad liggen.
1: Maar dat geeft toch wel... Dan heb je toch nog stress als je op vakantie bent.
0: Ja, daarom. Ik sta er helemaal knee. Ik zeg heel simpel. Ik kom er niet gelukkig, want anders... Maar ik zou gewoon zijn handdoek eraf trekken.
1: Ik weet nog wel een andere oplossing.
0: En dat is?
1: Nou ja, als je gewoon kijkt hoeveel mensen er in dat hotel passen.

0: passen. Dan moet je zwembad dus groot genoeg zijn om al die mensen een bedje te geven. En anders zou je met boeken kunnen zeggen van... Heb jij zin om überhaupt op zo'n bedje te liggen? Dan weet je hoeveel bedjes je moet hebben.
1: Ja, goed, het is toch ons. Het is gewoon
0: nee, maar het is hetzelfde
1: het is
0: als je...
1: Het is gewoon gedrag, nee, moet je afstraffen.
0: Nee, maar let op. Dat is hetzelfde, dat weten ook heel weinig mensen. Vliegtuigen zijn altijd overboekt.
1: Ja.
0: Omdat er mensen niet opkomen dagen. Maar ik heb wel eens gehad dat ik voor de eerste keer helemaal naar Azië ging. Nou, er ging even helemaal niks. En daarna kwam er zo'n gezellige stewardess die zei van... je krijgt een tientje als je niet gaat. Dat ik denk, ja, je krijgt een tientje als je niet gaat. Ik ga wel.
1: Ja, maar dat zijn wel, meer, dat zijn wel een ander bedrag.
0: Nou, het was toen niet veel soeps. Maar ik heb zoiets van, de fout zit natuurlijk al dat er te weinig bedjes zijn. Voor al die mensen die in dat hotel zitten.
1: De fout zijn die mensen asociaal zijn.
0: Ook dat.
1: Daar gaat
0: maar
1: het uiteindelijk om. Ik heb, als je even over daarop hebt. Ik woonde vroeger op Schiphol, dicht bij Schiphol, bij Zwelzen. En dan moest ik een keer inderdaad naar ergens in Europa toe vanwege mijn sport. En ik zou, s'avonds zou ik vliegen. Om een uur of negen. En dan kwam ook een beetje slecht uit. Dan kom ik om 10, 11 uur in dat hotel. Vond ik allemaal niet zo leek. Maar goed, toen was je overboekt. En toen kreeg ik helemaal een aanbieding om 's morgens te vliegen. Ik kreeg keurig een taxi om naar huis te rijden. En al soort dingen. En ik kreeg geloof ik iets van 200 gulden of zo. 200 euro was dan zo. Dat
0: kwam
1: mij goed uit.
0: Ze hadden je ook een bedje aan het zwembad aan kunnen bieden. Dan had je vast een plek gehad.
1: Alleen maar gedoe is dat. Toch? Hey.

0: Ja, dat was weer een van mijn verdienen. Heb ik al twee verdienen laten luisteren. Maan en Pommelien.
1: Pommelien wil ik niet meer over praten.
0: Nou, ik zou er best op mijn verjaardag willen hebben.
1: Oh, wanneer
0: zou ze betalen zijn?
1: Ja, ze kost maar een ton. Dus dat moet kunnen.
0: Oh ja, maar dan heb je een heleboel mensen.
1: Dan neemt ze het hele orkest mee, hè? Dus dan heel Elburg kan dan meegenieten.
0: Ja, daarom. Nee,
1: ze kost maar een ton. Voor een uurtje, hè?
0: Ja, klopt.
1: Niet
0: ja.
1: Denken dat ze dan gewoon de hele avond blijft.
0: Ik vraag wel. Mijn Elburgse vriendin.
1: Heb je geen tribute Battle of the Bands, Pommelien, Thijs?
0: Nee, dat kan toch niet? Het is gewoon een wereldwonder.
1: Houd toch op, joh.
0: Ja.
1: Ik zou maar een lookalike nemen.
0: Nee. Maar goed.
1: 50 euro.
0: We gaan even praten over het huwelijk.
1: Ja, Married at First Sight gisteravond.
0: Het gaat niet echt goed volgens mij allemaal, hè?
1: Polde je wel.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Onze twee mannen? Die gaan als de brandweer.
0: Ja, maar die gaan zo hard. Die over een half jaar gaan die ook gillend van elkaar weg.
1: Ja, het is, wat mij wel opvalt. Inderdaad, die twee schreeuwen het de hele dag uit. Dat ze van elkaar houden en liefde. En wat ik dan ook een beetje lullig vind aan tafel. Dan gaan ze de hele tijd zitten zoenen. Daar heb ik echt een hekel aan.
0: Ja.
1: En ze begrijpen niet goed dat er ook een stel zijn die helemaal niet happy zijn.
0: Nee.
1: Dat en dan is het voor jou, je moet gewoon een beetje zoenen.
0: Het is
1: en dan
0: trouwens
1: denk je, gaat
0: over
1: niet...
0: grote gedeelten niet happy, hè?
1: Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Er zijn 7 koppels zijn het, waarvan er eentje nooit een koppel is geworden. Dat is alleen.
1: Dat is een pre-koppel. Dat is gewoon helemaal niks. Maar dan hebben we, er zijn er 3 die gaan wel lekker. Joyce.
0: Ja,
1: uit Deventer. Ik weet de naam van haar man even niet.
0: Dat, in het begin was dat moeilijk.
1: Ja.
0: Tot ze hem mocht ontharen.
1: Gadverdamme.
0: En toen is ze wat geworden. Nou, vind ik een goede keuze. Maar die doet
1: nou,
0: dat gaat hem wat worden.
1: Zij is wel heftig, hè? Want ze bepaalt wat hij aantrekt.
0: Ja, nou, maar als je dat gewoon accepteert, dan zou ik ook accepteren.
1: Nou, ik niet. Echt, haar moment op.
0: Maar goed, nee, oké.
1: Maar die kunnen wel go,
0: ik
1: de
0: denk
1: twee
0: wel, dat
1: vrouwen.
0: Gaat, ja, dat gaat worden, ja. Die twee vrouwen, ja, daar had ik eerlijk gezegd verwacht dat er veel meer van was. Maar die hebben ook een beetje twijfels nu, maar dat gaat wel komen, denk ik.
1: Ja, wat ik dan niet begrijp, hè, is dan ben je een hele week met elkaar op vakantie.
0: Ja.
1: En dan zien ze elkaar weer bij dat diner. Dan denk ik, kan je niet even een appje sturen?
0: Ja, maar ze was moe.
1: Ja, een hele week? Met een hele week
0: die
1: moe?
0: Die krullenbol was moe.
1: Oké, nou, ik vind dat raar, maar goed... Ja, en dan
0: die
1: geweldig gaan zijn Luigi.
0: Maar er zijn er maar 3 van de 7, hè?
1: Oh nee, niet Luigi. Ja, nee, onze 2 mannen.
0: Ja, dat bedoel ik. Er zijn maar 3 koppels.
1: Ja, oké. Maar dan hebben we dus 3 koppels die niet zo lekker gaan. Dat is Luigi.
0: Luigi is met die mevrouw met die lange nek.
1: Ja, die danseres.
0: Ja, dat wordt niks.
1: Nee, nou ja, trouwens de man van Joyce heet Nick, sorry. Ja, Luigi en Danique. Ja, dan hebben we Kyle.
0: Maar dat wordt ook niks.
1: Die
0: Kyle is dat. Is die
1: dat zou een goede stripfiguur zijn, die Kyle.
0: ADHD is dat.
1: Ja, ik weet het niet, weet je. Zij staat op een gegeven moment wat over hem te zeggen. En dan komt hij eraan rennen. Zal ik maar weer weggaan, zegt hij dan. Weet je, zo dat ik denk, ja, nou ja, weet je, zij vertelt dat.
0: Ik vind het heel sneu voor haar, maar ik zou me heel snel van die man afscheid genomen hebben.
1: Nou, wat
0: en ze gelooft er nog steeds in, hè, een beetje.
1: Nou, ik kan me toch niet voorstellen.
0: Maar goed, al even tellende. Er zijn er dus van de 7 koppels die begonnen zijn. Zijn er maar 3 succesvol.
1: Ja, want we hebben ook nog even vergeten. Linda en Anton uit Tirol. Nee, dat is...
0: Uit Tirol?
1: Nee, je hebt toch Anton uit Tirol?
0: Oh, ja. Dus
1: die staat
0: chef.
1: Daar? Ja.
0: Die chef, ja.
1: Nou ja, volgens mij... Ik weet,
0: die wil heel graag, maar zij ziet er helemaal niks in. Of
1: nee,
0: begin de vaal.
1: Nee, maar goed, zij moet dan ook... Wat had zij op dat kaartje geschreven?
0: Niks.
1: Moet we even uitleggen.
0: Niks.
1: Ja.
0: Nee, ze had niks opgeschreven.
1: Ja,
0: op
1: maar N-I-K-S.
0: Ja.
1: Niet niks. Niks had ze erop.
0: Niks, ja.
1: Het is helemaal niks.
0: Ja.
1: Ja, precies dat. Nou ja, goed. Ze moesten dus op een kaartje schrijven. He, normaal was het hoeveel punten geef je huwelijk.
0: Ja.
1: Nou, dat wilden ze dus niet. En hoe heet het? Dus ze moesten een woord opschrijven. Ja, Linda schreef letterlijk N-I-K-S.
0: Ja.
1: Niks. En die Anton, die was ook toch wel geschokt dat ze er überhaupt was.
0: Het verwacht dus niet zou komen.
1: Nou, dat had hij heel erg gevonden.
0: Ja.
1: Maar Linda ziet het gewoon niet zitten.
0: Ja, maar goed, ik moet eerlijk zeggen...
1: Heeft ook vogels. Ik hoop dat ze naar hashtag over dieren heeft geluisterd. Ik hoop dat het goed gaat met die papegaaien van Linda.
0: Ja. Maar goed, ik heb al eerlijk gezegd, volgens mij op de dinsdag... van de 7 zijn er 3 mogelijk geslaagd. Wat doen die mensen die dat uitzoeken dan? Wat hebben die gedaan? Die moeten dat toch geeflijk een beetje... daar worden ze voor betaald. Daar krijgen ze wel heel veel geld voor, volgens mij.
1: Nou, ik heb begrepen dat zij op allerlei vlakken het zoeken. En bijvoorbeeld Kyle, die heeft in zijn kleren staan... weet ik veel, pluk de dag, carpe diem of iets van die.
0: En dan gaan ze op zoeken. Zij heeft het ook.
1: Zij heeft iets ook
0: maar in de als ze dan met zo iemand zitten praten met die Kyle. Kyle heet hier, Kyle?
1: Kyle? Kyle, dat Kyle. Is tegenwoordig hip, hè? Vroeger heten we allemaal Jan, tegenwoordig heten we Kevin Kyle. Of
0: maar
1: Kyle.
0: Als je dan met zo'n Kyle praat, dan weet je toch meteen wat je dat je er niks mee kan.
1: Zou het niet zo kunnen zijn dat ze zich totaal in die jongen vergist hebben?
0: Nou ja, maar laat ze dan toegeven. Maar het enige is...
1: Ik denk dat met alle respect voor die jongen... Hij is een soortement van... contact gestoord. Ik weet het niet. Dat is een hele moeilijke jongen. En ik vind het ook zielig voor haar.
0: Ja, maar dan heb je...
1: En hetzelfde, niet om het een of ander... geldt voor die Kirsten.
0: Wie is Kirsten? Dat is die minder lange
1: nek. Van Luigi, ja. Want die zit daar maar een beetje... Ja, nee.
0: Ja, maar goed. Ja. Als je daar gesprek mee hebt... voor het eerst, als hoe noemen die mensen die kennen, die technicus, dan moet je dat toch gevoel hebben van ik dring niet tot haar door.
1: Ja, nou, zullen wij eens die mensen van...
0: Zullen wij solliciteren?
1: Nee, dat we gewoon eens die de vragen van... dat zij eens ondervraagd worden. Want hoe kan je zo vergissen?
0: Ja, klopt. Kijk, 1 keer vergissen, oké, en dat iemand zich anders voordoet, maar... Ja, moet ik er wel bij zeggen als ik nou bijvoorbeeld ik ben die namen niet goed hoor, maar die chef zeg maar met die vrouw. Daar kan ik me voorstellen dat je daarin vergist.
1: Ja, wat ik ook stom vond, hè, die experts zitten daar aan een tafel met een glaasje water. De rest zit gewoon lekker aan de wijn, die hangen lekker aan de lamp. En die riepen dan steeds, Linda zei gewoon dat ze gewoon het gevoel had dat ze geen huwelijk heeft. En dan zeggen zij, dat vind ik snoeihard. En dan denk je, snoeihard. Als zij niet duidelijk zegt hoe, wat of waar... dan denken ze dat zij het wel weer opnieuw gaan proberen. Zij wil niet meer.
0: Ja, nou goed, we gaan misschien luisteren volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Lose control?
1: Yes.
0: Nou, praise is ook goed.

0: berichtje van Claudia op Veronica's site.
1: Ja.
0: Kunnen we Luigi en Danique niet samen verder laten gaan?
1: Ja, dat zei José, je mijn partner ook.
0: Ja, met Kirsten wordt het niks. En met Carlo ook niet. Dus. Ik dacht dat ook gisteren. Nou, jij bent in de tussentijd aan het kijken waar we het hierna over kunnen hebben. Ik denk dat we ons programma wel op kunnen doeken. Oh, er komt helemaal niks.
1: Nee, dat is niet zo. Vanavond is... het is donderdag, hè?
0: Ja.
1: Oh, nee, volgende week begint het Eurovisie Songfestival.
0: Hou toch eens op. Nou, dan ga ik even met vakantie.
1: Oké. Okay,
0: en we doen ook niet mee, hè?
1: We doen niet mee, nee. Maar ik heb even zat op internet te kijken welke nieuwe programma's op de radio op tv komen. Ja, dat is The Box. RTL 4, die gaat geloof ik de komende maand beginnen. Maar het zegt een Boer zoekt vrouw gaat weer komen. Dan zal het najaar wel komen.
0: Ja, daar ben ik bang voor.
1: Jelles en Gnollel. Grote gezinnen emigreren. Nou, dat programma's ben ik ook al een beetje op uitgekeken. Opgelicht in liefde. Nou, die draait al een beetje. Alleen die doet het met Ellie Wilst. En die Ellie Lust.
0: Die lust ik ook niet.
1: Nee, dat geeft ook een bepaalde...
0: Mogen wij allemaal helemaal niet zeggen.
1: Ik kijk wel eens 112. S'avonds op de, ik weet niet meer waar het zit. En dus of Ellie Lust of iemand anders. Als Ellie Lust zie, dan ben ik alweer klaar. Dan schakel ik alweer door.
0: Weet je wat ik veel meer heb? Terwijl
1: ze een hartstikke aardige vrouw is, denk ik.
0: Nee. Weet je wat ik veel meer heb? Ik word altijd bang dat mij ook zoiets overkomt. Dus ik kijk daar niet naar. En nou nog even over de box. Ik heb het even opgezocht. Ik weet het niet hoor. 12 knalgele boxen duiken op door heel Nederland. Met daarin 12 bekende Nederlanders. Die geen idee hebben waar ze zijn of wat hen te wachten staat. Zodra de box opent, begint het spel. De deelnemers moeten zelf ontdekken wat er van hen wordt verwacht. Soms krijgen ze een cryptische hint. En vaak staan ze er alleen voor. Dit is weer zo'n programma als de verraders. En dat ze in oranje pakken moeten vluchten. En weet ik. Dus veel meer van hetzelfde.
1: Ja.
0: Het is jammer, hè? Dat je op een gegeven moment...
1: En dat vind ik ook nog steeds jammer dat al te bekende Nederlanders aan deelnemen. Maar goed, dus
0: nou, ik ken ze toch niet. Dus voor mij maakt het niet uit. Maar weet je, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat vind ik gewoon best wel jammer.
1: Alsof ze niks...
0: Wanneer krijgen we weer B&B vol liefde? Wanneer start dat?
1: Nou, weet
0: dat
1: is
0: altijd in de komkommertijd, toch?
1: Ja, nee, dat zit in het najaar volgens mij.
0: Nee, dat is altijd in de zomermaanden. Okay, want zo helpen ze ons een beetje de zomer door. Vooral als het slecht weer is.
1: Is dat zo? Voor mij zijn dat een herhaling, maar goed.
0: Nou, ik zal het even opzoeken. Dan kun jij een liedje draaien.
1: Heb je al eens het programma Wortelboer en Van Rossum gezien?
0: Ja, dat is best grappig.
1: Dat is echt een leuk programma, ja.
0: Ja. Weet je wat ik wel fun vind? Is dat een jong iemand en een oud iemand, dat is net zoals wij ongeveer, het gewoon goed met elkaar kunnen vinden.
1: Nee, het is anders. Hele excentrische figuren zijn er. Wij zijn geen excentrieke figuren.
0: Nou,
1: die Van Rossum is echt een oude knorpelpot.
0: Ja, en een hork ook, hè? Want hij doet dingen. Ja. Zij waren, volgens mij is het daar ontstaan, samen in Boerderij van Dorst. En daar is de bedoeling dat je daar logeert. Maar dat doet hij niet. Hij zegt gewoon, ik ga niet naar huis. Ja, of ik ga naar huis. Ik doe dat niet. Ik blijf hier niet slapen. Kom morgen wel terug.
1: Nou, zo'n ML Wortelboer. Dat is ook zo'n excentriek figuur. Maar goed, ik prima. Het gaat
0: eens,
1: heel goed.
0: Doe eens naar beneden. Kijk eens naar die foto even.
1: Nou, daarboven moet dan.
0: Ja, wat denk je dan?
1: Ja?
0: Zijn nou, ik denk gelijk
1: eten?
0: Iets.
1: Oh, de ene eet een oliebol, de andere eet een ijsje.
0: Ja, dat bedoel ik ook niet. Die verholzen mag wel eens naar de kapper, dacht ik.
1: Ja, nee, maar hij is geblondeerd.
0: Nee, joh.
1: Volgens mij wel. Want hij was vroeger niet blond.
0: Hij is grijs.
1: Nou ja, grijs. Maar hij heeft zich laten blonderen volgens mij. Kijk maar naar zijn wenkbrauwen. Die zijn donker. Dus, maar goed, maakt niks uit. Maar ik vind het wel, nou, een leuk programma.
0: Ik moet even denken aan een conciërge. Wij hadden vroeger op school een conciërge. Die had een rode snor en grijs haar.
1: Okay.
0: Kan je dat uitleggen?
1: Weet je hoe lang we nog hebben?
0: Nee.
1: Maar jij denkt dat we 2 uur uitzend gebeuren hebben.
0: Doe
1: maar
0: met mijn eigen
1: uurtje,
0: programma let ik daar beter op. Hè?
1: Dus ik ga eindigen met Numidia.
0: Ja, dat vind ik leuk, maar ik wil heel even nog... oh ja. De aftrap is...
1: Welke aftrap?
0: Ik kan het zo gauw niet vinden van B&B voor Liefde. In de zomer 2026. Dus je hoeft niet te wachten tot september.
1: Ach, geweldig. We gaan eindigen met Numidia.
0: Heb je genoeg minuten?
1: 4 minuten, dus dat gaat goed.
0: Ja, dat gaan we helemaal.
1: Ik zeg een heel prettige avond. Tot en mocht je ideeën hebben voor redactie... Nee, voor uurtje factuurtje, bedrijven... meld je redactie@loopmedia.nl. Ik krijg vanzelf een reactie van ons. Een prettige avond. Jij ook een prettige avond?
0: Ja, ik had het al gezegd. Oh, okay. Voor mijn beurt was ik alweer.
1: Numidia.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek in de tent tijdens Koningsdag 2026 in Oldebroek. Vanaf 2 uur gaat de tent open met de volgende artiesten. René Schuurman. Danny Christian.

0: Jordi Hemmoes en zijn Atjo Show.
1: Knal hem erin, Rodney. Atjo.
0: En niemand minder dan Jannes. De entree is gratis. De tent gaat open om 2 uur op het Cultuurhuisplein in Oldebroek. Kijk voor meer informatie op www.oranjefestijnoldebroek.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Down on Main Street, je hoorde Bob Seger en de Silver Bullet Band. Plaat komt uit 1977. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. 8 minuten over 8 op Lou FM en Regio Radio Loco FM.

Marco Borsato en door jou op Regen Radio Loco FM en op Loo FM. Goedemorgen, de zon die schijnt al. Morgen is het moederdag, misschien moet je nog een moederdagcadeautje kopen. Wie zal het zeggen? Ik heb het in ieder geval wel gedaan. En ik ga straks voor onze dochters ook nog wat ophalen. Omdat zij ook allemaal moeder zijn. Dus ja, dat wordt nog leuk. Deze zaterdag is er natuurlijk ook sport. Vanmiddag Noord-Veluwe Sport. Maar dat wordt een prachtige middag. Jan van der Bos, hij gaat mee naar Epe. Want Epe speelt tegen Obios. Wedstrijd begint om 3:00. En het gaat natuurlijk om het kampioenschap. Hattem speelt tegen SV het Harde. 2:30 begint die wedstrijd. DSV tegen Elspeet. Geert Hartold, hij doet verslag. Wedstrijd begint om 2:30. ZAC tegen Elburg. Die wedstrijd begint ook om 2:30. VSCO speelt tegen Wapenveld. En begint om 2:30. Bert Schipper, hij blijft thuis in Oosterwolde en doet verslag. En Noord-Veluwe Boys speelt vanmiddag tegen Wilsum. Ook die wedstrijd begint om 2:30. En er begint nog een wedstrijd vanavond om 6:00. Dat is Neo tegen WSC. Arnold van Riezen reist mee en doet verslag. In ieder geval op Loco FM bij Herman Zielhuis vanavond tussen 6 en 8:00. Dat is dus Noord-Veluwe Sport. En zometeen het regennieuws met Henry van Hul. En ik ga Gerrit-Jan Veldhoen bellen, want er is iets met motoren. En hij gaat daar straks iets meer over vertellen. Zal rond 8:30 zijn. Dus eerst Roy Orbison. And you got it.

0: kreeg een appje van een luisteraar die zegt... Koffie gezet, radio aan. Ja, het is weer zaterdagochtend. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend leuke appjes om te horen. Je luistert naar Willem wordt wakker op Loco FM en op Lou FM. En het is tijd voor... Dat regennieuws wordt verzorgd door Henry van Tul.
1: Goedemorgen, mijn naam is Henry van Tul. Dit is het regennieuws op Loe en Loco FM. Kroegen, sportkantines en dorpshuizen in de gemeente Elburg mogen tijdens het WK voetbal mogelijk langer open blijven. Ondernemers en beheerders kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen als het Nederlands elftal speelt. Dat is opvallend omdat de wedstrijden door tijdsverschil van Mexico, Canada en de Verenigde Staten vaak 's nachts zijn. Sommige duels van Oranje beginnen pas om 1 uur of later. Horecaondernemers vroegen al eerder ruimere openingstijden. Zij willen inspelen op de wedstrijden van Oranje die buiten de normale openingstijden vallen. Met applaus en warme woorden zijn in de vroege ochtend de lopers van de loopgroep De Gemze onthaald in Hattemerbroek en Weesup. De groep vertrok in de nacht vanuit Wageningen en bracht het bevrijdingsvuur over een afstand van 84 kilometer naar de gemeente, waar het vervolgens officieel werd ontstoken bij de bouwakker en de klinker. We spraken met een paar lopers.
2: Ik had de eer om de fakkel te ontvangen. Ik loop voor de vijfde keer mee dit jaar. Nou ja, en dan moet je een begin en een eind hebben. Dus ik mocht het daar ontvangen en ik mocht het hier weer uitdelen. Je voelt één met zoveel mensen. Ja.
1: Dick van der Graaf, hoe waren die laatste kilometers om te doen?
3: Heel goed. Ik heb vannacht in ieder geval lekker geslapen en ik ben aangehaakt vanaf de Marenatenkerk. En dan loop je via de Hoge Brinksweg, Holthorst, IJsselvliet en dan zo naar Hattemerbroek toe en dan van Hattemerbroek naar Wezep. En dat was 16 kilometer.
1: En vrijheid, wat betekent dat voor u?
3: Nou, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. En zeker in de tijd waarin we nu leven is het helemaal niet vanzelfsprekend. Dus wij mogen daar dankbaar voor zijn dat wij in Wezep en in Nederland wonen.
1: In de bibliotheek in Elburg staat binnenkort een nieuwe activiteit, Boeken en Babbels, gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en hun grootouders. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 mei om 10:30 aan de Clarkenweg 146. Tijdens deze gratis activiteit staan voorlezen, zingen en spelen centraal. Met het initiatief onderstrepen de gemeente en de bibliotheek het belang van taalontwikkeling op jonge leeftijd en het stimuleren van leesplezier. Na afloop is er gelegenheid om samen boekjes te bekijken en vragen te stellen. Deelname is kosteloos en aanmelden is mogelijk via de website van de bibliotheek in Elburg. In de laatste vergadering van de Raad van Oldebroek luidde CVO-raadslid Jack van Werven de noodklok over meerdere wolfaanvallen in kortere tijd binnen onze gemeente. Hij vraagt het college om zich maximaal in te spannen om de wolf uit onze gemeente te weren.
4: Recent hebben zich binnen onze gemeente opnieuw meerdere wolvenaanvallen voorgedaan. Deze incidenten hebben een groot impact op onze schapenhouders en inwoners en leiden tot toenemende onrust in het buitengebied. Zo zijn eind maart aan de Oosterweg 10 schapen gedood. Daarnaast zijn deze maand aan de Laanzigweg 14 schapen slachtoffer geworden. En op 14 april zijn aan de Bovenheigraaf 4 drachtige schapen door de wolf gedood.
1: Na deze noodkreet zijn er helaas nog meer aanvallen geweest waarbij wederom veel schapen

0: half negen, een bosje rozen voor je moeder. Ja, vergeet het niet, morgen moederdag. Aan de lijn heb ik Gerrit-Jan Veldbloem. Gerrit-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Willem en alle luisteraars.
0: Even kijken, Gerrit-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Willem. Ik hoor jou wel Willem, maar...
0: Hey, ik hoor hem niet, dus dat is raar. Gerrit-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Willem, ik hoor jou wel.
0: Dan gaan wij eerst nog een plaatje draaien, want ik krijg hem dus nu niet aan de lijn, dus dat is raar. Even zien, want Gerrit-Jan die zou namelijk een verslag doen van 100 motoren die vandaag gaan rijden. Ik ga het zo nog een keer proberen, want wat ik al zeg, op dit moment doet hij het even niet. En dat is raar, maar het is niet anders. Ik ga even beginnen met 678.
2: 678.

0: Mr. Shame van de Spinners. Ja, ik had het blokje 6, 7, 8 klaarstaan omdat het schoftig was. Schaamteloos zou ik zeggen. Dat van de week het Nationaal Monument natuurlijk beklad werd. En dat vinden we natuurlijk niet mooi dat dat gebeurt. En vandaar het blokje 6, 7, 8. Maar ik onderbreek het even. We hadden net Gerrit-Jan in de uitzending. En dat gaan we nog een keer doen. Gerrit-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Willem en luisteraars.
0: Dan had ik hem toch net in de uitzending en nu niet. Gerrit-Jan, goedemorgen, met Willem.
1: Ja,
0: hallo, met Willem. Nee, hij doet het niet.
1: Nee.
0: We gaan even kijken hoe we dit gaan oplossen. Eerst tok tok dan.

Shame and Scandal in the Family van Sean Elliott. Je hoorde 3 Shame-platen achter elkaar. Such a Shame van Tok Tok. Je hoorde ook It's a Shame van The Spinners en dus deze van Sean Elliott. Allemaal in het kader van het feit dat het Nationaal Monument in één keer was beklad. Omdat mensen van de actiegroep Free Palestine dachten dat dat eventjes goed was om te doen. Belachelijk gewoon. En toen dacht ik, ik moet wat schaamplaten bij elkaar zoeken. En dat is dus bij deze gelukt. Even wat regionieuws. De KNRM in Elburg houdt vandaag de jaarlijkse reddingsbootsdag. Bezoekers kunnen vandaag kennis maken met het werk van de reddingsmaatschappij en de vrijwilligers. Die staan dag en nacht klaar op het water. Er zijn demonstraties, rondleidingen, films en activiteiten voor jong en oud. Er zijn ook andere hulpdiensten aanwezig. En donateurs van de KNRM kunnen meevaren op de reddingsboot Evert Floor. Bezoekers die zich vandaag aanmelden als donateur, die mogen dan mee op die boot. De KNRM draait volledig op donaties en krijgt geen subsidie van de overheid. Het reddingsstation aan de J.P. Broekhoverstraat in Elburg is geopend vanaf 10 uur zometeen tot 4 uur vanmiddag. En we hadden hem al aan de lijn, Gerrit-Jan Veldhoen. Er staan 100 motoren te ronken bij Luctor et Emergo. Het is onderdeel van de bazaaractiviteiten bij Luctor et Emergo, waarvan de opbrengst bestemd is voor de uitgezonden zendelingen. De jaarlijkse opbrengst van die bazaar ligt rond de 25.000 euro. Dus mocht je niks te doen hebben, dan kun je dus naar Luctor et Emergo, naar de bazaar. Altijd leuk en altijd gezellig. En de 100 mensen die rondrijden met die motortoertocht, die zie je dan ook vanzelf. Ik hoorde net al een enorm gerong, dus zeker de moeite om daar eens even langs te gaan. En het is vandaag ook Nationale Molendag. Ook lokaal wordt hier aandacht aan besteed en zijn bezoekers van harte welkom bij Molen de Hoop in Oldebroek. Tussen 10 en 4 uur openen de molenaars de deuren voor publiek. Bezoekers krijgen vandaag de kans om de molen van dichtbij te bekijken. Het team van molenaars verzorgt rondleidingen en geeft uitleg over de werking van de molen en het ambacht dat daarbij komt kijken. Mooi woord, hè, dat ambacht. Dat zijn we helemaal kwijtgeraakt, maar het is natuurlijk super belangrijk. Bij voldoende wind wordt de molen vandaag ook nog daadwerkelijk in bedrijf gezet. Zo kan er graan worden gemalen of olie worden geperst in de oliemolen, wat een uniek inkijkje geeft in het traditionele vakmanschap van de molenaar. Naast het informatieve programma is er ook ruimte voor muziek. Van 2 tot 3 uur vanmiddag speelt muziekvereniging David. Die speelt bij de molen in Oldebroek. Dus Molen de Hoop in Oldebroek vandaag ook te bezichtigen.

0: wie is er vandaag jarig? Hij is 84 geworden. Over wie heb ik het?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Dan heb ik het over Tommy Rowe. Hier is Dizzy.

Ja, gisteren kwam ik dit liedje tegen. Het heet Waar Was Jij? Het is van Sandra Linsen. Ze gebruikt als artiestennaam Sticky Art. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik zag ook aan de aantallen op Spotify dat er nog niet veel naar geluisterd wordt. Maar ik dacht, ja, dit is wel een ontzettend mooi liedje. Waar Was Jij dus van Sandra Linsen op Blue FM en op Regio Radio Loco FM. Straks in focus bij Arno van Elst. Klaas Pieper komt langs. Hij gaat het hebben over het mannenkoor Ailantus uit Wezep. Steven Janssen komt ook langs. Hij is van Stichting Vrienden van het Nieuwe Feithof. En het gaat om de boottocht met de bewoners op 18 mei. En Marion Vis, hij zoekt vrijwilligers voor de kinderboerderij de Voskuilenhoeve. En Chris Heideveld, hij gaat het hebben over de herfstfair van Woonzorg de Plataan in Wezep. Het programma Politiek Beschouwd van Lou is er komende, of vandaag nog niet, maar komende zaterdag hopen we dat ook weer uit te zenden op Lou FM. Je luistert naar Willem wat wakker op Lou en Regio Radio Loco FM. Zometeen hopen we nog weer een uurtje Willem wat wakker te presenteren. Ik denk het wel, want Dave Prater, die overleed vandaag in 1988 en maakte samen met Sam dit liedje, Soul Man.

0: boerderijwinkel Koenkolk. Voor al uw aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook mooie tulpen te koop. Boerderijwinkel Koenkolk vindt u aan de Koenkolkweg 5 in Oosterwolde. 6 dagen in de week geopend vanaf 8 uur in de ochtend, op zondag gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Rod Stewart, Bryan Adams en Sting en All for Love, de drie musketeers. Zou je kunnen zeggen, goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker op Blue FM en op Regio Radio Loco FM. Wij hebben van alles nog in het programma. Henry van Tul, die is er nog met, ik zou zeggen shownieuws, maar nee, met regionieuws voor Blue FM en natuurlijk Loco FM. We hebben het regionieuws met Jeanette van Elst. We hebben een vooruitblik naar Politiek Beschouwd en naar In Focus. En natuurlijk gaan we vooruitblikken naar die wedstrijd van Obios. Die vanmiddag in Epe spelen. 4 punten staan ze nu voor. Winnen ze vandaag, staan ze 7 punten voor. En dan moet het kampioenschap toch wel heel dichtbij zijn. Dus dat gaat hartstikke goed komen. Daarover zometeen veel meer hier bij Willem wordt wakker. We gaan beginnen natuurlijk traditiegetrouw in Willem wordt wakker met...
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
0: Inderdaad. Oude mannenplaat. Uit 1969 komt-ie.

0: Kees, je moeder niet thuis in 1978. Morgen moederdag natuurlijk. Niet vergeten een mooie bos bloemen voor je moeder te kopen. En het in ieder geval nog te vieren ter ere van je moeder. Niet ter ere van de commercie, maar ter ere van je moeder. Ja, de spanning in de voetbalcompetitie bereikt vanmiddag een hoogtepunt wanneer koploper Ojos op bezoek gaat bij de nummer 2 SV Epe. De wedstrijd begint vanmiddag om 3 uur op Sportpark Wachtelenberg in Epe en kan beslissend zijn in de strijd om het kampioenschap. Met nog 3 wedstrijden te spelen heeft Ojos een voorsprong van 4 punten op SV Epe. Voor de thuisploeg telt erom alleen maar winst om zich te houden op de titel. Ojos die kan zich bij een overwinning juist verzekeren van het kampioenschap. Beide ploegen draaien een sterk seizoen en de onderlinge duels zijn de afgelopen jaren vaak heel spannend geweest. Eerder dit seizoen eindigde Ojos Epe in 1-1, natuurlijk in Oldenbroek. En Ojos verkeert na de winterstop in uitstekende vorm en reist met heel veel supporters. De bussen vertrekken om 14:45 vanaf Sportpark De Molen af naar Epe. En in de hoop dat het een bijzonder seizoen wordt met het bekronen van natuurlijk de kampioenstitel. Vanmiddag heel veel succes daar. En we gaan er uitgebreid aandacht aan besteden bij Noord-Veluwe Sport, gepresenteerd door Gert-Jan Mulder. En we zenden het uit via Loo FM en via Loco FM. En natuurlijk veel aandacht voor die wedstrijd Epe Ojos. Jan van der Bos, hij reist mee. De wedstrijd begint dus 3 uur. Om 6 uur begint de wedstrijd Neo tegen WHC. Daarover krijg je verslag bij Loco FM vanaf 6 uur bij het programma van Herman Zielhuis en Arnold van Riesen. Hij reist mee. Dan hebben we nog Hattem en Zweedharden. Ja, de verslaggever daar, Ton, die wil absoluut niet meer inbellen bij Loo FM en ook dus niet bij Loco FM. Dat is ontzettend jammer. Wij betreuren dat, want wij hadden jullie als luisteraars graag op de hoogte gehouden van Zweedharden. DSV speelt tegen Elspeet. Wedstrijd begint om 14:30. Geert Hartold, hij doet verslag. En ZAC speelt tegen Elburg. De mannen van Elburg moeten dus naar Zwolle toe. Wedstrijd begint ook om 14:30. VSO speelt thuis in Oosterwolde natuurlijk tegen WZC Wapenveld. Wedstrijd begint om 14:30. Bert Schipper doet verslag. En we hebben ook nog Noord-Veluwe Boys in Hattemerbroek tegen Wilsum. Prachtige adviesjes dus vanmiddag. Maar het adviesje van de dag is Ojos die weer kampioen kunnen worden na 34 jaar. Je luistert naar Willem wordt wakker op Regio Radio Loco FM en op Loo FM.
1: Willem Rietberg.
2: Loco.

How Do You Do van Miles & McNeil. Natuurlijk een wereldhit geweest. Miljoenen platen van verkocht. Zelfs een grote hit in de Verenigde Staten geweest. Tussen hun tweeën is het helaas wat minder goed afgelopen. Zometeen het regennieuws met Henry van het Hul hier op Low FM en Loco FM. Eerst nog Amanda van Boston. Mooie naamplaat.

0: Twee minuten over 9:30 is het bij Willem wordt wakker. En zometeen nog de vreemde eend in het ontbijt. Welke zou dat nou zijn vandaag? Maar eerst het regennieuws met Henry van 't Hul. Hier op Loe FM en Loco FM.
1: Goedemorgen, mijn naam is Henry van 't Hul. Dit is het regennieuws op Loe en Loco FM. Kroegen, sportkantines en dorpshuizen in de gemeente Elburg mogen tijdens het WK voetbal mogelijk langer open blijven. Ondernemers en beheerders kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen als het Nederlands elftal speelt. Dat is opvallend omdat de wedstrijden door tijdsverschil van Mexico, Canada en de Verenigde Staten vaak 's nachts zijn. Sommige duels van Oranje beginnen pas om 1 uur of later. Horecaondernemers vroegen al eerder ruimere openingstijden. Zij willen inspelen op de wedstrijden van Oranje die buiten de normale openingstijden vallen. Met applaus en warme woorden zijn in de vroege ochtend de lopers van de loopgroep De Gemze onthaald in Hattemerbroek en Weesup. De groep vertrok in de nacht vanuit Wageningen en bracht het bevrijdingsvuur over een afstand van 84 kilometer naar de gemeente, waar het vervolgens officieel werd ontstoken bij de bouwakker en de klinker. We spraken met een paar lopers.
2: Ik had de eer om de fakkel te ontvangen. Ik loop voor de vijfde keer mee dit jaar. Nou ja, en dan moet je een begin en een eind hebben. Dus ik mocht het daar ontvangen en ik mocht het hier weer uitdelen. Je voelt één met zoveel mensen. Ja.
1: Dick van der Graaf, hoe waren die laatste kilometers om te doen?
3: Heel goed. Ik heb vannacht in ieder geval lekker geslapen en ik ben aangehaakt vanaf de Marenatenkerk. En dan loop je via de Hoge Brinksweg, Oldhorst, IJsselvliet en dan zo naar Hattemerbroek toe en dan van Hattemerbroek naar Wezep. En dat was 16 kilometer.
1: En vrijheid, wat betekent dat voor u?
3: Nou, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. En zeker in de tijd waarin we nu leven is het helemaal niet vanzelfsprekend. Dus wij mogen daar dankbaar voor zijn dat wij in Wezep en in Nederland wonen.
1: In de bibliotheek in Elburg staat binnenkort een nieuwe activiteit, Boeken en Babbels. Gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en hun grootouders. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 mei om 10:30 aan de Clarkenweg 146. Tijdens deze gratis activiteit staan voorlezen, zingen en spelen centraal. Met het initiatief onderstrepen de gemeente en de bibliotheek het belang van taalontwikkeling op jonge leeftijd en het stimuleren van leesplezier. Na afloop is er gelegenheid om samen boekjes te bekijken.

0: kijken en vragen te stellen. Deelname is kosteloos en aanmelden is mogelijk via de website van de bibliotheek in Elburg. In de laatste vergadering van de Raad van Oldebroek luidde CVO-raadslid Jack van Werven de noodklok over meerdere wolfaanvallen in kortere tijd binnen onze gemeente. Hij vraagt het college om zich maximaal in te spannen om de wolf uit onze gemeente te weren.
1: Recent hebben zich binnen onze gemeente opnieuw meerdere wolvenaanvallen voorgedaan. Deze incidenten hebben een groot impact op onze schapenhouders en inwoners en leiden tot toenemende onrust in het buitengebied. Zo zijn eind maart aan de Oosterweg 10 schapen gedood. Daarnaast zijn deze maand aan de Laanzigweg 14 schapen slachtoffer geworden. En op 14 april zijn aan de Bovenheigraaf 4 drachtige schapen door de wolf gedood.
0: Na deze noodkreet zijn er helaas nog meer aanvallen geweest waarbij wederom veel schapen zijn gedood. En dan nog even het weer. Het warmt zich tijdelijk op dit weekend met maximaal 18 tot 21 graden. Mogelijk ontwikkelt zich later op zaterdag plaatselijke regen of onweersbui. De kans op een bui is zondag wat groter. Volgende week ziet het weer er anders uit. Het wordt dan wisselvalliger met buien en uiteindelijk zelfs koel voor de tijd van het jaar. Met een middagtemperatuur rond of net onder de 15 graden. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws check locomediagroep.nl of download de gratis app.

Die is 58 jaar oud. Windy van The Association hoorde je. En ja, ik vind het nog steeds een hele leuke plaat om te horen. Ja, Al Wilson, Walser, ik ken hem helemaal niet. Een paar weken geleden kwam ik hem tegen op Spotify. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. Die heet Chasing Shadows in the Dark. En die gaan we draaien. En zo meteen, ja, komt hij langs hoor. De vreemde eend in het ontbijt. Ik zie hem al langzamerhand landen hier op het grasveld bij Regenradio Lokal FM. Dus zo meteen is hij te beluisteren hier in Willem wordt Wakker. Maar eerst dus Al Walser.

0: Chasing Shadows in the Dark van Al Walser. Een nieuwe plaat dus van Al Walser. En die klinkt, vind ik, als een klok. Zit ook wat in de jazzy sfeer. Die muziek die vind ik niet zo geweldig. Maar dit vind ik wel echt een hele mooie single. Zaterdag 26 juni is het weer Tour de Dellen. Bewegen voor de mensen. Het is natuurlijk voor de wensambulance. 30 kilometer lopen, steppen, fietsen. Je kunt ook 60 of 80 of 90 kilometer doen. Het is maar net wat jij wil. Maar je kunt je nog opgeven bij Tour de Dellen natuurlijk. We gaan het integraal uitzenden. Lou FM en Loco FM tezamen. En de inschrijving die loopt vanaf 1 februari. Ik weet niet precies hoeveel mensen zich op dit moment al hebben ingeschreven. Maar ga naar toerdedellen.nl en schrijf je dus in voor dat prachtige event. Meestal zijn er zo'n 900 tot 1000 deelnemers. En zoals gezegd, wij zenden het ook live uit. Mocht je die dag een plaatje willen aanvragen, dan kom je even langs bij onze stand. En dan vraag je om een plaatje en wij draaien het natuurlijk voor je. We zien er helemaal naar uit op 27 juni. En dan is hij komen aanvliegen. Hij is geland hier op het grasveld bij Regio Radio Loco FM. Ik heb de deur voor hem geopend en hij is naar binnen gegaan. De plaat heeft een speciale betekenis, want gistermiddag had ik 3 van de 4 kleinkinderen op visite. Ik ben met ze in de trein naar Zwolle gegaan en naar Kampen. En we hebben een hele leuke middag met elkaar gehad. En toen liet ik ze het liedje horen van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Mijn opa, mijn opa. In eerste instantie vonden ze het leuk, maar toen zeiden ze op een gegeven moment: opa, dit is ontzettend saai liedje. Nou ja, ik ga hem draaien als
1: De Vreemde Eend

Ja, hele mooie plaat wat mij betreft. Solitary Man van Neil Diamond. Ook nog opgenomen een keer door Johnny Cash. Dat klinkt ook als een klok. Zometeen Arno van Els met In Focus. Ik heb al verteld wie er allemaal komen. Klaas Pieper komt langs. Steven Jansen komt langs. Maya Vis en Chris Heideveld. En hij gaat ook nog even bellen met Ovios. Want die reizen af natuurlijk naar Epe voor de kampioenswedstrijd vanmiddag. Dus genoeg te doen straks in Focus. Er is geen politiek beschouwd op Lo FM. Dat is de volgende week weer. Daarna Gerard Agilia op Loco FM. En op Lou FM, Bert-Jan Dokter met Op Dokters Recept. En vanmiddag tussen 2 en 5 weer Noord-Veluwe Sport. Met natuurlijk veel aandacht voor Epe tegen Ovios. We gaan afsluiten met John Anderson en ik wens je een fijn weekend.

0: Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038-2000-169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
3: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
4: Dit programma werd mede...
5: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is.
4: De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
9: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
10: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Lokaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5. Dit is Loe FM.
5: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
6: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over dierenwelzijn met de focus op vogels. Ik praat hierover met vogeldierenarts en papegaaiengedragstherapeut Jan Hoijmeijer. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ik zal Dr. Anders Jan Hoijmeijer even voorstellen. Hij is een vooraanstaand vogeldierenarts. Veel gelezen auteur en deskundige op het gebied van papegaaiengedrag. Hij staat bekend om zijn passie voor vogelwelzijn en zijn prikkelende visies op hoe wij met huisdieren omgaan, waarover hij uitgebreid publiceert om eigenaren wereldwijd te inspireren. Hij heeft een voorzet gedaan voor de muziek. We gaan beginnen met One Word van Anouk. En in de tussentijd gaan we hem bellen.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ga in gesprek met dokter Anders Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, kan je mij horen?
1: Ja, ik kan je heel goed horen.
0: Fantastisch. Ik heb je net al aangekondigd, want je doet zoveel dat ik een beetje op moet letten dat ik niet de helft vergeet. En ik denk nou, we gaan gewoon beginnen. We hebben een beetje afgesproken waar we het over gaan hebben.
1: Ja.
0: Jij hebt gezegd, nou, ik vind respect voor dieren heel belangrijk. Daar komt nog iets achteraan. Welzijnsproblemen, preventie van welzijnsproblemen. En dan uiteindelijk het belangrijkste, hoe los je het op? Nou, ik ben diep in het papegaaienleven gedoken. Ik wist daar, om heel eerlijk te zijn, helemaal niets van.
1: Nee, dat verbaast me niks.
0: Nee, maar waar ik wel van schrok, is dat half Nederland die een papegaai hebben, daar ook heel weinig van weten. Ik heb gevonden dat zij ook wel de vergeten dieren worden genoemd.
1: Ja.
0: En de conclusie is dat wij, het woord is eigenlijk best wel erg verrassend weinig over het welzijn en de behoeften van papegaaien als huisdier weten.
1: Ja,
0: nou.
1: Ja, dat is natuurlijk heel, heel uitzonderlijk.
0: Ja.
1: Kijk, het is op mijn pad gekomen via een hele rare omweg. Hè. Ik ben opgetogen in Barendrecht en heb ik tot tussen 8 en 14 jaar. Nou ja, zat ik dagelijks tussen de paarden op een hectie-stoeterij en een tuigpaardenstoeterij. Nou, daar heb ik al ongelooflijk veel meegekregen.
0: Ja.
1: Over gedrag en omgaan met dieren die ook vele malen sterker zijn dan ik. Hengsten en tuigpaarden. Daar heb ik al heel veel van opgestoken. Door familieomstandigheden moest ik op mijn 14e met verhuizen naar de Betuwe, in the middle of nowhere. Dat was het einde van mijn paardenverhaal. Daar kwam ik in contact met vogeltjes en ik ging vogeltjes kijken. En ik kwam op de middelbare school en er was een docent biologie. Ja, die keek ook naar vogeltjes, dus die heeft me op sleeptouw genomen. Maar ja, in mijn paardenperiode was de basis gelegd, ik wilde paardendierarts worden.
0: Oké.
1: Dat was buiten kijf, ik wilde dierarts worden. 8, 9, 10 jaar, dat was mij duidelijk. En die dierarts die nam me toen op sleeptouw. Ik ben een paar keer met hem mee geweest. Het was een onvergetelijke ervaring als kind. Dus ik wilde paardendierarts worden. Nou, ik werd vervolgens ook vogelaar in de natuur. En met dat idee ging ik HBS doen om naar diergeneeskunde te gaan studeren. Dus daar ben ik mee begonnen. Nog extra cursussen gedaan op iets van paardengeneeskunde. Toen kwam ik op een gegeven moment voor een co-schap bij de afdeling pathologie, bijzondere dieren. En daar kwam ik de sectiezaal binnen en dat lag vol met dode vogels.
0: Oh,
1: nou, als vogelaar en vogelliefhebber dacht ik van, wat is dit?
0: Ja.
1: Want het waren allemaal vogels van uit de hele wereld. Geen Nederlandse vogels, maar uit de hele wereld. Papegaaien en ja, je kan het direct niet verzinnen. En mijn professor Zwart van die periode, ja, die heeft mij echt onder zijn hoede genomen. En had in de gaten dat ik geschokt was over het feit dat al die vogels doodgaan van ellende in gevangenschap. Nou, hij heeft er echt voor gezorgd dat ik ervoor gekozen heb om vervolgens vogeldierarts te worden.
0: Maar even, want door al die dode vogels, en dat was dus ook bekend, dat die eigenlijk overleden zijn doordat ze doodongelukkig waren en gewoon niet konden.
1: Ja, belangrijkste is voedingsfouten, dat was onder andere één. En professor Zwart heeft dat in 1979 al wetenschappelijk aangetoond. Dat de bekende voedingsfouten, het geven van zaden aan papegaaien of kanaries, ja, is doodsoorzaak nummer 1, 2 en 3.
0: Echt waar? Wat moet je dan voeren? Vertel dat gelijk maar even voor alle luisteraars.
1: Nou ja, het idioot is, zaadeters in de natuur eten alleen zaden als ze beschikbaar zijn in de natuur. En dat is maar een klein gedeelte van het jaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Zaden zijn er pas in het najaar. En dan gaan ze ook vallen en dan gaan zaden ook kiemen. En als zaden ook gaan kiemen en als ze gaan vallen en ze zijn rijp, dan hebben ze al een hele andere voedingswaarde dan de zaden uit de handel.
0: Aha.
1: Maar het grootste deel van het jaar zijn ook zaadeters. Die eten geen zaden, want we weten dat zaden slecht zijn voor de gezondheid. Het levert heel veel voedingstekort op. En in de periode dat ze ook gaan kweken of eieren moeten gaan leggen of gaan ruien, ja, dan is het extreem ongezond vanwege meer dan 35 verschillende voedingstekorten die vanwege het eten van zaden. Dus ook de huismus is voor het grootste deel van het jaar geen zaadeter,
0: nee.
1: maar een insecteneter. En ook van groen en van bloemetjes en van plantjes eten ze van alles. Maar heel veel ook insecten.
0: Okay.
1: En jonge meesjes en musjes, dat zijn gewoon insecteneters.
0: Okay, dus
1: het hele idee van zaadeters, ja, daar ben ik dus toen al in de 70e jaren mee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Tijdens mijn studie. Wat een ontzettend slecht verhaal is dat. Nou, en dan komt het natuurlijk over de huisvesting, de verzorging.
0: Juist, ja.
1: Heel veel vogels komen nooit buiten. Ze zitten altijd in een kooi achter tralies. Geen lichaamsbeweging.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk, toen ik vogeldierarts werd, het verhaal bij. Van het gedrag dat heel veel van die vogels hebben om al die reden. Natuurlijk een slechte conditie. Hebben dus ook welzijnsproblemen. En welzijnsproblemen gaan altijd gekoppeld aan gedragsproblemen. En vervolgens levert dat uiteindelijk grote gezondheidsproblemen op.
0: Om te beginnen, want onder andere papegaaien worden ook best heel oud. Weten mensen dat? Want als je zo'n dier aanschaft of krijgt of vindt of whatever, dan zit je daar heel lang aan vast. En vaak zal het dier jou overleven.
1: Ja, als het goed is wel. Hè, maar ik ben er dus in al die jaren, ik heb er nu 42 jaar ben ik daar nu mee bezig, onderzoek gedaan en een survey gedaan. En het blijkt dat vogels, ook papegaaien, ze mogen blij zijn als ze 1/3 halen van hun levensverwachting.
0: Oh, ze worden helemaal niet oud dus.
1: Ze worden dus niet oud vanwege die ellende.
0: Och,
1: ze hebben eigenlijk een levensverwachting die mensen hadden in de middeleeuwen. Toen werden we ook 35.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En een papegaai, mijn oudste, Gijs Roosthaaf, in mijn spreekkamer, was 99 jaar in dezelfde familie. Dus de derde generatie eigenaren kwamen met de grijze roodstaart bij mij. En de gemiddelde grijze roodstaart in Nederland haalt geen 20. En ze mogen blij zijn als ze 30, 35 jaar halen.
0: Jeetje, is het bekend hoeveel vogels er gehouden worden? Van de hond en de kat weten we dat misschien wel een beetje. Maar van vogels? Ja. Hebben we daar enig idee van?
1: Heel globaal is het zo dat er in Nederland meer vogels worden gehouden dan honden en katten bij elkaar.
0: En we weten er minder van.
1: En we weten er niks van.
0: Nee, helemaal niks.
1: Nee,
0: kunnen we aan het eind zeggen van nou, we geven wat tips mee, zodat we er wat meer van weten na dit radioprogramma?
1: Nou ja, kijk, ik word met een grote regelmaat natuurlijk gevraagd om tips. Maar ik heb me de afgelopen, mijn kliniek was tussen 1982 en 2013.
0: Ja.
1: En toen dat was een kliniek voor vogels. En ik ben al die jaren was ik in feite ook de enige dierenarts in Nederland die zich alleen bezig hield met vogels.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk op zich al bizar. Dat heeft heel veel te maken met de opleiding. De diergeneeskunde praat altijd over dierenwelzijn en dierengezondheid. Maar het gaat dan nooit over vogels.
0: Nee, inderdaad. Dat klopt.
1: En in de opleiding, studenten diergeneeskunde, ja, ze krijgen er echt hoegenaamd niks van mee. Als ik vertel dat een kanarie 20 jaar kan worden, maar de ervaring is van mensen die kanaries hebben, ook kwekers, die ze al 30 jaar kweken, die denken dat ze 4, 5 jaar worden.
0: Ja,
1: mijn kanaries werden in mijn praktijk 20 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat alleen al dat dierenartsen niet eens weten dat de kanarie 20 jaar kan worden, of een papegaai inderdaad 80, 90 jaar kan worden. Iedereen zegt ze kunnen oud worden, maar ze worden het niet.
0: Nee, en het zijn hele intelligente dieren. Hè? Hebben het niveau van een kind tussen de 3 en de 5 jaar oud, heb ik begrepen.
1: Tussen de 6 en de 8 jaar.
0: Nog beter. En ze begrijpen heel veel. Hè? Ze kunnen problemen oplossen. Ze begrijpen kleuren en vorm. Ze kunnen zelfs iets van gereedschap gebruiken. Nou ja, je kan ze leren praten.
1: Maken en gebruiken. En ook concepten.
0: Ja.
1: Links en rechts. Natuurlijk groot en klein. Maar ook het concept nul, nou dat is ook bij kinderen, is het concept nul, het begrip nul, dat begint pas vanaf 4, 5 jaar te dagen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, eigenlijk is bij toeval ontdekt dat papegaaien gewoon ook het begrip nul begrijpen en snappen.
0: Ja.
1: En dat allemaal zonder dat is aangeleerd. Ze kennen en ze weten die begrippen.
0: Ja. Dus er moet eigenlijk een heleboel gebeuren in Nederland. Als mensen nou kiezen voor een vogel, laten we het even algemeen houden. Waar kunnen ze de informatie dan krijgen?
1: Nou ja, gewoon eigenlijk dus nergens.
0: Maar wel op de website, want jij hebt een website.
1: Ja, ik heb een website en ja, daar probeer ik natuurlijk steeds meer informatie te geven. En ik heb ook heel veel in de loop van de jaren cursussen gegeven. Mm-hmm. Maar dit hele verhaal was voor mij reden, aanleiding om in 2014 inderdaad een cursus op te zetten voor studenten diergeneeskunde met workshop.
0: Yeah.
1: En de eerste 10 jaar heb ik dat samen gedaan met dokter Pepperburg. Ja, die is wereldwijd een icoon. Want zij heeft al meer dan 45 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de intelligentie en cognitie van papegaaien.
0: Ja.
1: Dus dankzij haar weten we dat het niveau heeft van kinderen tussen 6 en 8 jaar. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is inderdaad waanzinnig.
1: Toen ik haar leerde kennen in 1989, op mijn eerste internationale congres in Amerika in 1989, toen was het niveau tussen de 2 en 3 jaar. En inmiddels is het dus tussen de 6 en 8 jaar. En zij is cognitief psychologe en vergelijkt dus alle onderzoeken en alle testen met vergelijkbaar onderzoek en vergelijkbare testen met kinderen die ook door natuurlijk haar collega's worden gedaan. Dus het is wetenschappelijk totaal duidelijk.
0: Nou, wij gaan zometeen daar verder over praten. We gaan het hebben over de welzijnsproblemen. Je hebt ook een 5-stappenplan wat gericht is op het begrijpen en beïnvloeden van vogelgedrag.
1: Eigenlijk meteen, want ik ben in 1982 er al heel gauw achter gekomen dat de problemen, en ook dus de welzijnsproblemen, bij papegaaien in een gezin dezelfde gedragsproblemen en welzijnsproblemen waren als van de hond in hetzelfde gezin en van de kinderen in hetzelfde gezin.
0: Oké.
1: Nou, die overeenkomsten zijn 100%. Dat ben ik inmiddels echt daar meer dan 40 jaar achter. En daar, ik ben student ook voortdurend mee aan de praat, dat welzijn gedrag is 1-op-1 vergelijkbaar tussen papegaaien, dieren en kinderen.
0: Nou, je mag er zo alles over vertellen. We gaan heel even een nummer draaien van ABBA. Ik heb gekozen voor het nummer Eagle. En zo ben je terug.
1: Ja.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Ja, wat je net zei, dat vond ik wel heel interessant. Dat als er problemen zijn, dat eigenlijk één op één te vergelijken is met mensen die een probleem hebben met een kind of met een hond, geldt dat net zoals voor een vogel. Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, ik ben, wat ik eigenlijk al zei, heel erg geïnteresseerd in gedrag. Hè. Ook dat begon al met die paarden, het paardengedrag.
0: Ja.
1: Ik ben vogelaar geworden en ik was een vreemde vogelaar, want ik keek vooral naar het gedrag van vogels. De meeste vogelaars die kijken naar een mooie vogel en een nieuwe soort.
0: Mm-hmm.
1: Ik was altijd geïnteresseerd om te kijken naar het gedrag van vogels, interacties. Ik kreeg dus op jonge leeftijd het boek van professor Tinbergen. Toen was ik een jaar of 15. Spieden en spuren in de natuur. Ja, Nico Tinbergen is een van de oprichters, de founders van ethologie. Ja, hij is een van mijn grote rolmodellen in mijn hele carrière. Vanaf ik jongs af aan. En ethologie, dat gaat uiteindelijk om het observeren van het gedrag van dieren.
0: Mm-hmm.
1: Het met name ook bedoeld om te leren van het gedrag van de mens. Vanwege de waanzinnige overeenkomsten. Dus die overeenkomsten tussen diergedrag en mensgedrag. Ja, dat is eigenlijk, hoe kan dat ter discussie staan, bij wijze van spreken. We zijn onderdeel van het dierenrijk. En de overeenkomsten zijn in veel opzichten groter dan de verschillen. Dat heb ik ook geleerd van die professor Zwart, van afdeling bijzondere dieren. Die heeft mij ook geleerd, als je te maken krijgt met een dier wat je nooit eerder hebt gezien, maak gebruik van de kennis die je hebt van andere dieren en je zal erachter komen hoeveel overeenkomsten er zijn.
0: Oké, kun je een voorbeeld noemen van iets wat er verkeerd gaat? Dus stel een eigenaar doet iets. En de vogel doet dan ook iets. Misschien trekt hij zijn veren eruit of wordt hij agressief of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Wat doet die eigenaar dan verkeerd?
1: Nou, het gaat er uiteindelijk om, hè, welzijnsproblemen. Los van voedingstekorten en nooit buiten komen.
0: Ja.
1: Welzijnsproblemen worden voor een heel groot deel natuurlijk bepaald. Dat geldt ook bij mensen in je werksituatie. Door relaties die niet fijn zijn, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Dus als de relatie niet klopt, ja, dan heb jij welzijnsproblemen. Je kan zelfs gezond zijn en veel buiten komen. Maar jouw welzijn wordt enorm bepaald door de relaties die je hebt.
0: Ja.
1: Nou, de papegaai en eigenaren, die hebben een hele slechte relatie. Die vogel zit in de kooi, mensen hebben

0: als in dezelfde familie met een plukkende papegaai een meisje van 13 is, die zich ook zelf mutileert met een mesje in de armen snijdt. Ja. Dat is hetzelfde probleem.
1: Ja, ik zat even te denken aan die paarden. Ik vind het wel mooi dat je met die paarden begint, want daar weet ik dan ook iets meer van. En daar speelt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Het heeft ja, te maken met inderdaad voeding. Paarden hebben elkaar nodig, dus een paard alleen houden wordt het niet. En dan komt er een stukje, ja, wat ik zou willen beginnen met respect. Ja, want uiteindelijk, als er, en het grappige is natuurlijk, een vogel is vrij klein naar verhouding. Een paard is natuurlijk een enorm dier. En als jij begint zonder respect, kun je wel inpakken.
0: Ja, zeker. Daar kun je helemaal inpakken. Ja, ja, precies.
1: Precies.
0: Maar, het tonen van respect, dat is ook het gekke wat ik in al die jaren me ook mee bezig hou. Het zit niet in de opleiding voor dierenarts. Om dierenartsen te leren, hoe zorgen we ervoor dat het dier ervaart dat hij met respect wordt behandeld.
1: Ja.
0: Datzelfde mist ook in de opleiding voor artsen. Ja. Maar dat mist ook in de opleiding voor docenten. En de meeste ouders hebben ook geen idee, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen ervaren dat ze met respect worden behandeld.
1: Ja. Ja.
0: En daarom praat ik ook voortdurend, ook met studenten, over het verhaal en het verschil tussen het tonen van respect en het tonen van liefde. Want het tonen van liefde staat voor mij haaks, zelfs haaks, op het tonen van respect.
1: En daarmee bedoel je dus het respect voor dieren als tegenhanger van dierenliefde?
0: Oh ja, ja, zeker.
1: Ja, en dan, nou, ga maar door, want dat is natuurlijk niet alleen van toepassing voor die vogel.
0: Nee.
1: Maar jij trekt dat zelfs door naar een loslopende kat, om maar eens even een zijspoor te maken. En schoonkoortjes.
0: Ja, en je kind. Maar ook inderdaad je paard. En inderdaad mensen die houden van een kat. Maar voor mijn verhaal, in mijn verhaal, hoeveel respect toon jij voor je kat als jij vervolgens hem laat doodrijden?
1: Ja.
0: En je ligt lekker te slapen thuis in je bed. En die hond en je kat die wordt s'nachts door een dierenarts geopereerd en die probeert hem zijn leven te redden. En jij ligt lekker te slapen. Hoe dan?
1: En daarmee bedoel je dat hij s'nachts buiten loopt en het risico loopt om oké. Dat heeft natuurlijk.
0: En dat men er dus in feite voor kiest om er niks aan te doen om te voorkomen dat het dier in hele grote problemen komt.
1: Ja, het is maar
0: net. Dat gaat mijn pet al heel lang te buiten. Hoe zie je dat? Als je hond een keer is ontsnapt, dan ben je doodongelukkig. En als je dochter van 18 op pad is en die is nog zo'n 2 nog niet thuis. Dan heb je toch een groot probleem.
1: Ja, absoluut.
0: Maar katteneigenaar die verwaarloosd op dat punt structureel, als jij ze gewoon los laat lopen, structureel eigenlijk de belangen en de rechten van jouw kat. En dat staat ook in de wet dieren. Het is ook verboden om je kat te laten loslopen. Maar die kattenliefde, ja, dat staat voor mij dan ook haaks op het tonen van respect. En ook je verantwoordelijkheid die jij hebt voor de gezondheid en het welzijn van je kat.
1: Ja, hoe kunnen wij dit dan verbeteren? Want zou het niet zo zijn dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken?
0: Nee, maar ook dierenartsen niet. Want dierenartsen zeggen dat zelfs niet tegen de katteneigenaar. Dat als jouw kat wordt doodgereden, is het niet de schuld van de chauffeur. De chauffeur is een slachtoffer en jij bent de dader.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Het maakt mij niet populair, maar ja, ik kan er niet doorheen. Nee. Het is heel bizar.
1: En hoe zit het met de schoothondjes? Want daar vind jij ook wat van. Laten we dat gelijk ook maar even benoemen.
0: Nou ja, ik doe dat voortdurend. Ik reis nou echt al meer dan 10 jaar de hele wereld over.
1: Mm-hmm.
0: En ik vertel tegen studenten natuurlijk voortdurend dat liefde voor dieren. En dan zijn schoothondjes natuurlijk het ultieme voorbeeld van hondjes. Die hebben een ellendig leven. Ze zijn overal bang voor. Ze zijn hartstikke onzeker. Ze bijten ook mensen in de familie, bij wijze van spreken. En dierenarts worden meer gebeten door een schoothondje dan door een blinde geleidehond. Dat is allemaal uitingen van die hondjes hebben een ellendig leven.
1: Ja.
0: Maar ja, de eigenaar die praat voortdurend over, ik hou van mijn hondje. Nou, je hondje laat zien dat hij een ellendig leven heeft.
1: Ja.
0: Omdat hij niet ervaart dat hij met respect wordt behandeld. Zo simpel is het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ik heb dan duizenden formuliertjes in mijn kast liggen, verzameld over de jaren. Als ik vraag aan studenten diergeneeskunde, Hoe zorg jij er als dierenarts voor?

0: het dier ervaart dat het met respect wordt behandeld. Echt, tot nu toe is geen grap. Nog niemand komt in de buurt van het antwoord.
1: Nee.
0: Die vraag wordt niet gesteld. Daar wordt niet over nagedacht. Niet door studenten diergeneeskunde. Niet door eigenaren. Terwijl dat is toch de basis van welzijn. Dat je ervaart dat je met respect wordt behandeld. Toch?
1: En is dat stukje respect, dat ik weet het antwoord al, maar ik stel toch even de vraag. Hetzelfde voor de papegaai als ook de paard, de kat en?
0: Ja, dat is volledig hetzelfde verhaal.
1: Oké, we gaan dat straks onthullen aan het eind. Hoe we dat dan moeten doen.
0: Ja, en weet je, ik zeg tegen een student altijd, het is geen rocket science. Het is voor een heel groot deel komend uit gezond verstand. Maar het is allemaal gebaseerd op etologie.
1: Ja. Nou, we gaan het straks ook even hebben over Jane Goodall. Zij is jouw grote voorbeeld. En zij is zo iemand die dat deed. En uiteindelijk is dat wel opgepakt in de media.
0: Nee, niet.
1: Nee, vind jij van niet? Oh, ik had het gevoel wel bij
0: haar. Helemaal niet. Volstrekt niet.
1: Oké.
0: Nee, volstrekt niet.
1: Maar waarom vonden ze haar dan zo geweldig? Want dit was wie zij was.
0: Nou, natuurlijk was zij geweldig. Er was ook geen reden om haar niet geweldig te vinden.
1: Nee.
0: Maar heel veel van haar bevindingen, die hebben wereldwijd, ook in de hele wetenschap, ontzettend veel weerstanden opgeroepen. En die komen dus niet aan het die wordt niet naar buiten gebracht. Het belangrijkste verhaal van Jane Goodall, ik heb het genoegen gehad om haar een keer uitbundig te hebben gesproken op een congres waar ik haar uitgenodigd heb als de hoofdspreker op een congres over op een andere manier aankijken tegen intelligentie en cognitie van dieren. Daar was zij de hoofdspreekster.
1: Ja.
0: Haar grootste doorbraak, voor haar was de grootste doorbraak, dat zij een relatie heeft gecreëerd met chimpansees in de natuur.
1: Ja.
0: Dat was de doorbraak van Jane Goodall.
1: Mm-hmm.
0: Nou moet je eens jezelf afvragen, ook in de media, wat was het geheim van Jane Goodall? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Nou, voor mij is dat hetzelfde verhaal. Daar heb ik een boek over geschreven. Het geheim van de leidster van de peuterspeelzaal.
1: Ja.
0: Hoe doet de juffrouw van de peuterspeelzaal dat met 20 kinderen? Terwijl in de thuissituatie met 2 kinderen heel vaak een puinhoop is.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hetzelfde geheim van Jane Goodall met die chimpansees in Afrika.
1: Ja.
0: En dat, die doorbraak. Hoe zorg je voor een relatie waarbij het uiteindelijk echt gaat om wederzijds respect. Ze had niet de instelling van de eigenaar van het schoothondje met chimpansees, dan had ze het niet overleefd.
1: Ja, maar het heeft te maken, en het is wel grappig als ik het hier zo voor me zie. Ik heb een boek geschreven over mijn paard, die niet makkelijk was. En ik heb begrepen door het proces heen, dat het dat je met elkaar om moet gaan, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
0: Ja.
1: En als dat er niet is, dan
0: heb je geen relatie.
1: Nou, dan kun je ook wel weer inpakken. Dat is net zoals we dat net zeiden.
0: Dat is het einde van elke relatie.
1: Ja.
0: Ik heb ook een cartoon voor die student altijd van liefdesverhoudingen. Het begint met liefde. En liefde is een biologisch fenomeen. Daar spelen hormonen een rol. Seks is cruciaal vanwege de voortplanting. Dat is evolutie, dat is etologie. Dus een liefdesrelatie is bedoeld uiteindelijk, biologisch, in de natuur en bij mensen om de soort in stand te houden. Dat is liefde.
1: Ja.
0: Hormonen, seks. Respect is een totaal ander biologisch fenomeen. En liefdesrelaties gaan bijna standaard de mist in. Er is wel liefde, maar er is geen wederzijds respect. Nou, dan is elke relatie kansloos. En dat geldt ook voor dieren. Die hebben geen belang bij een liefdesrelatie. Die hebben er belang bij dat ze ervaren dat ze met respect worden behandeld. Dan heb je ook wederzijds respect. Ze hebben er belang bij dat je hun vertrouwt. En als jij hun niet vertrouwt, einde relatie.
1: Ja.
0: Dat maakt ook dat papegaaien die iedereen bijten, het is echt geen flauwekul. Ze bijten mij niet, want ik vertrouw erop dat ze mij niet bijten. En gek genoeg, dan bijten ze me niet.
1: Ja, vertrouwen moet je geven, hè? De mensen denken altijd van
0: dat
1: vertrouwen.
0: Moet je wel ervaren.
1: Precies, het begint bij dat jij dat durft te geven en dat je het gewoon belangeloos geeft.
0: Het verhaal van je moet vertrouwen verdienen.
1: Nee, zo werkt dat niet. Nee,
0: zo werkt het niet.
1: Ik weet wat je ermee wil zeggen.
0: Maar dat is ook dus het geheim van Jay Goodall. Maar wat ik al zei, het is hetzelfde geheim van de juffer van de speelzaal met 20 kinderen die thuis links en rechts kleine terroristen zijn. En het is ook een beetje mijn geheim dat ik inderdaad met papegaaien die onhandelbaar zijn, binnen 2 minuten zijn ze niet meer onhandelbaar.
1: Ja, prachtig. We gaan zo even verder praten. Ik wou graag nog even aandacht besteden aan het 5-stappenplan. Bovendien heb jij een heleboel boeken geschreven, dus daar gaan we het zo ook over hebben. Wat gaan we doen? Ja, Alicia Keys had je gevraagd. Ik heb gekozen voor Fallen. Tot zo.
0: Ja, dankjewel.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren en ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer, papegaaigedragsdeskundige, internationaal spreker, auteur en hij heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, ik zat net te denken tijdens de muziek. Wij vinden dieren altijd niet hetzelfde als wij. Tenminste, dat merk ik heel vaak. Als ik me zorgen maak om dieren, dan zeggen mensen, maak jij eens druk om mensen, niet om dieren.
1: Ja.
0: Zou het te maken hebben dat het ontbreken van respect en vertrouwen, het gebrek daaraan te wijten is aan dat wij een dier, minderwaardig klinkt heel lullig, maar een beetje dat. Want uiteindelijk, en dan moet ik eigenlijk wel, wij zijn ook dieren. Dus waar gaat het eigenlijk over?
1: Maar dat wordt natuurlijk structureel ontkend. Darwin is voor heel veel opzichten natuurlijk ook verketterd. Zijn Google is om die reden verketterd.
0: Ja.
1: Die heeft chimpansees beschreven als denkende persoonlijkheden met emoties en gevoelens.
0: Ja.
1: En hoge intelligentie, sociaal waanzinnig ontwikkeld. En dan praten wij over dieren alsof ze niet die overeenkomst hebben die wij hebben. Ze worden ook geboren met empathie, met altruïsme.
0: Ja.
1: Dat is aangetoond.
0: Ja.
1: En ook op dat punt, kom ik daar weer terug op het verhaal, dat Jane Goodall ook op dat punt niet serieus is opgepikt. Zij heeft aangetoond, na meer dan 50 jaar, 60 jaar onderzoeken van het opgroeien van baby-chimpansees in de natuur, meer dan 5 generaties. Ze heeft nog nooit gezien dat een moeder-chimpansee haar kind corrigeerde, laat staan dat ze ooit heeft gezien dat een moeder-chimpansee haar kind afstrafte.
0: Ja.
1: Nou, onze cultuur, en ook in omgaan met dieren en kinderen, is gebaseerd op corrigeren en afstraffen.
0: Ja.
1: En dat is geen ethologie, dat leren we niet van het observeren van dieren in de natuur, helemaal niet.
0: Toch, sorry dat ik je onderbreek, merk ik, en het gaat me veel te langzaam, maar is er wel een kentering gaande? He, ik had een ruim een jaar geleden Dutch Sheldogs in de uitzending. En zij werken met asielhonden en gedetineerden. En het uitgangspunt is, daar wordt niet gestraft. Zij belonen het goede gedrag en ze krijgen het voor elkaar om die honden beter te krijgen, zodat ze weer geplaatst kunnen worden.
1: Ik ben 3 keer in Mexico uitgenodigd, universiteit, afdeling ecologie.
0: Ja.
1: Ze hanteren nu een volstrekt andere aanpak in de behandeling van agressieve honden.
0: Ja.
1: Dankzij dit verhaal.
0: Ja.
1: En je noemde al dat 5-stappen-protocol wat ik heb ontwikkeld.
0: Ja.
1: De eerste keer dat ik het heb gepresenteerd op een internationaal congres is nu 20 jaar geleden. En dat heeft meerdere malen natuurlijk de revue gepasseerd op internationale congressen. Dus het is niet meer een soort visie van Jan Hoijmeijer of een mening. Het is door het hele systeem over wetenschappelijk gegaan. Want je mag niet zomaar op een internationaal congres een verhaal houden. Dat wordt serieus beoordeeld. En dat wordt dan natuurlijk ook nog bediscussieerd.
0: Ja, nu denkt de luisteraar natuurlijk 5-stappenplan. Wat is dat? Wat ik heel mooi vind is, in mijn problematiek met mijn paard begon alles met observatie. Dat zie ik bij jou ook bovenaan staan. Dus dat je eerst gaat kijken, wat is er nou precies aan de hand? En dat zorgt heel vaak voor verrassende inzichten, laten we het zo maar zeggen. Ik dacht dat mijn paard een hysterische gek was. En ik ging er bekijken. Het eerste wat mij opviel was dat zij alles door had, waar ik ook stond. Dus ik denk, ze is dus hypergevoelig. Dat is de eerste.
1: Ja, precies.
0: En het tweede is, ze was helemaal geen rotterd. Ze was een schat voor de andere 2 paarden.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, wow, dit heb ik dus verkeerd ingeschat. Dus dat is al een hele mooie.
1: Ja, maar de grap is ook dat er is een groot verschil met al die verhalen van trainers van dieren. Dat wij vooral enorm moeten kijken naar de lichaamstaal van het dier.
0: Ja.
1: Nou, ik zeg, flauwekul, je moet naar je eigen lichaamstaal kijken. En jouw lichaamstaal bepaalt de lichaamstaal van het dier.
0: Ja,
1: en niet
0: absoluut.
1: Andersom.
0: Ja, dat is zo.
1: De juffrouw bepaalt het gedrag van die kinderen en niet andersom.
0: Ja.
1: In de thuissituatie bepalen de kinderen het gedrag van de ouders. En vervolgens worden dat onhandelbare kinderen.
0: Ja, absoluut. Nou, het mooie
1: dus het is de omgedraaide wereld.
0: Ja, zullen we die 5 stappen even heel kort doorlopen? Want ik zie het op mijn schrik dat het alweer 10 voor is.
1: Oh ja.
0: Na de observatie komt er analyseren. Je gaat
1: ik heb dus definities van gedrag ontwikkeld. En die vind je ook gek genoeg nergens terug.
0: Nee.
1: Van normaal gedrag, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, afgedwongen gedrag. Ook daar heb ik hetzelfde van die duizenden antwoorden gekregen. Geen idee wat het verschil is tussen normaal gedrag en gewenst gedrag. Dan is er daarnaast oversprongedrag. Nou, dat heb ik al gelezen toen was ik 15 in het boek van professor Tinbergen.
0: Ja, dat weet de luisteraar denk ik ook niet. Maar oversprongedrag is dat, ik weet dat van paarden, die kunnen bijvoorbeeld ineens gaan liggen rollen. Dat je denkt, huh, wat gaat hij nu doen? He, dat is een manier van. Hoe doen vogels dat? Oversprongedrag?
1: Kijk, over de hele linie, vogels, mensen, kinderen. Als ik jou vertel dat nagels bijten bij pubers, is oversprongedrag.
0: Oké.
1: Het is gedrag wat een dier, een kind, dus ook een kind, wat een dier vertoont in een conflict situatie.
0: Ja.
1: En in een conflict situatie kun je kiezen voor vechten. In een conflict kun je boos worden en vechten. Je kan in een conflict ook kiezen voor weglopen.
0: Ja.
1: Nou, Tinberg heeft ontdekt dat in heel veel conflict situaties bij dieren oversprongedrag de oplossing is waardoor het conflict zich oplost.
0: Ja.
1: En dat is gedrag vertonen in een conflict situatie door iets te doen waaruit jij net doet alsof je geen probleem hebt.
0: Ja.
1: En je doet het alsof die ander er niet is.
0: Nee.
1: De ander gaat heel gauw daarin mee, want hij probeert jou een probleem te bezorgen. Hij ervaart dat jij geen probleem hebt. Vervolgens is de angel uit dit probleem verdwenen. En dan gaat de ander ook oversprongedrag vertonen.
0: Ja.
1: Dus als ik oversprongedrag vertoon, als ik een ruimte binnenkom met een papegaai, ik ga straks naar China, ook naar een opvangcentrum voor beren, getraumatiseerde beren. Ja, ik weet zeker dat die mensen daar raar staan te kijken. Als ik mijn ding doe en ik begin met oversprongedrag in de wetenschap, het dier is getraumatiseerd in een conflict situatie. Ik vertoon oversprongedrag. En dan heb ik gelijk stap 1 van dat protocol.
0: Ja.
1: Dat je in de aanwezigheid van het dier, de papegaai, de hond, de beer of het kind, laat zien dat jij lekker in je vel zit, alsof die ander er niet is.
0: Ja. Nog even, Jan, want we beginnen met observeren, analyse. Je maakt een doel. Hoe ga je het dan afmaken, die 5 stappen? Want anders zitten we straks in het journaal en hebben we het niet verteld.
1: Nou, kijk, de stap 1 is dat het dier zich bij jou comfortabel voelt.
0: Ja.
1: Daar begint het mee. En hij voelt zich comfortabel. En ik zeg, dan ervaart hij ook dat je respect voor hem hebt. Dan voelt hij zich bij jou comfortabel. Als jij laat merken dat je lekker in je vel zit in zijn aanwezigheid, alsof hij er niet is. Vervolgens, en dat is een kwestie van seconden, draai ik me bij het dier vandaan. Als ik al binnenkom, kijk ik niet naar het dier. Hij krijgt ook geen enkele meer aandacht. Ik zorg ervoor dat ik aandacht krijg. Ik ben eigenlijk dan het rolmodel. En ik draai me een beetje bij het dier vandaan. Ik kijk schuin naar het dier en ik prijs het dier de hemeling. Je hebt de mooiste rode staart. Die beer heeft de mooiste neus van de hele wereld. En vervolgens zeg ik tegen de beer, of tegen mezelf, mijn linkerhand, rechterbeen, oh, dat is je linkerpootje, rechter oortje, links, rechts, oor, been, voet. Ik speel in op een intelligentieniveau, dan ben ik al bij stapje 4.
0: Ja.
1: En bij 3. En bij stapje 4 is het verhaal, ik heb altijd speeltjes bij me, kinderspeeltjes waar ik mee speel, die ik leuk vind. Ik speel er zelf mee, ik bijt erop. Laat ik dat zien en zeg, god, weet je wat, je mag er best aan voelen. Voel maar. Nou, dan komt zo'n beer, of ik had het pas met een kakatoe die iedereen beet en overal bang voor was. Ja, bij stap 4 likte hij aan mijn speeltje. Dat was bij stap 4. En dan bij stap 5, dan heb je dat verhaal van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. En dan laten ze dingen gebeuren die ze niet leuk vinden.
0: Ja.
1: Die heel pijnlijk zijn. Zoals een blinde geleidhond laat zich makkelijk een injectie geven, maar het schoothondje niet.
0: Nee. Oké, mooi. Nou, heel mooi. Nog even, jij hebt een aantal boeken geschreven. Die zijn te vinden op jouw website. Hoeveel boeken heb je geschreven?
1: Nou, het is natuurlijk het geheim van de speelzaal. Het boek Caring for Parrots. Ja. Dat gaat ook echt de hele wereld over de preventie van welzijnsproblemen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen. Alleen maar over dat verhaal.
0: Ja.
1: We hebben een boek geschreven over Wij missen onze poes.
0: Ja, daar hebben we het net over gehad, hè? Niet meer loslaten.
1: Dat is een heel verhaal over de loslopende kat. Met alle aspecten die erbij zitten. Op basis ook van de wetgeving en alles wat er over bekend is. Ja. En wat heel weinig mensen dus inderdaad weten. Heel bijzonder. Een boek geschreven over specifiek de grijze roodstaart en de tindie. Omdat die sinds 2017 op de lijst staan als meest bedreigde diersoorten in de wereld. Omdat ze zo populair zijn in gevangenschap.
0: Ja.
1: Daar heb ik een boek over geschreven. Dat mensen die die vogels hebben. Ja, in godsnaam, zorg ervoor dat die vogels gezond zijn, dat hun welzijn op orde is en dat ze oud kunnen worden in gevangenschap. Ze gaan al dood in de natuur van ellende en dan moeten ze in gevangenschap een goed leven hebben.
0: Nou, behalve dus alles wat jij doet, heb je een adviespraktijk voor vogels? Kunnen mensen jou inschakelen op het moment dat ze echt een probleem hebben? Kan je natuurlijk nooit alleen al die vogels in Nederland, of wel?
1: Nou ja, kijk, op de website staat ook een formulier wat mensen kunnen natuurlijk inleveren en dan komt dat binnen. De grap is altijd, ik zeg tegen studenten, ik ben natuurlijk geen adviespartij voor vogels. Ik ben natuurlijk een adviespartij voor mensen die vogels hebben.
0: Ja, maar dit is een mooie trouwens, want dat zeggen de beste paardenfluisteraars ook, hè? Ik kom geen paard helpen, nee, ik kom de eigenaar helpen, dus ik ken hem. Ja,
1: dat is. Ik heb natuurlijk wel discussies gehad dat mensen heel boos weglopen. Omdat ik iets zeg wat ze niet willen horen. In het belang van hun vogel, maar ze willen het niet horen. Dan zeg ik van nou, als je wegloopt, kijk even boven de deur. Er staat kliniek voor vogels en niet voor eigenaren.
0: Ja, heel goed. Jan, mag ik jou danken, want we zitten door de tijd. Wat ik een mooie kernboodschap vind van jou, is dat je beter dit soort zaken kunt voorkomen dan genezen. Dus een oproep bij deze om, toch in de hoop dat mensen een beetje na gaan denken. Kijken als er iets is of zij daar wat aan kunnen veranderen. De vogel kan dat niet. En nou, neem even een kijkje op de website van Jan. janhooymeijer.nl. Mag ik je danken, Jan?
1: Graag gedaan.
0: Nou, fijne avond.
1: Hetzelfde, hè?
0: Dank je wel.
1: Tot horens.
0: Dag. Rob, dank je wel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer en dan gaat het over ezels. Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Janusbrood, zoals hij volledig heet. Geboren op 5 november 1946 in Zwollywood, maar liefst daar kwam hij vandaan. En zoals jullie allemaal nog weten, op 11 juni 2001 maakte hij een eind aan zijn eigen leven door van het Amsterdamse Hilton Hotel af te springen met een briefje op zak van maak er een mooi feest van. Ja, en in Elburg kennen we Brood ook, want we hadden hem vroeger hier vaak in de binnenstad. Hij zat vaak bij de Stronkenbar en dat soort zaken. Ja, daar kennen we nog van Vogel op de schouder. En natuurlijk ook allemaal Vogelpoep. Maar een hele goede middag. Het grootste lunchprogramma van de Veluwe is weer begonnen. Tot 2 uur bij je met Op Dokters Recept. Heerlijke muzikale medicatie om lekker de dag door te komen. En het is briljant weer om van alles en nog wat te doen. Fietsen, buiten zijn, auto wassen. Het kan me niet schelen. Er zijn zoveel mooie dingen te doen. En terwijl je daar mee bezig gaat. Of gewoon denkt, ik ga in de zon lekker lunchen. Prima idee. Dan denk je even na over de schaamplaten die klaarstaan om 2:15. Moet één van de volgende 3 voorbij komen. En dat bepaal jij. Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. Maywood met Rio. Of Tol Hansen met Big City. Dus Wham! Maywood en Tol Hansen kun je vinden in de timelines. Mijn zijt Instagram, Facebook, Blue Sky of X. Daar kun je je stem uitbrengen. De naam is Bert-Jan Dokter. En de handle BJ-dokter, dus dat moet te vinden zijn. En anders ga je naar loermedia.nl, onderaan de pagina, vind je de WhatsApp-button en dan kom je ook in de studio uit. Helemaal goed, heerlijke muziek op deze zonnige dag. Oh, de zomer komt eraan. Hebben jullie er ook zo zin in? Ik vind het geen schande. Talk, talk wel.

van het album The Pet Sounds uit 68 natuurlijk van The Beach Boys, Sloop John B. Maar wist je eigenlijk wel dat het een gebaseerd is op een volksliedje dat heet The John B. Sails, een volksliedje uit Nassau op de Bahama's. En origineel, de origineel hiervan waar het op gebaseerd is, komt uit 1903 maar liefst. Ik moest even een hoesje doen, sorry. Maar 1903, dat wist ik dus ook niet. Maar E.W. Proudly schreef het ooit. En die basis daarvan, van dit volksliedje, daar zijn de Beach Boys mee aan de haal gegaan. Op het album Pet Sounds, wat natuurlijk een briljant album was. En daar waren de heren ook zeer, zeer blij mee. Maar ze dachten het unieke album gemaakt te hebben waar ze mee konden scoren. En toen kwam een maand later de Beatles uit met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En de rest is geschiedenis. Dan weet je dat ook weer. Je hoorde trouwens ook André van Duin met Want het is zomer. Heerlijk, daar kan André goed over zingen. En Talk Talk met Such a Shame uit de jaren 80 alweer. En Mark Hollis is al lang niet meer onder ons. Die is ook na al die successen met Talk Talk eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Die is die was liever alleen, liever teruggetrokken. Dus daar hoorden we niet zo heel veel meer van. Hij maakte nog wel wat albums, heeft hij gemaakt, waar hij heel weinig op zong. En waar hij in een interview ook van zei, van die weinige zang, dat was hem zo goed bevallen, de volgende keer zong hij helemaal niet meer. Nou, dat zijn de legendarische woorden van Mark Hollis. Ja, zullen we snel verder gaan? Anders dan praat ik de hele uitzending vol. En dat is nou net weer niet de bedoeling. Het blijft vandaag droog. En op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt meer bewolking voor. Vooral in het noorden en noordoosten van het land. De temperatuur stijgt naar 16 tot 22 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en zuidoosten. Daarbij staat trouwens wel een zwakke of matige noordelijke wind. En aan de kust ontstaat een zeewind. Morgen zijn de temperatuurverschillen groot, met maximaal van 13 tot 15 graden in de noordelijke provincies en 17 tot 19 graden in het zuiden en oosten. Dus daar moet je heen. Stop loving you, hier is Toto.

Juanes. Uit Colombia kwam die volgens mij, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar dat verzin ik dan nu er zo even bij. Ik zal straks nog even nakijken of ik gelogen heb in commissie. En anders niet. Maar, trouwens, geinig natuurlijk. Hij koos ervoor om in het Spaans te blijven zingen. Terwijl veel artiesten in die tijd ook dachten, als je dit in het Engels doet, heb je meer kans op wereldwijde hits. Hij koos ervoor om het in het Spaans te blijven doen. En daardoor hoor je wel Adios Lepido in een vrolijk zomers liedje. Maar denk je, waar het over gaat, weet je dan niet. Nou, ik zal een stukje van de tekst gewoon in het Nederlands oplepelen. Hij begint met dat mijn ogen openen door het licht van jouw blik. Aan God vraag ik dat mijn moeder nooit doodgaat. Dat mijn vader me herinnert. En aan God vraag ik dat je aan mijn zijde blijft. En dat je nooit bij me weggaat. Mijn alles. En zo gaat dat helemaal verder. Het is dus een hele ode aan het leven. En een ode aan vergeet nooit. Laat ik nooit vergeten dat ik van je hou. Laat ik je altijd lief hebben. Dat, nou, mooi toch? Ja, mooier kan ik het niet maken. In deze tijd zeer nodig dit soort signalen, vind ik zelf. Van de liefde en gedenken van de liefde niet alleen, maar ook actief daarmee bezig zijn. De Dolly Dots, voor de goede luisteraar, die had al gemerkt dat dat vorige week een van de schaamplaten was die het niet gehaald heeft. Maar er waren toch best wel smeekbedes voor de Dolly Dots. En binnenkort komt er ook iets van een musical over ze uit of iets in die geest. Dus ik denk, nou, dan gooien we hem nog een keer in de strijd. De Dolly Dots samen met She's a Liar uit 1984. En Toto kwam voorbij met Stop Loving You. Heerlijke muziek hier op deze zaterdagmiddag. En natuurlijk de schaamplaten. Ik zal nog even, van vandaag hebben we ook schaamplaten. De voorkeur bepaal jij. Of het wordt Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Maywood met Rio de Janeiro. En Tol Hansen met Big City. Eigenlijk heet hij Hans van Tol. Maar Tol Hansen scoorde een hele grote hit met Big City. Is zelfs nog een tweede keer uitgebracht in een nieuwe opname. Maar de keuze heb je dus vandaag in de timelines van Bert-Jan Dokter. Op Facebook, Instagram, X en op Blue Sky. Kun je gewoon je stem uitbrengen. Dan heb je het allemaal dik voor elkaar. Dan schakelen we even over, terwijl ze nog op gang moeten komen, naar de Moody Blues uit 1973 met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Oh, dat is wel bekend hoe die dat heeft gedaan. En dit is heerlijke muziek en die draai ik graag voor je hier op Lou FM, de Moody Blues. I'm just a singer.

werd in 1990 weer een hit omdat de live versie werd uitgebracht van Bloedend Hart. De Dijk, wat een dijk van een band was dat ook, want helaas doen ze het niet meer. Maar goed, op hun hoogtepunt gestopt, zo moet je dat maar zien. Zo gaat dat. Volgens mij Van der Lubbe die dacht gewoon van ja, waarom zou ik altijd doorgaan als ik mijn oude dag ook gewoon lekker kan beleven. Nou, dan doe je dat. Uit Den Haag kwamen de Urban Heroes met Habba Dabba Riwi Giddy. Ja, was een mooie bescheiden hit in 1981. En ik vind hem ook heel erg lekker. Dus goed gedaan van de Urban Heroes bij deze. En de Moody Blues, iets langer geleden in 1973 met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Bands. Vandaag en morgen zou in Amsterdam het House Festival Music On plaatsvinden. Maar dat is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival die meldt op Instagram dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente heeft bevestigd dat er in eerste instantie een vergunning was verleend voor een bepaald type tent, maar dat er uiteindelijk een andere tent is geplaatst door de organisatie. Voor die nieuwe tent was geen vergunning verleend en daardoor is het onmogelijk om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te garanderen, aldus gemeente Amsterdam. Er zijn nog gesprekken gevoerd over aanpassingen en extra veiligheidsmaatregelen, maar de gemeente werd niet overtuigd. De organisatie schrijft: "We hadden geen andere keuze dan te annuleren. We hebben deze informatie vandaag pas ontvangen." Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het terrein in het Meerpark in Amsterdam-Oost is afgesloten. De gemeente en de organisatie van het festival vragen bezoekers om niet naar de locatie te komen. Ik herhaal, niet komen. Dus voor degene die dachten van ik ga vandaag eens even lekker Music on House festivalen doen. Je kunt andere plannen gaan maken, want het gaat niet door. Het is bij deze afgelast. Ja, dan moet je ook goed op letten als een gemeente tegenwoordig een vergunning moet afgeven. En er gaan dingen mis, dan weet je hoe het allemaal gaat. Vroeger konden we allemaal nog op de platte kar door het dorp, maar dat mag tegenwoordig allemaal niet meer. Verzekeringen, toestanden, het moet allemaal geregeld worden. En ik begrijp het ook wel, want als er ongelukken zijn gebeurd, dan moet je daarvan leren. Maar ondertussen sta je met z'n allen op slot dat elk dingetje wat je doet eerst vergund en gecontroleerd moet worden. En dat maakt het allemaal niet makkelijker op. Ja, veiligheid voor alles, dus daar kan ik het wel mee eens zijn. Toch, uiteindelijk. Maar dat het zo kort van tevoren wordt afgelast, altijd een probleem. Een aantal jaren terug was ik in Italië. Voor het eerst was ik nooit geweest. En had ik onderweg heerlijke cd's. Die had ik voor mezelf gebrand met allemaal van die zomerritjes. En daar stond deze ook op van Alice en Biagio. En die heet I treni di Tosseur. Non spaghetti di pizza, hè, mensen. Niet spugelt pizza, dat zeggen ze niet.

Dit was eigenlijk zijn sollicitatiebrief van King Love and Pride uit 1986. Want volgens mij is hij daarna presentator geworden bij MTV. Hij denkt ik stuur een open sollicitatie, een dikke hit en daarna kan ik wel presenteren. Is gelukt. Iedereen die te zeuren van Alice Beatia. Kwam ook voorbij uit hit uit 84 alweer. Man, lang geleden. En The Deck, die hadden we daarvoor. Maar dat had ik al gezegd met De Bloedend Hart. Dat brengt ons wel bij het einde van dit eerste uur van Op Dokters Recept. Deze medicijnen zijn uitgereikt. Gaan we nog even kijken naar wat de wereldellende allemaal gebracht heeft. En een beetje reclame maken, zodat we ook de koffie weer kunnen betalen in de automaat. En dan is het allemaal weer voor elkaar. Daar komt de tweede uur van Op Dokters Recept eraan. Met weer heerlijke muziek. En ik heb al iets zien staan van Creedence Clearwater Revival, The Farm en dat soort zaken. Maar eerst gaan we naar Them. We sluiten het uur af met Gloria.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Allemaal nog te maken met de Vietnamoorlog natuurlijk. De Creedence Clearwater Revival, The Fortunate Son, als opener van het tweede uur van Op Dokters Recept op deze fijne zaterdagmiddag. En dat komt niet alleen door mijn muziek, maar ook door het weerbeeld. Dus voor hetzelfde geld ben je buiten aan het werk in de tuin. Bluetooth speakertje erbij en dat soort zaken. Kan allemaal, kun je erbij doen. En je kunt je auto gaan wassen natuurlijk, hè? Want ik kom zelf uit Wezep en daar hebben we de gevolgen van die brand dan niet op de auto's gehad. Maar ik heb mijn auto in Harderwijk staan, dus die zat wel helemaal onder de as van die brand. Wat trouwens ook Defensie zelf al snel heeft uitgezocht, dat de brand door hen ontstaan is. Want er waren dronebeelden van de ontploffing en wat er daarna gebeurde. En dat was allemaal vrij duidelijk, dus dat was heel snel boven water. Daar had ik even wat anders verwacht. Ik wist niet dat het. Ik had niet verwacht dat het zo snel boven water zou komen. En dan ook naar jezelf wijzen als Defensie. Dus dat is gebeurd. Maar goed, we gaan eerst weer een uurtje nog muziek draaien. En een van de liedjes op de playlist vandaag, die bepaal jij. Want je gaat een stem uitbrengen op of Wham met Wake Me Up Before You Go-Go. Maywoods met Rio. Of Tol Hansen met Big City. Als de schaamplaat selectie voor 2:15. Dus Wham, Maywood of Tol Hansen. In de timelines van Bert-Jan Dokter op Facebook, Instagram, X en op Blue Sky. Daar kun je je stem uitbrengen. Of de studio WhatsApp, die mag je ook gebruiken. Goed. Heerlijke muziek heb ik nog voor je. Niet alles is al uitgezocht. Dat is een ongoing process, zoals ik maar altijd zeg hier in de studio. Ik denk, dat is een lekker liedje. Die gaan we opzetten. En dat gebeurt nu ook. Dit was het liedje, daar heb ik een herinnering aan, omdat ik die kwam uit toen ik mijn eerste woningje zelf had. The Farm.

drankboeiengroep Zwart-Wit. En dat is gebaseerd op de moord op Kerwin Duinmeijer, die op straat werd neergeschoten. En toen ook nog eens een keer toen een taxi werd aangehouden om hem dan te helpen naar het ziekenhuis te brengen. Dat de taxi besloot hem vooral niet mee te nemen, want de taxi kon er wel eens vies van worden of bebloed raken. Het is een verschrikkelijk verhaal eigenlijk. En dat heeft Frank Boeien aangezet tot het liedje Zwart-Wit in 1984 door Kerwin Duinmeijer. Ik ben gelukkig zijn naam dan nooit vergeten. Zijn naam mag genoemd worden. En dat alleen omdat het een donkere jongen was. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Nee, het is gewoon verschrikkelijk en niet eigenlijk. High Energy van Evelyn Thomas, die twee keer een hitje is geweest. Dit was de originele 84 versie. Later is die ook nog eens door de mixer van Ben Liebrand gehaald. En toen ook een leuk hitje geworden. The Farm met All Together Now. En ik zei al, in 1990 kwam deze uit. En dat was het liedje wat... daar moet ik dan aan denken dat ik nog stond te schilderen in mijn allereerste eigen woningje. Het was wel een huurwoningje dan, maar voor jongeren tegenwoordig redelijk onbereikbaar. Maar ik had het toen wel. En dat liedje, dat blijft daar dus plakken. Want ik moest toen ook mijn stereo-installatie daar opbouwen. En dan draaide je het singeltje. En leuk. Dus die gedachte heb ik erbij. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Alle liedjes die je hoort. Of je daar een bepaalde herinnering aan hebt. Dat is wel het leuke. Dat heb je met geuren, kleuren, foto's. Maar ook met muziek kun je gewoon herinneringen hebben aan een bepaalde gebeurtenis. Een bepaalde tijd of een bepaald gevoel. En dat is hartstikke leuk dat je dat weer boven water kunt krijgen. Toch? Eens even kijken waar we aan toegekomen waren. Dat is om eens even samen te kijken hoe het vandaag met het weer gaat. Want het blijft vandaag droog en op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt meer bewolking voor, vooral in het noorden en noordoosten van het land. De temperatuur stijgt naar 16 tot 22 graden en de hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en zuidoosten. Daarbij staat wel een zwakke of matige noordelijke wind en aan de kust ontstaat een zeewind. Morgen zijn de temperatuurverschillen groot, met maxima van 13 tot 15 graden in de noordelijke provincies en 17 tot 19 graden in het zuiden en oosten. Maar Kees in de Sunshine Band nodig je uit.

Everybody's changing. En dat is maar goed ook dat we allemaal een beetje veranderen. Ik ben zelf ook heel erg veranderd sinds mijn jonge jaren. En dan heb ik het niet eens over mijn gedrag, maar om mijn vormgeving. Maar laten we dat verder terzijde houden. Everybody's changing van Keen uit 2004. En dan het heerlijke lange uitvoering, de volledige uitvoering noem ik het dan maar, van Killing Joke met A Love Like Blood uit 1985. Ja, ik vind hem lekker. Als jij daar anders over denkt, dan bel je Stichting Correlatie of je stuurt me even een berichtje. En dan doe je even je verslaggever, geef je even feedback over op doktersrecept. En Keishi en de Sunshine Band kwam ook nog voorbij met de uitnodiging Come to my island. Als het daar lekker warm is en een mooi strandje en palmbomen en gezellig, dan komen we er allemaal aan. Tot zometeen. Even wat vertellen over wat er weldra na het nieuws op de zender gaat gebeuren. Op meerdere zenders, ook bij Loco FM namelijk. Want er is Noord-Veluwe Sport en Gert-Jan Mulder zit er eigenlijk al klaar voor. Die is zich al aan het inlezen. En die gaat vandaag alles bij elkaar praten en bij elkaar doen en de muziekjes tussendoor zetten bij Noord-Veluwe Sport. Want vandaag horen we dan iets van Neo WHC. Ik heb alleen begrepen dat daar geen verslag van is, want normaal doet Arnold van Riessen dat. Maar Gert-Jan zal wel weten waarom dat dan niet gaat gebeuren. Epe Ovios met Jan van der Bos, die daar verslag van doet. Hattem, die ontvangt SV het Harde. Is geen verslaggever, maar de standen zullen zeker doorkomen. En DSV 61 speelt thuis tegen Elspeet. En Geert Houtholt zal dat allemaal nauwkeurig gadeslaan en verslaan. Zak ESC speelt ook. Daar is geen verslaggever bij, maar ook daar komen de standen wel vandoor. En VSCO 61, die speelt de laatste wedstrijd tegen WZC Wapenveld. En Bert Schipper zal daarbij zijn en het allemaal vertellen. Noord-Veluwe Boys spelen trouwens ook thuis tegen Wilsum. Geen verslaggever, maar goed, Gert-Jan Mulder is in de studio. En die weet altijd alles en die krijgt alle informatie bij elkaar. En dan weet je er allemaal van. En ik kan alvast iets een voorbereiding geven voor mensen die geen verstand hebben van voetbal. Als je op de helft loopt van de tegenstander en je loopt tussen de laatste speler van de tegenstander en de keeper in en je krijgt de bal toegespeeld, dan sta je buitenspel en dan hoor je... Ja, het fluitje van de scheidsrechter. Lombolico del Mondo, Giovanotti uit Italië. Die maakt een heel mooi liedje over de navelstreng van de aarde. De muziek is de navelstreng van de aarde. Dat vond Giovanotti. En daar maakte hij een liedje over. En ik ben het er zeer mee eens. Als het maar dansbaar is, als het maar gezellig is, als het liefde uitstraalt en als we er vrolijk van worden, dan is het goed. Giovanotti!

Nick Kamen. Hij begon eigenlijk, zijn bekendheid was meer als fotomodel. Volgens mij in 84 voor het eerst was hij op het tijdschrift The Face, de voorpagina, waar hij verkleed was in winterse taferelen met een pleister op zijn hoofd en de lippen waren gebleekt en dat soort dingen. En er stond bij het woord hot, dus in combinatie met de winter, en hij was dan hot. En waar je misschien ook van kent, over reclame gesproken, hij zat in een spijkerbroeken reclame. Waarin hij zich bij een wasserette helemaal uitkleden tot op zijn witte boxershort om zijn Stonewash spijkerbroek te gaan wassen. De reclamespot won prijzen in diverse landen en droeg bij aan de populariteit en de verkoop van Levi's jeans, waar het toen over ging. Hij scoorde een hitje met dank aan Madonna met Each Time You Break My Heart in 86 en later in 1990 kwam I Promise Myself uit, die hij zelf schreef. Eigenlijk een hele jonge man, maar hij is precies 5 jaar geleden is hij overleden na een langdurige ziekte. Hij had beenmergkanker, dus dat was Nick Kamen, het verhaal daarvan. Droevig einde, maar goed, dat heb ik weer. Lombalico del Mondo van Jovanotti kwam ook nog voorbij. Heerlijke muziek van Jovanotti. En dan zijn we toegekomen aan het verraden van de schaamplaat. We zijn al 4 minuten over tijd, dus dat moet gebeuren. We hadden natuurlijk klaarstaan Moen met Wake Me Up Before You Go Go. Maywoods met Rio en Tol Hansen met Big City. Nou zijn van 2 van de deelnemers in ieder geval de eer gered dat er een stem op is uitgebracht. Maar de rest is overduidelijk. Dus de stemmen blijven in Nederland. En die gaan helemaal naar boven, naar Friesland. Want hier zijn ze dan, de dames van Maywoods. Want jullie hebben gekozen voor Rio de Janeiro. En zij gaan dat heerlijk bezingen op deze zomerse fijne dag hier bij Lou FM.

eerlijk bij zeggen. Want een enkeling is in de gevangenis beland. Maar toen was het heel mooi. Don't Blame the Youth van Musical Youth. En No Tango Dinero van Rigueira kwam ook nog voorbij. En dat brengt ons aan het einde van deze uitvoering van Op Dokters Recept. Rest mij nog om je heel veel liefde, gezelligheid, openheid en welvaart en beschaving toe te wensen. En daar zijn we zelf bij. Daar moeten we zelf organiseren. En dan sluiten wij af met The Birds, Chestnut Mare.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N310 Elburg-Arnhem voor de aansluiting met de N302 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
7: Locominu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
9: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
10: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
11: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
12: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
11: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frick's Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
12: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loco FM, Lou FM, dit is Noord-Veluwe Sport.
3: Noord-Veluwe Sport op deze zonnige en mooie 9e mei op deze zaterdagmiddag. Ja, Noord-Veluwe Sport natuurlijk te ontvangen bij Lou en Loco FM, dus op de beide zenders. Tot 5 uur zijn we bij u met, ja, vandaag een hele spannende dag. Eigenlijk, Overjos kan kampioen worden. DSV kan eventueel ook kampioen worden. Maar horen het straks meer van Geert Hartold. Ik neem even de wedstrijd met u door. Dat is de wedstrijd Neo tegen WAC. Maar die wedstrijd begint vanmiddag om 6 uur. En daar is geen verslag van in reguliere sportuitzending. Want die duurt tot 5 uur. Mocht u de highlights van die wedstrijd wel willen horen. Dat kan als u na 6 uur overschakelt naar Loco FM. In het programma Loco's Muziekschotel, als ik het goed heb. Ja, Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Daar is Arnold Verriesen aanwezig en geeft u de highlights van die wedstrijd. Dan hebben we de wedstrijd, ja, heel belangrijk. Epe tegen Overjos. 4-5 bussen zijn afgereisd naar Epe, want Overjos kan vandaag kampioen worden. Straks een kleine impressie van die wedstrijd. Dan hebben we nog de wedstrijd Hattem tegen SV Het Harde. Ja, SV Het Harde zal wat puntjes moeten verzamelen om toch niet in die degradatiezone te komen. Ik weet niet precies hoeveel af eruit gaan in die klasse. Maar het Harde staat er niet zo best voor. Dus het is eigenlijk voor SV Het Harde wel noodzaak om wat puntjes te verzamelen. Dan hebben we nog de wedstrijd VSCO tegen Wapenveld. Bert Schipper is daar aanwezig. En dan hebben we natuurlijk de wedstrijd. Ook die kan zelfs vandaag kampioen worden. DSV Elspeet is wel afhankelijk van wat ZAC doet. Daar in Elburg op het burgemeester Bodensportpark. Sportpark tegen ESC. Ja, ik praat een beetje snel, maar dat komt dat ik Geert al heb hangen. En ik wil Geert niet te lang laten wachten. Dus gaan we maar gelijk over naar Geert. Geert, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jan en luisteraars van Lou en Loco. Inderdaad, vanmiddag hier de wedstrijd DSV tegen de voetbalvereniging Elspeet. En ja, ze kunnen kampioen worden, maar dat is een als-dan redenering. Dan moet ZAC verliezen van Elburg, wat trouwens niet in Elburg gespeeld wordt, maar in Zwolle. En dan moet ook Olympia verliezen van Hulshorst. Ja, dan is DSV kampioen, maar ik ga ervan uit dat er vandaag wat dat betreft nog niks beslist wordt. Eerst maar eens zien of DSV Elspeet op de knieën krijgt, want dat is in het verleden en ook in het recente verleden een lastige tegenstander gebleken. In Elspeet werd het 2-2. Ik kan wel zeggen, nou, met moeite. Ze hadden kunnen winnen, maar op hetzelfde geld was het ook een overwinning voor Elspeet geworden. Wie gaan dat vanmiddag doen voor de ploeg van Gert-Jan Pixen? Laurens Dekker is de doelman. En dan Patrick van der Braken, Wilbert van Loo, Martijn Lieferink, Ron Hofmeijer, Martijn Assusius, Jeffrey Schreurs, Jesse van der Brink, Wilber Akster, Justin Visser en Patrick Hunestein. Twee namen, min of meer invaller. Patrick van der Braken vervangt Dean Holstegen. En Justin Visser, ja, kun je nog zeggen, vervangt Arnoud Zwep. Ook Justin was geregeld basisspeler. Maar Dean en Arnoud zijn vanmiddag de wisselspelers. De scheidsrechter is de heer Damman. En om 2:30 hoop ik jullie op de hoogte te brengen van DSV Elspeet.
3: Dankjewel, Geert. Je had helemaal gelijk, want ik had verkeerd op mijn lijstje gekeken. Het is natuurlijk ZAC tegen ESC. Daar is geen verslag van, maar we houden u natuurlijk in de loop van deze paar 3 uur houden we u natuurlijk wel op de hoogte van die wedstrijd. Goed, dan kijken we eventjes nog. Ja, wat moet er nog gespeeld worden? Er is niet veel meer. In de klasse, de vierde divisie dus, waar WHC in uitkomt, die heeft dus op 16 mei nog thuis de wedstrijd tegen Hoogland. En op 23 mei de wedstrijd uit tegen Heino. Ja, voor WRC staat echt wel goed voor. Maar ze moeten toch nog zien dat ze een paar puntjes pakken als het eventjes kan, om zich helemaal veilig te spelen. Dan kijken we naar Ovios. Ja, mocht het nu vandaag niet gebeuren tegen Epe, dan heeft Ovios nog twee kansen, want ze staan zelfs 4 punten voor op Epe. Dus die kansen die liggen nog steeds bij Ovios. Ovios moet dan nog thuis tegen SCA. Dat is volgende week dus, de 16e. En op 23 mei uit naar Columbia. Kansen zat nog. Maar ja, ze moeten wel gewonnen worden. Dan kijk ik even naar DSV. Ja, DSV moet vandaag tegen Elspeet, zoals Geert al zei, nog niet direct gewonnen. Want de vorige keer was het 2-2. En dan moeten ze nog uit naar Uluspor. Ja, 1 wedstrijd minder dan als die derde klasse en als de vierde divisie. En Oene, die moet nog bij VSCO, moet Oene nog uit volgende week. Ja, VSCO, ik had vanweek nog even Bert Schipper aan de telefoon. En Bert die zei, ja, het kampioenschap wordt wel heel moeilijk. We zijn heel erg afhankelijk wat andere ploegen gaan doen. Want Olympia staat natuurlijk op die derde plaats. En ja, Olympia kan zich ook vergissen. En dan hoopt eigenlijk VSCO nog een beetje op die derde plaats. Want dat geeft natuurlijk weer garantie voor een na-competitie. Maar VSCO moet het vandaag eerst eens gaan doen tegen WZC Wapenveld. Dan hebben we nog het harde. Wordt moeilijk vandaag. John Reuring houdt ons via de Ebbe allemaal een beetje bij. Maar het harde kan natuurlijk nog in die klasse blijven staan. Dat is ook nog mogelijk in die derde klasse. Maar ja, goed, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat harde toch wat puntjes gaat pakken. En dat is vandaag dan tegen, eens even kijken hoor, want ik heb de lijst helemaal vol gekrabbeld. Ze moeten vandaag tegen Hattem. En Hattem staat helemaal onderaan. Ik meen zelfs al gedegradeerd. En maar dan moeten ze nog thuis 16 mei thuis tegen AGOVV. En dan op 23 mei uit naar Groenwit 62. Dus zaak voor SV het Harde om puntjes te pakken. Goed, dat gezegd hebben, gaan we eerst even naar Bert Schipper. Bert, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Gert-Jan. Ja, ik ben in de uitzending, begrijp ik.
3: Ja, ze bent zeker in de uitzending. Kijk, zoals je al zei, Bert, ja, VSCO staat natuurlijk, voor die vierde klasse staan ze er goed bij, maar voor het kampioenschap zijn ze toch erg afhankelijk van andere ploegen.
5: Nou, de kampioenschap kun je wel op de buik schrijven, denk ik, want daar ben je wel heel erg afhankelijk van allerlei ploegen. Dus dan moet DSV beide wedstrijden gaan verliezen. ZRC ongeveer ook zoiets.
3: Ja, ja.
5: Die kans is er niet.
3: Maar dan ga je nog voor die derde plaats.
5: Ja, de enige kans is inderdaad die derde plek. Maar goed, dan moeten ze wel een ander vaartje tappen dan de tweede helft van de competitie tot nu toe. Want als je uit 9 wedstrijden 9 punten pakt, ja, is het gewoon ondermaats. En in de laatste 5 wedstrijden in de derde periode met 4 puntjes. Dus daar moet het inderdaad wel iets anders gaan gebeuren vandaag op het veld. Het heel iets anders. En dan moet VSCO echt eens een keer laten zien waar ze toe in staat zijn. Zoals ze ook in de eerste helft van de competitie deden. En dan is de enige kans. Dan moet Olympia nog punten laten liggen. In ieder geval een keer verliezen. En dan moet VSCO beide wedstrijden winnen. En volgende week mag het dan uit naar Oene. Ook geen makkelijke tegenstander. Maar goed, dan dat is eigenlijk de enige kans die VSCO nog heeft. En nou ja, daar zullen ze voor strijden. Ook vandaag tegen BZC. BZC dat overigens min of meer uitgespeeld is. Geen kans meer maakt voor een periode. En niet meer kan degraderen. Dus de spreekwoordelijk eer zal vandaag op het spel staan voor hen. En ze zullen niet nalaten om hun uiterste best natuurlijk te doen tegen VSCO. Maar goed, VSCO in ieder geval moet vandaag winnen. Om in ieder geval nog uitzicht te houden op mogelijke na-competitie. En laten we daar dan maar voor gaan. VSCO komt met de volgende 11 spelers binnen de lijn en in het doel Alex Grotehuis. Verder wordt het team gevormd door Aaron Sleurink, Thomas Smit, Jarno Ossewijer, Beert Bonestro, Raymond van der Graaf, Jeffrey Vis, Arjan van der Tende, Juri van Boven, Jan van der Toever, Dominique van der Grift. Beste spelers zijn Jan Arn van der Renselaar, Niels Elzeman, Robin van Omen, Lucas Soet, Milan Eibrink en Justin Holtkamp. Ontbreekt bij VSCO in ieder geval Hans van Renselaar. Die is geschorst na de rode kaart van vorige week tegen Olympia. En eens even kijken, de scheidsrechter deze middag is Thijs Eikelkamp. En hij komt uit Vorden. En hij wordt geassisteerd door Arnold Steenbergen namens WZC Wapenveld. En voor VSO staat langs de lijn Jeffrey Pater. Straks hier om 14:30 op Sportpark de Heugde, de wedstrijd tussen VSO en BSC Wapenveld.
3: Dankjewel Bert voor deze voorbeschouwing van deze wedstrijd. Dan kan ik u nog vermelden dat de wedstrijd Epe tegen Ovios, die begint niet om 14:30, maar om 15:00. Straks een kleine impressie nog, want er zijn heel wat bussen daar naar Epe toe gegaan. Kleine impressie nog vanaf daar Sportpark de Wachtelen. Berg daar in Epe. En zoals ik al vermeld heb, de wedstrijd Neo tegen WAC. Die wedstrijd wordt om 18:00 gevoetbald. Arnold Verriesen is meegereisd natuurlijk naar Bonne voor die wedstrijd. Maar die wedstrijd kunt u nog beluisteren. Tenminste de highlights van die wedstrijd. En daar kunt u, wat ik u net al zei, dat kunt u nog beluisteren bij Loco FM. Niet bij Lou. Dus dan moet u overschakelen na 18:00. Wilt u daar nog een verslag van horen? Moet u overschakelen naar Loco in het programma Loco's Muziekschotel van Herman Zielhuis vanaf 18:00 te beluisteren. Ja, voor de rest heb ik niet zoveel meer te melden. Ik wacht op de eerste verslag, of tenminste de derde verslaggever, de laatste verslaggever die nog komt. En dan gaan we eerst maar eens een stukje muziek draaien.

Veronica Elvis Costello. En dat allemaal om 20 minuutjes over de klok van 2 uur. Eventjes kijken naar het volgende nog. We proberen nog contact te krijgen met Egbert Bos. Wat betreft het motorrace, Levi Vlier, tenminste daar de verrichtingen van. Want die moet vandaag ook weer racen. En we kijken nog even of Egbert Bos in de loop van dit programma nog eventjes aan de telefoon krijgen. Wat ik nog vergeten ben, is het volgende. Dat ik in ieder geval Bert-Jan Dokter bedank voor het afgelopen 2 uur. Met zijn programma hier bij Lou FM. Want daar zijn wij vanmiddag. We schakelen de ene week, zitten we bij Loco. En de andere week zitten wij bij Lou. Vandaag zitten we hier in Elburg, waar het zonnetje heerlijk door het ramen schijnt. Bert-Jan Dokter voor het programma op Dokters Recept. En natuurlijk voor, bij Loco, Gilia en Gerard voor het programma De Middag. Laat het maar. In ieder geval de middagshow, laat ik het zo zeggen. Ik ga straks even kijken hoe het programma... Ja, eigenlijk moet ik me schamen dat ik het nog niet uit mijn hoofd weet. Maar dat is me hier eventjes ontschoten. Maar goed, die beiden bedank ik ook natuurlijk via hier in, voor de programmering. De laatste 2 uur bij Loco FM. De middaglunch. Kijk, ik had nog heel niet gekeken. Dat schoot me gelijk te binnen. We hebben nog voor de rest geen verslaggever. Ik wacht even op het gesprek wat ik nog eventjes heb met Gerrit van Ols. En die geeft een kleine impressie van al die bussen die daar naar Epe zijn afgereisd op Sportpark De Wachtelenberg. Zing voor mij, Lange Frans.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn

De spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat stond.

0: prachtige song van Lange Frans. En zing een liedje voor mij. Ja, Jan van der Bos, zing jij eens een liedje voor mij. Want de spanning... Ik ben niet vaak zenuwachtig, Jan, maar vandaag wel een beetje. Hoe het komt, weet ik niet. Dat is niet alleen bij Ovios, maar ook natuurlijk bij DSV. Want het wordt spannend, die laatste wedstrijden hier van de competitie. Ja, Ovios kan vandaag kampioen worden... Als ze winnen van Epe, dan, want Ovios heeft alles nog in eigen hand. Zelfs ze mogen nog verliezen, kunnen ze nog kampioen worden. Dat geldt niet voor DSV. DSV, als die vandaag wint en ZHC mocht verliezen, Jan, is het hier ook kampioen. Dan kunnen ze twee karren uit de schuur trekken, daar in Doornspijk, Jan. En in Oldebroek. Ja. Maar ja, zover is het nog niet. Jan, nee. Ik heb geen iemand achter me zitten, maar dit wil ik nog even met u doornemen. Stel eens voor, Jan, dat we wel kampioen worden vandaag. Dan is vreugde en verdriet toch dicht bij elkaar. Begrijp je wat ik bedoel? 34 jaar, het was 34 jaar geleden dat Ovios kampioen werd. En dat was bij Blauw-Wit in Leeuwarden. Ik was daarbij, want ik had toen nog kantinedienst altijd, dus ik zat dicht bij het vuur. Ja, en de voorstopper van Ovios, Jan-Willem Vierhuis, hij scoorde zelfs 2 keer die wedstrijd, wat ik hoorde, als sowieso de winnende treffer via een corner. En Jan-Willem, oftewel Jan Wimpie Vierhuis, die is op 76-jarige leeftijd op 24 april overleden. Zo kan het gaan, Jan.
1: Ja, ik hoorde het laatst, ja. Ja, zo is het, Gert-Jan. En de bussen die komen eraan zo.
0: Mm-hmm.
1: Ik wou even de voorbeschouwing doen van de wedstrijd inderdaad. En ja, ik mag van Wilfred Meijer mag ik niet hebben over kampioenschap. Dus gaan we het ook niet doen. Nee, maar iedereen bij Ovios zegt ook van... joh, ga niet over het kampioenschap hebben. Dat zien we wel. Maar inderdaad, als het vandaag niet gebeurt, dan kan het ook nog volgende week. En zeker, ook nog de laatste wedstrijd. Maar ja, ik zeg altijd maar, maak het maar af als het kan.
0: Daarom niet uitstellen. Dat, absoluut niet uitstellen. Nee.
1: En dan gaan we vandaag kijken. De beste verdediging, Ovios, met 15 doelpunten tegen. Tegen de beste aanval van Epe. En dan gaan we zien wie dat gaat doen, hè. Wie er het beste uitkomt vanmiddag. Nou ja, de spanning is er zat. Publiek is er ook zat. Ook al zonder die bussen. Want er lopen al wel een 100, 200 man loopt hier al wel rond. En er komen 4 bussen aan met supporters. Ik heb straks nog even een gesprekje met Wilfred Meijer. Dan over die bussen en over het geregel. Mochten ze eventueel kampioen worden, is er een heel scenario, een heel draaiboek. Is er, dat gaat gelijk op internet gegooid worden door Wilfred. Kunnen de mensen allemaal aflezen wat er allemaal gaat gebeuren. En als ik Wilfred zo hoor, dan gaat er wel heel wat gebeuren. Maar dat is ook inderdaad om die wedstrijd, ja, als ze dan toch winnen, ja, dan is het mooiste van dat je van de nummer 2 wint dan, hè.
0: Mm-hmm.
1: Dan weet je het ook zeker dat je de beste bent, want dan heb je 7 punten voorsprong. Nou ja, dat moet voldoende zijn om te overtuigen.
0: Mm-hmm.
1: Het voetbal van Ovios is niet altijd heel overtuigend geweest, maar de verdediging altijd goed, hè. En Harold Pons zijn beste seizoen, denk ik, van zijn leven. Ja, die is dan al 30, maar echt grandioos. En nu druppelt alles binnen hier zo bij Epe. Van de alles, bussen die gaan leeg. En het wordt echt gezellig druk hier zo. En we gaan het zien vanmiddag, Gert-Jan. Hartstikke mooi weer erbij. Dus wat dat betreft, prima omstandigheden. En dan

0: In dus neutrale grensrechters en scheidsrechters. Mm-hmm. Assistent scheidsrechters. Epe die begint met Job Vonk als doelman. Jelle Huiskamp, René Suurland, Stefan Lokhorst, die moet je in de gaten houden. Justin van Gelder gaat naar VVOG, die heeft ook een contract afgedwongen daar zo. Luc Berghoff, Nick Krijgsman, Thijs Stegeman, Maurits de Jong en Lars Krijgsman. En, oh ja, William Pruim, toch wel. Want die zou eigenlijk niet meedoen, heb ik begrepen, maar hij doet het dus wel. Hij doet dus wel mee. Bij Ovios hebben we Dennis de Boer, Jurie de Vries, Jasper Schut, Connie Hameling, Andy Vlier, Cornel Balk, Florian Jonker, Mike van Toever, Sam van Koldenhoven, Joey Mensink en Harold Ponstein. Ja, en als reserves hebben we Jacco van Olst, Sander van de Kerk, Mike van Wegel, Levi Dikhoff, Niek van der Bos, Ivan van Oorl en Jasper Uitslag. Ja, Erwin Brem zegt tegen ons, tegen mij, we gaan voor de derde periode. En als ze die winnen, dan hebben ze die ook binnen. Maar dan zijn ze ook kampioen. Dat was de insteek. Mm-hmm. Niet over kampioenschap hebben. Hey, zal ik even kijken of Wilfred Meijer er is?
1: Ja, doe maar even, Jan. Want je bent, ik zie de kanalen van Lucie nog steeds leeg. Dus straks beginnen de wedstrijden ook om 3:30. Dus als, je dat, als dat kan, dan graag even.
0: Ja, ik zal even kijken of hij er is. Ik zal, ik moet even, is Wilfred Meijer ergens in de buurt, jongens? Oké, hij is er nog niet.
1: Hij is er nog niet.
0: Ik zie van alles, ja, hij is er wel, maar nog niet hier naartoe. Hij is nog bij de bussen.
1: Oké. Nee, maar dat is prima, Jan. Dan,
0: en anders dan
1: schakel maar even weer in als je Wilfred te pakken hebt, ja?
0: Ja, hij is helemaal goed, hoor.
1: Oké.
0: Prima. Hey, tot zo.

0: Zo'n dag als vandaag zou je dizzy worden. Dizzy, Tommy Rowe, 1969. Geert Hartold.
1: Ja, daar ben ik weer. En we zitten in de derde minuut bij DSV tegen Elspeet. En ik zal u niet vermoeien met allerlei technische dingen, maar het is misschien wel goed voor u om te weten dat ik op een ander plekje zit dan normaal. Ik zit binnen achter het doel van Laurens.

0: Dus ik kan de helft van het veld heel goed zien. Maar wat er allemaal aan de overkant gebeurt, dat is wat lastiger. Dus maar even afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Dat heeft te maken met de techniek die ons in de steek liet hier op Sportpark te Haren voor mijn vaste plek. Linkerkant van het veld, Patrick Unestein gooit hem voor, maar eigenlijk moet ik zeggen gooit hem achter van de doelman van Elspeth, Robin Post. Die kan hem mooi naast een doel laten gaan en terugbrengen in het spel. Zonovergoot op dit moment, best veel publiek. Ook veel Elspeters natuurlijk, want ook voor Elspeters staat er heel wat op het spel. Zij zijn nog niet veilig en bij een gelijkspel hebben zij ook niet zoveel aan en DSV dus ook niet. Kijken of dat ook een aanvallend potje oplevert. Patrick van der Braak, de balbezit krijgt, geen vrije trap mee, verovert wel de bal terug, maar Elspet legt hem weer terug in de eigen verdediging en gaat van daaruit weg naar de linkerkant van het veld. Is Laurens daar eerder bij, ja. Dan de linksbuiten van Elspeth. Ja, dat is hij. En hij kan rustig de bal aan de voet meenemen en een van zijn medespelers proberen op te zoeken. Onderweg hier een dikke 4 minuten. DSV Elspeth nog in evenwicht 0-0.
1: Dankjewel Geert. Gaan we voor een kleine impressie van de wedstrijd Ovios tegen, of Epe tegen Ovios. Daar op Sportpark. Sportpark Wachtelenberg, als ik het goed zeg, daar in Epe, daar, die wedstrijd begint om 3 uur. Maar Jan die heeft toch een kleine impressie nog van voor de wedstrijd. Ja Jan, de bussen.
2: Ja, de bussen die zijn inmiddels gearriveerd. Er waren al een heleboel mensen, maar de bussen zijn inmiddels gearriveerd. Er staat een hele rij voor de kassa voor, om allemaal mensen om binnen te laten van die bussen. Dus het is de beste file daar zo. En bij mij heb ik dus Wilfred Meijer. En die heeft mede-organisator van al die bussen enzovoort om ze vol te krijgen. En ze zijn vol, Wilfred, hè?
3: Ja, alle bussen zijn afgeladen vol. 220 man konden mee. En volgens mij zijn er nou zo'n beetje 215 mee. Dus zo goed als vol.
2: Kijk, zo goed als vol, Gert-Jan.
1: Ja, ja, ik hoor
2: en,
1: het.
2: En de sfeer is al hartstikke goed, hoor. Wilfred die heeft de instructies al meegegeven aan de mensen. Het moet een feestje worden. En hopelijk vanavond een feestje bij Ovios. Ja, daar heb je ook van alles voor staan, Wilfred. Hè? Maar dat komt nog allemaal.
3: Ja, we gaan nog niet op de zaken vooruitlopen, Jan. Maar we zijn natuurlijk al wel bezig geweest met stel dat. Dus stel dat het gebeurt, dan zijn de voorbereidingen zijn getroffen. En laten we hopen dat het zover komt.
2: Ja, ja, zeker weten. Ja, dat het zover komt, dat is natuurlijk afwachten. De wedstrijd, hopelijk een mooie wedstrijd. Ook op een mooi zonovergoten veld. En we gaan het zien vandaag wat het gaat worden. Maar we hebben er wel vertrouwen in. Alleen, we gaan het niet uitspreken nu nog, Wilfred.
3: Nee, Jan, het is gewoon heel simpel. Epe moet winnen, wij moeten niet verliezen. Dus Ovios moet vooral niet verliezen.
1: Nee, ja. Dus
2: daar gaan we voor.
1: Belangrijk ding, maar Jan, we hebben er al vaker samen over gehad. Wat zou het mooi zijn, 100 jaar bestaan, een totaal nieuw sportpark, want zo mag ik het wel zeggen. En dan ook nog een kampioenschap eroverheen, na 34 jaar.
2: Ja, nou, dat is toch dat het mooiste wat er is, toch of niet? Hè?
1: Ja, ja.
2: Gert-Jan zegt 100 jaar bestaan, nieuw sportpark en zo.
3: Ja, ja, als stel dat, hè, want we praten nog steeds in, stel dat het lukt dit jaar, dan hebben we toch een wonderseizoen. Het jubileum, de opening van onze nieuwe kantine. En stel dat je dan ook nog eens een keer kampioen wordt. Ja, volgens mij kun je geen beter jaar hebben dan dat.
2: Nee, helemaal goed. Hey Wilfred, heel veel succes. En met het in de toom houden van de supporterscharen. Nee, maar dat gaat wel goed komen, hè?
3: Ja, nee, daar gaan we gewoon alles aan doen. En iedereen gaat gewoon zijn verantwoordelijkheid pakken. En als we uit de band moeten springen, dan doen we dat bij een eventueel kampioenschap vanavond bij de club.
2: Ja. Hey, succes Wilfred. En Gert-Jan, ik tot zo.
1: Ja, oké, okay, dank je.
2: Ik ga een plekje zoeken en dan...
1: Oh Jan, zoek wel even een beetje een rustig plekje. Want het zal er verschrikkelijk druk zijn dat je wel goed verstaanbaar bent. Want ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zijn nog thuis. Want ik meende ook dat er nog duiven gelost worden vanmiddag. Weet ik niet helemaal zeker. Dus er zullen wat supporters zijn die hebben de verplichtingen elders. En dan met name met die duivensport. Dus die mensen zitten thuis dat ze wel goed verstaanbaar zijn.
2: Ja, ja, ja, maar weet je, ik ga ook een goed plekje zoeken voor de scorebord, Gert-Jan.
1: Oké, is prima.
2: Ja. Hey, tot straks.
1: Ja, hoor.

maken gelijk even de eerste stand mee onder dit nummer. SV Het Harde voetbalt zoals ik al zei eventjes kijken. Want het is voor mij al een beetje... Had hem tegen SV Het Harde. Daar is namelijk de stand op 0-1 gekomen. Dus 1-0 voor Het Harde. Doelpunt Daan Elskamp.

0: It's only a matter of time. En dat allemaal uit 1978. En dan heb ik het over Breeze. Wij gaan naar Bert Schipper. Bert?
1: Ja, we zijn hier in de 12e minuut beland. En de stand is hier nog 0-0. Een wedstrijd waar beide teams aardig aan elkaar gewaagd zijn. We hebben twee kansjes gezien. Eerst een schot van Chris van Lid namens WCC die overging. En zojuist was het Remo van der Graaf die een prima schot losliet. Diagonaal schot en de bal ging net voorlangs de doelman wist redding te brengen. En daarmee wist de doelman, in dit geval Robin Berghorst, die trouwens volgend jaar naar Heerde gaat. En in ieder geval een doelpunt te voorkomen. De stand is daardoor nog 0-0. Ja, VSO speelt in een iets andere opstelling dan we afgelopen weken gewend zijn. Vooral defensief zijn er de nodige maatregelen genomen. Zo speelt Thomas Smit in het centrum samen met Jan van der Toever. Is Aaron Sleurik rechterverdediger en is Jarno Osterweijer linkerverdediger. En Bert Bodenspro is doorgeschoven naar het middenveld. Een beetje de verdedigende middenvelder voor VSO. Dat zijn eigenlijk de wijzigingen in dit elftal waarin VSO dus van start is gegaan. En we zullen zien wat het uiteindelijk gaat brengen. We kijken naar een blessurebehandeling, maar dat is inmiddels ook opgelost. En het spel is weer af wat. BCC zoekt aanval op de rechterkant. Maar het is Thomas Smit die bal wegkoopt. En vervolgens naar de Dominic van der Grift speelt. En dan is het toch Jeffrey Vis die de bal verspeelt. En nu kan proberen WCC via een counter gevaarlijk te worden. Het is de nummer 12, Martijn Anderweg. Die toch een handenbindertje is voor tot nu toe in deze eerste helft. Voor VSO en vooral voor Aaron Sleurink. Die je mag in ieder geval bewaken in deze wedstrijd. Er wordt ingooi, zo halverwege de helft van VSO. Een ingooi van de kant van WCC. De nummer 4 is dat Tigo Muller die de bal naar voren brengt. Of probeert te gooien en wel lukt. Maar Dominic van der Grift die weet de bal op te pikken. Bal gaat richting Jury van boven. VSO weet de bal bezitten te blijven. Maar deze bal van Remo van der Graaf die lijkt in ieder geval onhaalbaar voor in dit geval Jan Osterweijer. En het is WCC die weer kan oppakken. Wij zijn inmiddels in de 14 minuten stand dus toch 0-0.
0: Dankjewel Bert. Gaan we gelijk door naar Doornspijk. Geert Hartholt.
2: Ja, 14 minuten onderweg. Ook hier is dan nog 0-0. Net even een hachelijke situatie vlak voor mijn neus hier in de doelmond van Laurens Dekker. Maar Laurens uiteindelijk kon baas blijven over de bal. Ingooi nu linkerkant van het veld voor DSV. Dat gaat Patrick Hunestein voor zijn rekening nemen. Wordt nog door niemand bezocht. Hij moet er dus bijna een halve corner van maken, want niemand biedt zich op korte afstand aan. Of gaat dat nu veranderen? Nee, gooit hem ook een heel eind in die 16. Wordt weggekopt door de Elspeth-verdediger, maar via Martin Lievering terug in die 16. En daar staat Ron Hofmeijer een beetje te slapen. Nee, hij kon ook denk ik niet bij die bal en liet hem over de achterlijn lopen. Robin Post, de doelman van Elspeth, heeft nog niet zo heel veel haast en haalt op zijn dode gemakkie die bal op om hem terug te brengen in het spel. Nou, is er sprake van spanning of zenuwen aan DSV-kant of misschien aan Elspeth-kant, want voor beiden zijn de belangen groot. Ik vind het wel meevallen. Echte fouten waarvan je zegt, ja, dat zou kunnen doordat ze heel zenuwachtig zijn, heb ik nog niet gezien. Nu, Elspeth gaat bouwen, rechterkant van het veld. Die man houdt even de bal en geeft dan een lange paas. Komt niet aan, komt in balbezit voor DSV en DSV mag ook een vrijetrap nemen. Onderweg hier, bijna 15 minuten. Tussenstand DSV, Elspeth 0-0.
0: Dankjewel Geert. Gaan we gelijk over naar de wedstrijden die gespeeld worden in die vierde divisie. Dan kijken we even in de divisie van WAC natuurlijk. De Olde Veste 54 tegen TVC 28. Die wedstrijd begint om 3 uur. Deto tegen SDV Barneveld ook. Die wedstrijd begint om 3 uur. De wedstrijd die om 2:15 is begonnen, dat is DZC 68 tegen ONS Sneek. Dan hebben we nog AZSV tegen PKC 83. Die wedstrijd begint om 2:30. Of is om 2:30 begonnen, laat ik het goed zeggen. Om 2:15 is begonnen de wedstrijd SVZW tegen HZVV. Daar is het nog steeds 0-0. Zoals ik al vermeld heb, de wedstrijd van WAC. Ja, die moet uit naar Borne tegen Neo. En die wedstrijd die begint om 6 uur. En ik vermeld het nog eenmaal. Mocht het zo zijn dat u via de radio nog de highlights van die wedstrijd toch graag wilt ontvangen, dat kan. Schakelt dan na 6 uur over naar Loco FM. Mocht u bij Lou FM nu zijn. Want om 5 uur eindigt Noord-Veluwe Sport. En om 6 uur is Arnold van Riesen tijdens het programma Loco's Muziekschotel bij Herman Zielhuis. Dan de wedstrijd Heino tegen Flevo Boys. Die begint ook om 6 uur vanavond. En ja, dan hebben we nog 10 mei een wedstrijd. 16 mei, 10 mei. Dat is dus morgen wordt er een wedstrijd gevoetbald om 2 uur. Dat is de wedstrijd Hoogland tegen Kwik 20. Dat wat betreft de wedstrijden die afgewerkt worden in de vierde klasse. In de vierde divisie. Ik zat gelijk een beetje op mijn computertje te kijken, want ik kijk gelijk even naar de andere wedstrijden. En dan heb ik het over de derde klasse. Zwartwit 63 om 2:30 tegen VVOP. SEH tegen Teuge. Ook om 2:30 begonnen die wedstrijd. Daar is het ook nog 0-0. Colombia voetbalt om 3 uur tegen Hattuheim. Groenwit 62 om 3 uur tegen Heerde. Bekend Epe tegen Ovios. Die wedstrijd begint ook om 3 uur. Dan heb ik nog de wedstrijd AGOVV tegen Vios Vaarsen. Die wedstrijd is om 2:30 begonnen. Hattem tegen het Harde. Ja, het Harde staat voor. Doelpunt van Daan Elskamp. Die wedstrijd begon om 2:30. Dan kijken we gelijk even naar 4C. Want dan heb ik het allemaal gehad. Eventjes kijken. 4C. Dan dat is waar natuurlijk VSO en dergelijke aan in uitkomt. De ranglijst die had ik niet nodig. Wel het programma voor vandaag. En dat is ZAC tegen ESC. Daar is er nog steeds 0-0. Die wedstrijd begon om 2:30. Ja, heel belangrijk natuurlijk voor DSV. Wat ESC gaat doen daarbij ZAC. Het zou mooi zijn als ESC ging winnen van ZAC. VSCO 61 tegen WZC Wapenveld. Die wedstrijd begon ook om 2:30. Nog steeds 0-0. Ook de wedstrijd 0-0. DSV 61 tegen Elspeet. Dan hebben we de wedstrijd om 2:30. Van die om 2:30 is begonnen. Olympia 28 tegen Hulshorst. Kijk gelijk even op mijn klokje. Want het is sowieso weer tijd voor het nieuws. Dan hebben we VEVO om 2:30 tegen Uluspor. EFC 58 tegen Oene. Dat zijn de wedstrijden. Ja, en de volgende week dan moet DSV uit voor de laatste wedstrijd naar Uluspor. En dan de DSV dus naar Uluspor. En VSO die moet uit naar Oene. Dan kijken we straks nog even in die vijfde klasse waar Noord-Veluwe Boys in uitkomt. Goed, eerst even een stukje muziek. Mirror Man, Human Legend.

0: zoals u van ons weet, is overigens 5 minuten voor de klok van 3 uur. We hebben nog 2 verslaggevers hangen. We gaan eerst even naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, dat is een goede keuze, Gert-Jan, dat je eerst naar mij toe gaat. Want Fairshow scoort namelijk. Het komt op een 1-0 voorsprong.
0: Kijk, ik doe nog wel iets goed, Bert.
1: Ja, je doet hartstikke goed. Door een doelpunt van Dominique van der Greeft uit een corner van Fairshow. Het was een aanval die corner opleverde van via Remo van der Graaf. En de corner die genomen werd door Remo van der Graaf, die kwam bij Dominique van der Greeft bij de tweede paal. En die liet de doelman, in dit geval Robin Bergos, kansloos. 1-0 door het doelpunt dus van Dominique van der Greeft.
0: Hoe is het bij jullie, Geert?
2: Bij ons is het 0-0. We zitten in de 21ste minuut. En ja, Elspeth is mij net iets te vaak op de helft van de DSV. Niet echt gevaarlijk. Maar zouden ze een mooi grafiekje meelopen van balbezit, dan denk ik dat Elspeth daarin een kleine voorsprong heeft genomen. Nu eventjes zie ik, daar zit de Wilbur Akster op het gras. Moet zijn schoen weer aandoen en dat zal even tijd nemen. En als die tijd verstreken is en Wilbur is weer speelklaar, dan kan Patrick van der Braken de vrije bal voor DSV gaan nemen. Echte kansen niet geweest. De beide doelmannen dus niet op de proef gesteld. En de scheidsrechter wacht nu even af hoe ver een DSV is. En dat duurt toch wel eventjes lang hoor. Zo te zien doet Wilbur nog zijn andere schoenen even goed. Nou, als dat inherent is aan een paar doelpuntjes erin stoppen, dan doe ik het ervoor. Maar het, ja, nu is die klaar. DSV krijgt het teken dat ze de vrije trap mogen nemen. Patrick van der Braken neemt dat voor zijn rekening. Eerst naar voren, dan naar achter. Nu toch wel weer naar voren. Richting Ron Hofmeijer. En Jesse van den Brink is er ook bij betrokken. Komt die bal nog voor een DSV-voet om uit te halen? Nee, Elspeth ruimt op met een harde bal over de middenlijn. Onderweg hier, 23 minuten. DSV, Elspeth, nog steeds 0-0.

Een 40 seconden voor de klok van het nieuws. Straks naar het nieuws tweede rondje. Een rondje langs de velden natuurlijk bij het tweede uur Noord-Veluwe Sport.

0: maar werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verrassings wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
4: Locomenu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: Evink en Petrovic Makelaars en Financiële Adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic Makelaars en Financiële Adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
4: aannemersbedrijf van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
10: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
11: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
12: Tweede uur Noord-Veluwe Sport. We zijn bij u tot de klok van 5 uur. Kijken we in vogelvluchten eventjes naar onze wegracer uit de Hoge Eend. Natuurlijk Levi Vlier, die vandaag weer aan het racen. Ik kreeg net een berichtje van Egbert Bos. Hij lag in de laatste ronde op de 15e plaats. Dus dat weten we in ieder geval weer van Levi Vlier uit de Hoge Eend. We gaan naar Geert Hartold. Geert?
13: Ja, en die zit net te kijken naar een van de mooie aanvallen van DSV. Want als ze dan over de middenlijn komen, dan ja, is het af en toe wel een leuk potje om naar te kijken. De bal die uiteindelijk, ik dacht dat het Justin Visser was die hem net naast schoot. Weliswaar buiten bereik van de doelman. Maar goed, die bal was niet op het doel. Dus de stand hier na 33 minuten en een aantal seconden tussen DSV en Elspeet is nog steeds 0-0. Er is ook geen ploeg die er wat bovenuit steekt qua spel of qua kansen. Dus eigenlijk een normale 0-0 na 33 minuten.
12: Dankjewel Geert. Gaan we gelijk over naar Bert Schipper. Bert.
14: Ja, hier staat er nog steeds 1-0 door de doelpunt van Dominique van der Grift. Maar Dominique van der Grift had de 2-0 op de schoenen. Het voorzet van Arjan van het einde van de linkerkant. En had hij vrij om in te schieten, maar de bal via de binnenkant voet ging de bal over. En daardoor een mooie kans voor VSO verloren. Maar de stand is dus 1-0. Even kijken, komt nog een schot van Jori van boven. De bal gaat voorlangs neer. De doelman redt de bal uit. Tikt de bal uit, onderuit ook. De stand is nog steeds 1-0. We zijn inmiddels in de 35e minuut beland.
12: Dankjewel. Ja, gaan we naar Ovios tegen Epe Ovios. Daar op Sportpark Wachtelenberg in Epe. Ja, de wedstrijd is om 3 uur begonnen. Dus Jan, net afgetrapt.
15: Ja, het eerste vuurwerk was van Ovios hoor. Er was heel veel vuurwerk was er, maar Epe dat had een klein kansje hier net hiervoor. Nu ja, zou het weer dreigen, maar de stand 0-0 is nog steeds. We zitten in de 6e minuut. Verder nog niet veel spectaculairs gebeurd.

0: Ja, Bring Me a Higher Love, Steve Winwood. Steve Winwood. Ja, Geert. Ja, wat moet ik ervan zeggen, Geert? Z-A-C-E-S-C.
1: Doris is liever het versje hoor. Bring Me a Goal of zoiets. Nou, dan maar op zijn Engels.
0: Dat is misschien niet waar, Geert. Maar in ieder geval staat ESC staat voor tegen ZAC door een doelpunt van Max Lambering. Misschien heb je er iets aan.
1: Ik ben vanmiddag heel erg voor Elburg. We gaan eerst maar hier naar de actualiteit. 38 minuten, bijna 39. DSV Elspeet nog steeds 0-0. Maar net een dot van een kans voor Elspeet. Justin Visser wilde zijn verdediger helpen met een corner. En hij kreeg de bal, denk ik, achteraf verkeerd op zijn hoofd. Recht voor de voeten van een Elspeet. Dan die misschien een meter voor de doellijn stond, maar daar zelf ook zo was gerookt. Dat hij het op dat plekje toch nog voor elkaar kreeg om over de lat te schieten. Daar kwam DSV heel goed weg. En staat het dus nog steeds 0-0. Ik neem deze corner mee voor Elspeet. Zij zegt, het heeft het teken gegeven. Kort genomen, terug bij de man die hem ook nam. Voorgegooid, heel moeilijk voorgegooid, heel scherp. Werd opnieuw aangeraakt door een DSV-jongen. En de corner is opnieuw voor Elspeet, maar nu vanaf de andere kant. Als dat een beetje binnen die 2 minuten valt, dan zal ik ook die corner nog even meenemen in de uitzending. De Afwee is over de zijlijn gerold. Ik heb hier op zich nu wel weer een goed plekje. Maar de beide uithoeken hier, de cornervlag, kan ik niet zien. Het is toch een hoekschop. Die bal wordt voor. Oei! Raakte Ron Hofmeijer de bal. En het is de derde hoekschop. Vroeger deden we dan 3 corners penalties. Nou, nu is het gewoon de derde corner. Die neem ik ook nog even mee, want het is wel gevaarlijk. Terwijl de beide kleinkinderen hier ook weer bij me komen en nog een ander meisje er ook bij is. Ik ga nog even wat voor de radio vertellen. Opnieuw, hey, nou is het gewoon een Elspeetman die overkomt. Bloemendekker mag de bal terugbrengen in het spel. 40 minuten onderweg. DSV, Elspeet 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Doe de groet aan je kleinkinderen. Wij gaan naar Bert Schipper. Bert.
2: Ja, we zitten hier in de 42e minuut en de stand nog steeds 1-0 door dat doelpunt van Dominic van der Grift. Ja, Dominic heeft al een tweede kans gehad, maar ook al een derde kans. Want zojuist een beetje rare bal, een bal hoog in de lucht. Dominic kopte de bal op het doel. En die kreeg op een of andere manier een rare curve mee, waardoor de doelman zich opkeek. Maar de bal net langs de verkeerde kant van de paal ging. In ieder geval voor Feerschiel. En daardoor de stand hier nog steeds op 1-0 staat. Ja, gelet op de kansen, maar gelet ook op het spel. Een verdiende voorsprong op dit moment voor Feerschiel. Want ja, we hebben nog geen echte kans gezien voor WCC. Maar goed, we weten dat WZC heel effectief kan zijn, want uit werd het 2-2. En toen heeft de WZC 2 kansen en het was ook 2 doelpunten dus. Dus VSO is gewaarschuwd en het zal mooi zijn dat VSO gewoon ook een tweede treffer maakt. Want de kansen zijn er nu weer een schot van Dominic van der Grift, maar die gaat over het doel en zelfs over het vangnet. En dat betekent dat de ballenjongens hier in ieder geval gaan opstaan en achter in ieder geval langs het veld gaan rennen om die bal op te halen. Nou, de stand is hier nog steeds 1-0, middels in de 43e minuut beland.
0: Dankjewel. Gaan we gelijk over naar Jan van der Bos. Jan.
3: Ja, nog niet veel spectaculairs in de belden, maar de 14e minuut is het nog steeds 0-0. Net een bal van, ik hoorde, wie was er ook alweer? Bert Schipper over de ballenjongens en zo. Nou, hier hebben ze ook wel werk zat, want er was een bal die ging. Die Cornel Balk die schopte die bal weg. Nou, die ging richting Oldenbroek. En Ovios die probeert nog niet heel veel om aan te vallen. En Epe dat krijgt ook nog niet echt de kans. En die laat zich ook nog niet direct uit de tent lokken door Ovios. Dat kan ook het spel zijn. Maar ja, Ovios die houdt behoorlijk controle. En heeft nog geen kans weggegeven aan Epe. En Ovios zelf heeft ook nog niet echt een kans gehad. Dus we gaan het zien als het spel zich nog ontbrandt. 15e minuut loopt. 0-0 de stand nog steeds. En ja, de sfeer is goed. Maar verder de doelpunten en het voetbal nog niet echt.

0: Mijn held zijn, ja. Wie zou de held van DSV zijn, Geert?
1: Nou, de held van DSV hebben we niet. De Sluwiel misschien wel. Patrick Junestein moet met 2 gele kaarten na 40 minuten het veld verlaten. Ik kon niet precies zien wat er aan de hand was. Ik vond de eerste gele kaart voor Patrick een beetje overdreven. Maar ik heb in een van de verslagen gelezen waarop deze scheidsrechter de orde van dienst had dat hij soms snel klaarstaat met geel of rode kaarten. Dus ja, DSV was aan de ene kant misschien gewaarschuwd, aan de andere kant ja, kun je dan helemaal niks meer doen. Nou, blijkbaar niet zo heel veel. De tweede overtreding was voor de scheidsrechter ook een gele kaart waard. En dat betekende dat Patrick Hunestein met 2 keer geel het veld moest verlaten. En DSV maar 10 man verder. Tot de rust is dat nog maar een minuutje. Hij heeft, de trainer bedoelt daarmee, even Ron Hofmeijer op de linksbackpositie neergezet. Dat was de positie van Patrick. En in de tweede helft zal hij natuurlijk kijken of hij dat doet. Want Ron is van nature geen linksback. Hij kan ook Martijn Lieverink weer terugbrengen in het centrum. En dan iemand anders op de linksback plaats zetten. Maar hoe dan ook, het is een verzwakking. ESV de hele tweede helft straks met 10 man. En die gaat waarschijnlijk in, als u mij niet meer hoort, met 0-0.

Wil jij vanavond mijn held zijn? Van Dick Hout. Kijken we even naar die vijfde klasse D. Noord-Veluwe Boys tegen Wildsumjaard. Het gaat niet goed met Noord-Veluwe Boys. Ze stonden al een beetje onderaan, maar staan nu ook al achter met 3-0 tegen Wildsum. Ja, het harde, John Reuring meldde net dat het harde rust heeft. Ja, het harde start voor met 1-0 door een doelpunt van Daan Elskamp. Dominique van Griff is te scoren natuurlijk voor VSCO. Die moest ook thuis op Sportpark De Heugde tegen WZC Wapenveld. En op Sportpark De Haren DSV Elspeter is er nog steeds 0-0. Maar ja, een rode kaart voor Patrick Hunestein, dat is weer niet zo fraai. Goed, en dan hebben we de ZAC tegen ESC Max Lambedink. Die wist te scoren voor ESC. Dus dat betekent, dat zijn goede zaken voor DSV. Maar ja, dan moet DSV... tweede helft toch wat doelpunten maken. Goed. I should have known better. The Beatles.

0: heel oudje van de titel I Should Have Known Better. Jan van der Bos.
1: Ja, de wedstrijd die ontbrandt nog niet echt. Epen die probeert wel, maar Ovios die staat natuurlijk net als andere wedstrijden gewoon goed te verdedigen. Af en toe dan lijkt het dat Epen erdoor komt. Af en toe een gevaarlijk aanvalletje, maar nog niet echt heel gevaarlijk. En dat blijft ook zo. Ovios die gaat ook gegroepeerd verdedigen. En dan komt Jasper Schut die had wat leuks in de gedachten. Alleen dat kwam er niet helemaal uit. En daardoor kwam hij niet door bij zijn speler langs. En dat ging niet door. Dus Ovios dat heel gegroepeerd verdedigt. Dat doen ze al wekenlang. En geven niks weg. En Epe, dat kan er nog niet doorkomen. Maar dat was bij hun vorige wedstrijd, die is met 1-0 verloren ook al. Eén uitval van Groen-Wit was toen voldoende voor de 1-0 overwinning tegen Epe. Maar Ovios, nu ook weer de hoge ballen, maar die kan Ovios wel verdedigen. En we gaan dus door en kijken of Ovios nog wat kan doen. Jasper Schut krijgt die bal. Kijken of hij nu wat kan doen. Nee, weer niet langs de man heen. En zo gaat het meestal. En Ovios heeft ook niet te veel spelers van het middenveld die meegaan. Zodat er genoeg aanval is. Dus zodoende gaat Ovios nog steeds rustig op die 0-0. 23e minuut hier zijn we hier beland.
0: Oké, Jan, dankjewel. Van Sportpark De Wachterenberg daar in Epen gaan we naar Sportpark De Heugde. Bert Schipper.
2: Ja, inmiddels zijn hier de mannen naar de kleedkamer vertrokken. Scheidsrechter Eikelkamp heeft gefloten voor de rust. Peugeot leidt hier met 1-0 door dat doelpunt van Dominique van der Grift in de 21ste minuut van deze wedstrijd. Had de kans om nog op 2 of 3-0 zelfs te komen. Dat lukte helaas niet. BCC hebben nog geen kansen gezien. Maar goed, we hebben nog een hele tweede helft te gaan. En de wedstrijd is hier nog lang niet gespeeld. Maar Peugeot leidt in ieder geval in deze wedstrijd. En hopelijk dat ze die winst in ieder geval vandaag thuis kunnen laten. Voor straks, voor de tweede helft, horen we elkaar en zien we elkaar weer terug. Graag tot dan.

0: een klein stukje muziek van Kensington. Ja, ik vind het persoonlijk een van de betere bands van Nederland. Ik heb ze eenmaal live mogen zien. Fantastische show, gaan we die heren weg. Goed, gaan we toch even kijken naar de verrichtingen van Levi Vlier. Ja, die jongen die hoort er natuurlijk ook bij. Jongen uit de Hoge Eng die het goed doet in de circuit. Dat betekent voor de motorraces. Egbert Bos, die heb ik in ieder geval aan de telefoon. En die kan ons alles vertellen hoe het vandaag afgelopen is. Egbert.
1: Ja, goedemiddag Gert-Jan. Ja, inderdaad. De wedstrijd is net voorbij. Hij zit in de Moto 4 klasse. En hij was als, even kijken, 16e, 17e geselecteerd, zeg maar, Vlier, gekwalificeerd. Vanmorgen gekwalificeerd, vanmiddag de wedstrijd. Dat is trouwens morgen ook het geval. Morgen vroeg gekwalificeerd, middag wedstrijd, 24 deelnemers. Slechte start, hij kwam slecht weg. En toen lag hij op de 20e plek, jammer genoeg. Hij is er nog wel weer ingehaald. Toen was hij 15e, 16e en de laatste bocht. Toen ging er een motor voor hem onderuit en toen moest hij uitwijken. Toen werd hij dus, eindelijk is hij 18e geworden.
0: Van de 24, van de 24, oké. Okay. Maar is dit voor hem nog steeds om door te gaan? Nou ja, wel om door te gaan, uiteraard. Maar ook om nog stappen te maken binnen deze klasse?
1: Ja, zeker. Hij is heel jong, hij is 14. Hij is het eerste seizoen dat hij hierin rijdt in die klasse, zeg maar. 250cc motoren mag je, dat is een juniorklasse. Dan mag je met 14 tot en met 17 jaar inrijden. Mm-hmm. Een Europees gezelschap, dus de beste Europese coureurs zitten erin, wat jeugd betreft. Dus het is een hele mooie klasse, maar voor hem net nieuw. En dan kwam die minibikes, dat zijn die kleine wieltjes, dit zijn grote wielen. De motor loopt op 230 km per uur. Dus dit is het echte race gebeuren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook voor hem nieuw. En ja. Ja, we zijn niet ontevreden. Het zit, moet ik ook zeggen, weet je, aan de nummer 6 en de nummer 18. Er zit maar 1 seconde verschil in. Dus het zit ook heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: En als je dan een goede start maakt en zit er in een groepje bij de eerste 10 of de eerste 15, ja, dan wordt de uitslag ook anders. Dus ja, zo moet je toch een beetje bekijken.
0: Ja, zo zie ik het ook een beetje. Als ik dan kijk hier naar het voetbal, dat al die ploegen hier uit de buurt, dat allemaal zo dicht bij elkaar. Het kan. Ja, ze kunnen maar 1 wedstrijd verliezen. Het is mis en ze kunnen er 1 winnen. Ze zijn kampioen. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar ook zeker in de racerij, Egbert.
1: Hey, wat zeg je? Ja, ik kwam net voorbij.
0: Oh, zo gaat het ook in de racerij. Het zijn maar een paar seconden natuurlijk, hè?
1: Ja, binnen een seconde tijd. En dat biedt wel perspectief, hè? Dat betekent eigenlijk een goede start. Of er valt wat uit of wat dan ook. En je zit in een clubje, weet je, in een groepje, dan heb je ook kans dat je zegt lekker mee kunt strijden of dat je alleen verder moet. Dat zijn allemaal kleine details, maar dat scheelt wel een uitslag natuurlijk. Wel dicht bij de eerste 10 of net achter. Mm-hmm. En nogmaals, het is het eerste jaar voor Levi, hij is 14 net geworden. Dus het biedt daar heel veel mogelijkheden nog.
0: Ja, maar het gaat over 2 dagen, Egbert.
1: Ja, nou, de 2 dagen. Die 2 dagen zijn wel 2 aparte wedstrijden ook. Die tellen ook 2 aparte wedstrijden. Dus het zijn gewoon 2 uitslagen. Niet dat ze bij elkaar optellen en dan kijken wat de gemiddelde is. Het zijn gewoon echt 2 aparte wedstrijden. En dan achter elkaar dus een dag na die tijd, zeg maar. Het telt mee voor het kampioenschap. En ze doen 6 keer in Europa. En dit hier zit nu op de Sachsenring, de DDR. Hele mm-hmm. mooie baan trouwens, met dalen en heuvels. En gaat het heel snel hier. Maar ja, het is jammer van die start, Gert-Jan. Echt, kijk dan als je dan al achter de feiten aanloopt en er gaan 2 groepjes voor je weg van 2x5, 2x6. En je kunt daar niet op aanklikken, pakken, zeg maar. Je kunt er niet bij komen. En dan rij je in je eentje met weer een groepje erachter je. Ja. Dat is net het verschil. Hè? Dus als je die start goed pakt en je zit bij de eerste 12 en je zit in een groepje mee te strijden om de 6e plek. Want tijdtechnisch, zeg maar, zit er maar 1 seconde tussen.
0: Ja.
1: Maar goed, hij is erop blijven zitten, ook belangrijk, hè? Want het is natuurlijk een snelle sport. Ook voor hem natuurlijk, toen in die kleine minibikes, dan gaan ze 120 en dit is 230.
0: Ja, dat is iets verschil, ja, begrijp ik.
1: En dan voor die kinderen van 14 is dat, moet je wel een groot hart hebben.
0: Ja. Je blijft daar, Egbert?
1: Ja, ik ben al vanaf met het team mee, want ik ben natuurlijk al 6 jaar betrokken bij Levi, toen hij al met de kleine Brommers bezig was. Mm-hmm. En nu hebben we dat team wat uitgebreid met wat professionele mensen erbij. Dus een professionele coach, zeg maar, een ex-coureur uit Spanje. Die hebben we ingehuurd dat hij hem goed kan begeleiden. Mm-hmm. We hebben nu een dataman erbij die de data's kan uitlezen, hoe de vering moet afgesteld worden en zo. Dus Grant Lekkerkerken, die zit er bovenop, die zit ook in het team. En ja, dus wordt professioneel aangepakt. We hebben ook een fysiotherapeut, een sponsor die hem ook sportief bezighoudt. Iemand, een diëtist is erbij, dus het is echt professioneel.
0: Ja, het is zeker professioneel. Goed, Egbert, ja. In ieder geval bedankt voor dit interview. Wij houden zeker de verrichtingen van Levi houden we bij. Noordveluwe Sport horen we, die houden we er zeker bij. En ja. Ik krijg van jou weer een berichtje hoe het allemaal gaat.
1: Hoe het allemaal afloopt.

Jasper uitslag. Ja, en dat betekent dat Jasper niet voorin is. Dus Ovios die laat zich te veel terugdringen. En daar komt die bal weer. William Pluim die geeft die bal voor. En daar is... Ja. Jasper uitslag, ja. Nee, Levi Dekhoff kan alleen door. Ah, net de speler van Epen die erbij kan. En je hoort het wel achter mij. Hè. Er wordt fanatiek meegeleefd door de Epen-supporters en door Ovio-supporters. Dus hartstikke leuk hoor. De sfeer is hartstikke goed. Maar af en toe dan komt die eindpas niet goed. Ook niet bij Ovio's, ook niet bij Epen. En zo hebben we meer een spannende wedstrijd dan een goede wedstrijd. Maar Epen probeert weer aan te zetten. Krijgt die bal. En Ovio's, ja, omweg die bal, weg die bal. En een doeltrap. Doeltrap bij Ovio's. Harold Ponsijn zal die bal nemen. En een wissel bij Epen. En die... die wordt even... Door Epen natuurlijk niet de tijd genomen. Ovio's die... Erwin Brem die geeft nog even instructies aan Mike van Toever. Hoe de laatste minuten te spelen. De aanvoerder van Ovio's is dat. Mike van Toever. Puikseizoen gemaakt. Heel geweldig. Nou, Harold Ponsijn, de andere uitblinker. Die is geweldig. Vandaag één keer gepasseerd. Maar hij heeft denk ik wel een stuk of 13 clean sheets gehad dit seizoen. Ja, dat zegt genoeg natuurlijk. Hè. En hier komt een ingooi van Dennis de Boer. Halverwege de helft van Epen. Kijken of Ovio's nou weer een beetje aan kan zetten. En eens een beetje weer aanvallend wat kan doen. Nou, gaat naar Jasper uit, slaagt die bal. Maar die kan niet veel doen omdat die William Pluim erbij zit. En dat is wel een geweldenaar natuurlijk. Maar Ovio's die heeft de bal weer. En dan krijgt Cornel Balk de bal. Maar die kan hem net niet pakken. Zodoende ingooi voor Epen op hun eigen helft ongeveer. Bal die wordt rustig terugverdedigd. Kijken of Epen nog even aan gaat zetten. Of dat Ovio's nog wat aan gaat zetten. Maar dat geloof ik niet zo echt. Epen die speelt de bal ook rustig rond. William Pluim krijgt de bal. Die gaat meestal wat naar voren doen. Maar in dit geval ook niet. Epen die houdt het ook even rustig. We zitten in de 76e minuut. 1-1 de stand. En er komt weer een voorzet bij Epen. Van die rechtsbuiten. De aanvoerder... Lars Krijgsman, die krijgt die bal wel een paar keer goed voor, hoor. Maar in dit geval wordt hij door Ovio's goed verdedigd. Nou, komt de bal weer en wordt er weer ingebracht waarschijnlijk. Ja, nummer 12, die gaat een solo, die gaat door de hele verdediging heen. En krijgt hij een vrije trap. Ovio's aanhang is er niet mee eens, maar ik denk het wel, hoor. Hij kreeg al een tikkie voordat hij de bal verspeelde. En de bal wordt ook een stuk teruggelegd. Want daar was denk ik de overtreding van Ovio's. Gevaarlijk hier. Die bal wordt weer voorgeslingerd. Kijken of Ovio's het nog kan houden. We hebben nu wel een paar goede koppers achterin. En hopelijk. Ja, daar komt die bal hoog voor. En daar is het Sander van de Kerk die de bal wegkopt. Ja, dat is een goede kopper hoor. En daar komt die bal hoog weer voor. En kijken of er weer iemand... Oh, daar... Ja! Helaas. Ik kan je nu even niet verstaan, maar William Pluim scoort 2-1 voor Epen. Legt die bal goed vrij en kan hem scoren. 2-1 voor Epen hier de stand. Kijken of Ovio's er nog wat aan kan doen, hoor. Ja, die William Pluim moet je geen kans geven, want dan scoort hij ook. En zo is het 2-1 voor Epen. Of het verdiend is sinds de tweede helft, weet ik niet. Maar in ieder geval staat Epen maar 2-1 voor. Ik geef even terug naar de studio.

0: Ja, we gaan weer naar Jan van der Bos, want er is het spannend. Jan.
1: Ja, het is zeker spannend hoor, maar ja, op het moment, Ovios die probeert wel, maar Epe die heeft het aardig onder controle hoor, de wedstrijd. Ja, ja, en die 2-1 stand is natuurlijk in hun voordeel, maar ze hebben 3 keer gewisseld. Ik denk allemaal verdedigers als ik dat zo bekijk. Dus die gaan ook de boel een beetje dichtspijkeren. En ja, Ovios die moet maar zien dat ze daar een gaatje kunnen vinden. En dat moeten ze toch wel met z'n allen gaan doen. Ja, daar komt Andy Vlier. Altijd handig met die bal. En die heeft de bal ingooi voor Ovios. Levi Dikhoff. Ja, jongens, kom op. Naar voren met die bal. Nou, dan gaat Dennis de Boer. Die geeft die bal naar voren. Oh, en er komt... Oei. Bijna was het Jasper Uitslag die de bal meekreeg. En zo op de Dielman op kan lopen. Maar het is... Wat gebeurt daar? Want er gebeurt niks volgens mij. De keeper die schiet die bal tegen Jasper Uitslag aan. Maar helaas denkt de scheidsrechter daar anders over. En dan wordt het een vrije trap voor Epe. Ja, weer een minuutje voorbij. Ja, logisch. Maar hij mag de bal uittrappen. En dat doet hij even over. En ja, logisch natuurlijk, hè. Je gaat niet heel snel die bal uittrappen. Maar daar is Epe weer voorin. En Dennis de Boer die moet op gaan passen. En die doet dat heel rustig. Terugkoppen op Dennis of op Harold Pontstein. En Harold die trapt die bal ver. Ovios heeft natuurlijk haast. Bal gaat weer naar voren. En Joey Mensink gaat helemaal mee naar voren ook. Dat is dus de tactiek van Ovios. Verdedigers naar voren mee. En dan gaat Levi Dikhoff en kijken wat dat oplevert. Nou ja, helemaal nog niks. Maar Ovios die gaat proberen met mannenmacht naar voren toe te gaan. En dan kan het zijn dat Epe er zo weer uitkomt. Nu was het een vrije trap voor Epe. Omdat een van Ovios spelers... Een bal tegen een speler aantrapte. Maar ook de speler meenam. William Pluim. Iedereen kende wel. Ook bij Oosterwolde nu tegenwoordig. Hè. Die neemt die bal. En Ovios die krijgt de bal weer even ingooi. Dennis de Boer op de middenlijn ongeveer. Maar ja, er moet meer naar voren toe. Jasper Uitslag, die kopt die bal door. Maar ja, daar is niemand. En ze moeten echt iets meer gaan. Oei, die bal die slingerde bijna door. En Corné Ameling, ja, die bal gaat bijna de goal in. Maar doelman die pakt die bal. En Ovios moet aanjagen. Ze moeten die spelers, die achterhoede spelers aanpakken. Gelijk vanaf de achterhoede. Nou, nu kan... daar gaat Las Krijgman weer. En die krijgt die bal voor. Kijken wie. Nee, Harold Ponstein staat goed opgesteld. Kan die bal nemen. En schiet weg die bal naar voren. Maar dan moet er ook de rest mee gaan. Hè? Dat kan, als je te weinig middenvelders mee hebt... Dan heb je ook niet de kracht om goed aan te vallen. En die lopen nog een beetje op de middenlijn. En Epe die kan weer proberen om een aanval aan te zetten. En het zijn goede voetballers hoor. Ja, vrije trap voor Epe. Goed uitgelokt door de nummer 7 van Epe. En zo gaat Epe gaat wel goed, denk ik. Ovios krijgt niet echt kansen. Blijft nu wel met 4 man voorin. Maar dan moet die bal ook naar voren toe. Hè. En er moet natuurlijk aansluiting met het middenveld komen. Vrije trap, halverwege de Ovios helft. Voor Epe. Bal wordt mooi afgegeven. Was ook buitenspel, maar Harold Ponstein kan die bal ook oprapen. Dus ga maar door, jongens. Kijken of er nog wat uitkomt voor Ovios. Jasper Uitslag, die zat goed ertussen. Krijgt die bal weer terug. Maar ja, wie is er dan van Ovios bij verder? Nee. Alleen de doelman die is erbij en die heeft de bal. En jongens, de rest ook aanjagen die bal. Ovios, zo krijg je geen kansen. Nou, Jori de Vries, ga ook maar mee. En dan krijgt Levi Dekhoff de bal. Kijken of je hem goed aan kan nemen. Helaas, daar zit weer die William Pluim ertussen. Die Dekselse William Pluim. Nou, daar is Levi Dekhoff. Krijgt die bal weer. Oh, daar komt hij mooi. Oei, oei, wat doet de scheids? Ja, nee, oh! Het was een behoorlijke duwpartij tegen Joey Mensink. Maar Joey Mensink, die krijgt die bal. Die krijgt geen strafschop. En dan gaat nummer 7 van Epe weer. En dan hebben we Connor voor Epe. Ik denk niet dat hij mij goed kan horen. Ik en jullie niet in ieder geval.
0: Ja, ik hoor maar, jou wel goed, Jan.
1: Ja, oké, dat is mooi. Het is spannend zat, Gert-Jan. Maar nu is het Epe weer die je corner mag nemen. En Ovios die had net een mooie kans hoor. Maar Joey Mensink die kreeg een beste duw. Maar de scheidsrechter die wou er niks van weten. En zo is het nu weer Epe wat de kans krijgt om de 3-1 te maken. En ja, we zitten in de 87e minuut. Er komt nog wel wat blessuretijd bij. Hopelijk gaan ze nog wel... Nou, er komt die bal voor en Epe die krijgt die bal. Nou, hensbal, ja, nee jongens. Oh, daar komt de bal. Die krijgt niemand van Ovios. Jammer hoor, want Ovios die moet even weer aanvallen, jongens. Yeah. Oh, krijgt Erwin Brem, krijgt geel. Ook niet de eerste keer van ja, maar was het niet mee eens met de beslissing van de scheidsrechter. En dan, ja, dan gaat hij dat aangeven. Sander van de Kerk valt goed in, maar oh, die bal die wordt verkeerd aangegeven door Dennis de Boer. Kan zichzelf herstellen. Wordt door een van de spelers van Epe naar beneden gehaald. Ovios een vrije trap, ook weer in de achterhoede bij Ovios. Hopelijk gaan ze nog even naar voren. Kijken of ze nog een kans kunnen creëren. Maar dan moet je met z'n allen naar voren, jongens. Kom op! Het is spannend zat. En je kunt aan mijn keel wel horen dat het ook spannend is. Ovios krijgt nu op de middenlijn een bal. Ovios mag een vrije trap nemen op de middenlijn. Iedereen en alles naar voren. Sander van de Kerk ook. En die heeft al eens een keer gescoord. Vanaf een kopbal. Die kan goed koppen. Jasper Uitslag kan goed koppen. Kijken wat er gebeurt. Daar komt die bal. En dat is iemand van Epe die bal raakt volgens mij. En de bal wordt weggetrapt. En nummer 10. Las Krijgsman volgens mij. Oh, keurig verdedigd door Jori de Vries. En nu kijken of Ovios die bal krijgt. Kom op jongens, opjagen die handel. En gaat die bal weer naar bij Ovios in de verdediging. Harold Pontstein krijgt die bal. Die zal hem een roei naar voren geven. Kijken of er nog wat gebeurt. Ja, daar komt hij. Kijken, Jasper Uitslag. En Joey Mensink die staan daar voorin met z'n tweeën. Proberen die bal te koppen. Maar het gebeurt niet. En... zodoende is het nu weer Epe wat weer een uitval kan proberen. Want niet iedereen van Ovios gaat meer mee terug. Dus ze krijgen die kans. Nummer 7 is ook een gevaarlijke speler van Epe. En die geeft die bal. Oh, ja. Dat schot dat komt beter van hem. Want die ging maar 3 meter over. Nou, en de eerste krampgevallen van Epe die komen er ook. Dat ze ook zien dat er... dat er krampgevallen zijn. Dat ze even de blessures rijgen zich aan heen natuurlijk. Ovios, misschien kunnen ze nog even een aanval doen. Ik denk dat we de blessuretijd gaat al in. Maar ik denk dat er nog wel 5 minuten of meer blessuretijd komt. Dus we gaan het afwachten, Gert-Jan. Maar de eerste krampgevallen die van bij Epe komen al. Nou ja, en kun je zien dat de wedstrijd wel intensief is geweest. En gaan kijken of Ovios nog een aanval eruit kan persen. Zal waarschijnlijk ver naar voren gaan, die bal. Maar eerst de blessuregevallen, die moeten even herstel hebben. Nummer 14 loopt weer van Epe. Maar ja, Jan, die jongens zijn
0: Jan, we hebben nog een minuut of zes te gaan. Je zei dat die wedstrijd nog een beetje uit kan lopen. Ik geef jou straks het allerlaatste woord voor de klok van vijf uur. Goed. Maar kan ik nog heel eventjes de wedstrijden eventjes doornemen. Niet alle standen, want er zijn geen tijd meer voor. Ook niet alle wedstrijden. Maar als ik kijk naar de Epe Ovios. Nou, bekend. 2-1. Had hem SV het harder. SV het harder won die wedstrijd met 2-0. Doelpunten van Daan en Henk Elskamp. Dan kijken we naar VCO WZC Wapenveld. Ja, René. Raymond van der Graaf die scoorde maar liefst 2 maal. En Dominique van der Grif scoorde. En Milan Eibrink, hij scoorde ook nog. Dus was 4-0 voor VSCO. Dan hebben we DSV Elspeet. Ja, een beetje jammer voor DSV. Maar ja, ze speelden gelijk tegen Elspeet. Doelpunten maken mij nog eventjes onbekend. ZAC ESC. Ja, ik hoorde dat het 1-1 was. Maar hoe de wedstrijd precies afgelopen is, weet ik niet. Want mijn computer die houdt de standen niet al te goed bij. Maar in ieder geval Max Lamberding, die scoort in ieder geval voor ESC. Goed, Jan is nog steeds aan het woord en ik neem nog even dit met u mee. Neo WAC vanavond om 6 uur. Die wedstrijd konden we dus niet meenemen in Noord-Veluwe Sport. Maar vanaf 6 uur wilt u die wedstrijd nog even beluisteren. Tenminste de highlights van die wedstrijd. Dat kan in het programma Loco's Muziekschotel van Herman Zieluis. En dat begint om 6 uur. Arnold Verriesen is afgereisd naar Borne voor die wedstrijd. Dus voor highlights eventueel kunt u overschakelen naar Loco. Of uw zender staat al op Loco. Ik wens u nog een hele fijn weekend. Ik geef het laatste woord over aan Jan van der Bos. En graag tot volgende week. Dan zijn we weer in de studio van Loco FM. Fijn weekend. Ja, Jan van der Bos.
1: Ja, nog even nemen we dit mee. En iedereen ook alvast een goed weekend als het nog wordt. En Levi Dikhoff kan die bal nog krijgen. Kornerbalk, oh net niet jongens. Ja, we gaan het nog proberen. Er komt nog weer een bal diep. Joey Mensink, ja, kan ook niet goed die bal krijgen. Ze zijn ook moe die jongens hoor. Moe gestreden, maar er komt weer een bal. Ah, bal niet goed. Jammer hoor, want... Eén gooi voor Epe. En ja, ik denk dat hij bijna afluit hoor. Maar iedereen een goed weekend. En alle mensen, alle luisteraars. En ja, we hebben een spannende wedstrijd gezien. Epe was, ja, was wel de betere ploeg, moet ik eerlijk zijn. En ja, Ovios die kreeg wel kansen. De tweede helft hebben ze anders gevoetbald. Ja, dus, maar ja, dat is mooi. Dat ze toch nog terugkwamen in de wedstrijd. En Epe die maakt het heel goed af, die 2-1. En dan krijgen ze hier nog de kans ook weer volgens mij. Want dan gaan ze met z'n drieën op de goal af. Harold Pontstein pakt die bal. En kijken of ze nog even door kunnen. Joey. Oh jongens, kom op. Ja. Nee. Oh, ze krijgen die bal niet. En zodoende is het Epe wat nog weer een bal kan krijgen. En de scheidsrechter fluit af. Allemaal een goed weekend. Gezegende zondag. En tot volgende week. Ovios tegen de Heerde of SCA. Om 2:30 thuis. Ovios tegen de SCA Heerde. En dan kunnen ze alsnog kampioen worden. Dus er is nog niks aan de hand. Tot volgende week.
0: Oké, Jan, dankjewel. Ik dacht dat ik de laatste woorden had voor deze aflevering van Noord-Veluwe Sport. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want de wedstrijd was eerder afgelopen dan we gedacht hadden. Goed, wat ik u vertelde over Neo WAC, die wedstrijd begint om 6 uur, heb ik u vermeld. Dat kunt u beluisteren op Loco na 6 uur. Tenminste, de highlights van die wedstrijd. Niet totaal, maar wel de highlights. Goed, we nemen nog even de doelpunten maken mee. Epe Ovios, Corné Hameling, hij scoorde wel 1-1. Maar het werd uiteindelijk 2-1 voor Epe. Had hem SV het harde. Daan Elskamp en Henk Elskamp. Zij scoorden 0-1 en 0-2. Dan heb ik de wedstrijd VSCO WZC Wapenveld. Ja, VSCO deed weer goede zaken vandaag. Dominique van der Grif scoorde. Raymond van der Graaf die scoorde maar liefst 2 maal. En Milan Eibrink, hij maakte de 4-0. DSV Elspeet. 1-1 doelpuntenmaker Elspeet, mij onbekend. Maar er was in ieder geval in de eerste helft al rood voor Patrick Hunestein. Dan heb ik de wedstrijd ZACESC. Ja, mijn computer liet me... Nou, de computer liet niet in de steek, maar het wordt niet allemaal goed doorgegeven. Mijn laatste stand die ik wist, was in ieder geval 1-1. Maar ik kan nog even... Ik heb nog tijd om op mijn computer te kijken, want dat is ook nog wel weer belangrijk straks voor ESC. Dan kijken we even naar 4C. Dan zien wij dat... Eventjes kijken wat hier nog vermeld staat. Ah, de eindstand van ZAC tegen ESC. Ja, die is omgeturnd. Dat werd maar liefst 2-1. Dus ZAC won die wedstrijd met 2-1. Dus DSV is helemaal afhankelijk wat een ander gaat doen voor die laatste wedstrijd van volgende week. Goed. Voor de rest heb ik niets meer te melden. Volgende week zijn we bij... zijn we in Wezep. En, oh ja, Willem Vlieger. Hij is er straks met het programma Tijdloos. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hij is er vanmiddag vanavond tussen 6 en 8 met Tijdloos. En op Loco FM is het Gert-Jan Wensink met zijn programma Gert-Jans Kantine. En dan na 6 uur, zoals ik vermeld heb, Loco's Muziekschool met Herman Zieluis. Fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
1: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
4: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
3: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
4: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, en die Willem Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 3 uur voor Noord-Veluwe Sport en voor mijn club hier. Ja, Gerden we goed. Ze hebben uitgespeeld in Hattem en ze hebben gewonnen met 2-0. Dus wat dat er gaat, ik denk nu wel dat ze veilig zijn, dat is makkelijk zat. Maar ja, er waren toch clubs die konden kampioen worden. En dan, ja, dan als het erop aan gaat, spelen ze gelijk. Of ja, dan... ja, dan zul je altijd zien dat de andere clubs die winnen. En dus dan wordt het weer afwachten of ze nog kampioen kunnen worden. Maar ja, dat is volgende week. Ja, dan weten we daar meer van. Makkelijk zat. Maar we begonnen met tijdloos met de landschrijf van deze week. Dan uit het jaar 1976. Julien Clerc met This Melody. Niet zo'n moeilijke Franse woord. Nee, gewoon lekker Engelstalig. Veel makkelijker. Maar na de landschrijf gaan we lekker verder met de plaat van Roy Orbison. Only with you.

Ja, en dus al een hele... kijk, 85 jaar oud. Ja, en wie was dat? Bing Crosby met You Are My Sunshine. En ja, dat slaat weer op het volgende bericht. Want op 9 mei 1944 wordt Jimmy Davis benoemd tot gouverneur van Louisiana. Hij is de enige gouverneur ooit die een hit heeft geschreven. Samen met Charles Mitchell is hij verantwoordelijk voor You Are My Sunshine. Deze song is 1941 door Bing Crosby en Gene Austin, de Amerikaanse hitparade, ingezongen. Nou, ik heb geen Gene Austin gehoord, maar alleen Bing Crosby met You Are My Sunshine. Ik vind het persoonlijk een hele mooie plaat. En we gaan naar een man die vandaag 84 jaar is geworden. Ik heb het over Tommy Rowe. Hij is een single van hem uit het jaar 1962. Sheila. Ik moet altijd aan Buddy Holly denken als ik deze stem hoor. Het zal wel aan mij liggen, maar ja, ik moet altijd aan Buddy Holly denken.

Ja, Don't van Elvis Presley uit het jaar 1958. Don't, niet doen. Dat staat weer op het volgende bericht. Want Alan Freed neemt op 9 mei 1958 ontslag bij radiostation WINS in New York. De discjockey is kwaad omdat de zender hem niet steunt na de rellen in Boston op 3 mei 1958. Op die avond zijn tieners na zijn rock'n'roll show met elkaar op de vuist gegaan. Ja, dat moet je niet doen. In de pers wordt Alan Freed dit incident verweten. Hij zou de jongeren hebben opgestookt. Ja, dat moet je nou niet doen, want dan krijg je mot mee. En ja, Elvis Presley was een single dus uit 1958. En de 16-jarige Wayne Newton maakte op 9 mei 1959 zijn live debuut in Las Vegas. Hij is voor 2 weken geboekt door de plaatselijke Fremont Hotel. Deze 2 weken worden uiteindelijk 3 jaar. Dankeschön, Wayne Newton.

Wayne Newton met Denke Schön, ja. Brian Epstein die stuurde op 9 mei 1962 een telegram naar de Beatles in West-Duitsland met de mededeling. Gefeliciteerd jongens. Ja. EMI biedt een opnamesessie aan. Ja, ik moest zitten te denken van, zal die wel Engelstalig gedaan hebben? Ja. Stress, alstublieft, nieuw repertoire in. De Beatles treden sinds 13 april 1962 op in de Star Club in Hamburg. Terug in Engeland doen de Beatles op 6 juni 1962 auditie bij George Martin, de A&R manager van Parlophone. Ja, dus van de EMI. En dat doen ze in de EMI studio's aan de Abbey Road in Londen. En de rest is history. The Beatles met Please Please Me.

Ja, lekker. Chuck Berry. En dan moet ik alleen... ik was even de muziek aan het uitzoeken. En ja, ik weet heel niet meer wat van berichten waar het op slaat. Maar dat vinden we zo weer. Ja, tenminste, als je het nodig hebt, dan kun je het weer niet vinden. Maakt niet uit. Ik lees straks weer voor. Op 9 mei 1964 wordt door de Britse commerciële omroep ABC een nieuwe aflevering van het televisieprogramma Thank You Lucky Stars uitgezonden. En ja, Carrie and the Pacemakers, Sheila Black, The Bachelors. Maar ook, ja, de Mindbenders treden daar op. En ook Jim Reeves. En Jim Reeves, ja, die had een hele grote hit in 1964 in Engeland. I Love You Because...

Jim Reeves. Ja, een optreden van bericht van Chuck Berry. Ja, hij geeft op 9 mei 1964 zijn allereerste optreden in Engeland. Zijn eerste tournee door Engeland. En Carl Perkins heeft het voorprogramma. En ja, de Animals in de Swinging Blue Jeans, die staan in het voorprogramma. Maar Thank You Lucky Stars was nog een andere band die daar optrad. En dat waren de Mindbenders met The Groovy Kind of Love.

Harder is na toen de tijd opgenomen voor BBC Radio. Ja. En voor een optreden van de Beatles voor de BBC in de Royal Albert Hall in Londen maakt Paul McCartney op 9 mei 1963 kennis met de 17-jarige actrice Jane Asher. Zij maakte een afspraak met hem voor een interview in de Radio Times, de omroepgids van de BBC. Na het concert gaat zij met de Beatles naar de flat van Chris Hutchin op King's Road in Londen voor het interview. Op 20 juli 1968 hebben Paul McCartney en Jane Asher een relatie, ja. We gaan doen, we gaan naar 9 mei 1969, want bij Decca Records wordt op 9 mei 1969 Love Me Tonight van Tom Jones uitgebracht. Hij heeft het liedje op 18 maart 1969 in Londen opgenomen. Op 14 mei 1969 komt Love Me Tonight binnen in de Britse hitparade. En deze 16e hit van Tom Jones haalt de 9e plaats.

If You Do Believe in Love van de Nederlandse T-Set komt op 9 mei 1970 binnen in de Billboard Top 100. Deze opvolger van een Amerikaanse top 10 hit, Ma Bellamy, komt niet verder dan nummer 81. Na 4 weken is If You Believe in Love van de T-Set uit de lijst verdwenen. Maar ja, er zijn niet veel Nederlandse bands die dat kunnen zeggen dat ze in ieder geval nog de Amerikaanse top of de Billboard Top 100 hebben gehaald. Dus wat daar gaat, hey. Mick Jagger schenkt op 9 mei 1973 150.000 dollar aan de slachtoffers van de aardbeving in Nicaragua. Dat was op 23 december 1972. Daarnaast gaat er nog eens 350.000 dollar naar gedupeerden. Dus toch 500.000 dollar, ja. Dit geld is de opbrengst van een benefietconcert van de Rolling Stones op 18 januari 1973 in Los Angeles. Mick Jagger is erg betrokken bij deze natuurramp, omdat zijn vrouw Bianca Jagger Nicaraguaanse is. Ach, ze had een groot hit in 1973. Rolling Stones met Angie.

Mumford & Sons met Little Lion Man, afkomstig van het album Wilder Minds, wat op 2015 nummer 1 staat in de LP Top 50. We gaan er even uit voor reclame nieuws naar de klok van 6 uur zijn we lekker mee terug. En dan gaan we beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Welke dat is, gewoon lekker blijven luisteren. We gaan eruit met de plaat van Billy Joel. En Billy Joel, ja, die is jarig en vandaag mag hij, als ik het goed heb, 77 jaar worden. Ja, Piano Man. Het werd geen hit in Nederland toen hij uitgebracht werd. Maar ja, wel in vele hitparaden naar de tijd. Tot na de klok van 6 uur.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Ja, begonnen met de kerstvrije keuzeplaats van vandaag. Uitgezocht door Marcel van Est, ergens daar in Gouda. Ja, Marcel beheerde van de Cats Forever, de Facebook-site. En hij zocht vandaag uit It Turns Me Inside Out. En dat was toen de tijd geschreven door een, ja, nog altijd trouwens, door een Amerikaan, Jan Crutchfield. Ja, ik heb er nooit van gehoord, maar die was verantwoordelijk voor de teksten van deze plaat, It Turns Me Inside Out. En het staat op de LP Third Life. Dat is een LP die de Cats in 1983 uitbrachten. En dat is nog steeds een hele goede LP, daar ben ik serieus. Love is a Golden Ring, Stay in My Life, Let's Spend the Night Together, Love is Don't Talk, Second Pair of Eyes. En de plaat die ik uitgekozen heb, dat is We Ain't Free. Toen werd geschreven door Piet Veerman en Alan Parfitt. En die bekende naam weer, Marnik. Daar gaan we nu naar luisteren, rond de klok. Hoe lang duurt het? 4 minuten, ja!

Run van Bruce Springsteen uit het jaar 1974. En Bruce Springsteen speelde op 9 mei 1974 in de Harvard Square Theater in Boston. Na dit concert schreef John Landau in het muziektijdschrift Rolling Stones de historische woorden: ik heb de toekomst van de rock and roll gezien en zijn naam is Bruce Springsteen. Naderhand wordt John Landau de producer en de manager van The Boss. Ja, toch er goed terechtgekomen. Op 9 mei 1980 worden in Londen voor de 25e keer de Ivor Novello Awards uitgereikt. Er gaan onderscheidingen naar I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats en naar Supertramp met deze song, The Logical Song.

Status Quo met Again and Again. Wat was het, 1978? Volgens mij wel. In ieder geval, ja, een hele lekkere plaat van Status Quo. Waarom Status Quo? Ja, John Edwards. Een van de leden van, de bassist van Status Quo. Die mag vandaag 83 jaar worden. En 83, even kan. Nee, 73. 73, hè? Ja, 77 plus 26. Ja, 73 jaar. Maar in ieder geval, hij is de bassist van de Status Quo. En hij treedt ook nog altijd op. Dus, hup. Wat gaan we doen? We gaan naar een volgende plaat. En dat is van... wat is dat van? Van de LP. Dus een LP. Die staat nummer 1. Die is op 9 mei 1992. Stond die nummer 1 in de LP Top 50. Het beste uit de top 100 aller tijden van het jaar 1992. En een van die platen die daarop staat is Mr. Blue Sky van ELO. Oftewel Electric Light Orchestra.

0: in de internationale finale van het Eurovisie Songfestival. En Brussel wint de eerste zanger met Hold Me Now. En West-Duitsland wordt tweede met Lass die Sonne in dein Herz door de groep Wind. Nederland wordt verrassend vijfde met Rechtop in de Wind, geschreven door Peter Koelewijn en gezongen door Marga Bulten. Maar die had toen een andere naam. Marcia, ja. We gaan naar de nummer 1 van 9 mei 1960 in Amerika. De LP heette Sold Out. En dat zou best kunnen, want deze plaats stond wel iets 12 weken nummer 1 in Amerika. Die LP. En een van die platen die erop stond, ja, dat was hun grote hit. The Kingston Trio met Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Sympathy van Steve Rowland en The Family Dog. En volgens mij ten tijde van 1970 Albert Hammond dat hij er ook nog bij deze groep zat. Ja, maar dat was in ieder geval nummer 1 op 9 mei 1970. In de megacharts dus van de VARA en de AVRO, weet ik veel wat, die hipparaden. We gaan naar nummer 1 dit op 9 mei 1981 uit Engeland. Adam and the Ants met Stand and Deliver.

Ja, Mickey en Maido van Bax Fitz. Voor mij nog altijd een van de mooiste bladen van het Eurovisie Songfestival. Het werd nummer 1 in de Nederlandse top 40 op 9 mei 1981 en bleef daar 3 weken staan. En voor de 4e keer wint Ierland de internationale finale van het Eurovisie Songfestival. Op 9 mei 1992 krijgt Linda Martin met Why Me in het Zweedse Malmö de meeste punten. Why Me is geschreven door de Rissie Johnny Logan als zanger, de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1980 en 1987. Laten we gewoon lekker luisteren naar Linda Martin met Why Me.

0: Ja, ik moet Linda Marder even terugdraaien, want we gaan beginnen aan de top 40 van 9 mei 1976.
1: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, dan denk je van, je hebt tijd genoeg, maar dan ben je zo aan het praten en dan gaat het nu, gaat zo voorbij. Ja, makkelijk zat dus. Ik dacht, laten we gewoon beginnen met de top 40, zoals gezegd, van 9 mei 1976. We beginnen met nummer 38 en als eerste nieuwe binnenkomen deze week. En ja, en wie is dat? Dat is de band Jackpot met Sing My Love.

Sing My Love Song van Jackpot. Een heel rustige plaat van Jackpot. Ja, waren we tot nu toe nog niet gewend. Ja, hoe kwamen ze niet uit Amsterdam? Ik had, volgens mij was daar iets voorbij, maar maakt niet uit. In ieder geval nieuw binnen op nummer 38. En we gaan naar nummer, waar gaan we naartoe, Willem? We gaan naar, en dan ben ik er weer, nummer 34. En dat is de tweede nieuwe binnenkomen deze week. En dus wederom een, tenminste, ça va pas changer le monde. Die was gezakt. Ik dacht, nou hè, maar dan krijg je dus weer een Franstalige plaat. En ik heb hem al twee keer afgeluisterd, maar ik kan de titel niet horen. Maar in ieder geval, hij is in ieder geval nieuw op nummer 34. Pierre Rapstad met Judy at Sea. Ja, zoiets als ik het goed gehoord heb. Maar in ieder geval tot na de klok van 7 uur met de bovenste 33 van de top 40 van 9 mei 1976.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui, wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, welkom terug bij de Tijdloze 40. De top 40 van 9 mei 1976. We begonnen met Trinity 002-345-709. That's my number. Nieuw op nummer 28. En van 28 gaan we naar nummer 27. Konden ze het ook zo mooi doen. Ook nieuw op nummer 27. De nieuwe single van The Rolling Stones. Fool to Cry.

De nieuwe single van The Rolling Stones, Fool to Cry. Nieuw op nummer 27 en van de week. Ja, van het nou opnieuw zelfs om 12 uur dat de Rolling Stones een nieuwe LP heeft gebracht. En ook een nieuwe single heeft uitgebracht. Volgens mij was iets van Star. Maar in ieder geval, dat kwam op het nieuws. Maar ja, zijn we dus ook al 50 jaar later, 50 jaar na Fool to Cry. We waren nummer 25 in de lijst. Stijgen van 33 naar nummer 25. En dat zijn The Tramps. That's where the happy people go.

Ja, de tweede week stijgen van 33 naar nummer 25. Ze zijn blij. That's where the happy people go. Van de Tramps. We gaan naar nummer 23. Ja, de derde nieuwe binnenkomer. De nieuwe zinger van Sailor. A Glass of Champagne.

Met motto, met drank meer hangt. Dit waren Sailor met een glas of champagne. Nieuw op nummer 23. We gaan naar nummer 22 stijgen van 28 naar 22. Paul Davison met The Midnight Rider.

Paul Davis in de tweede week van 28 naar nummer 22 met Midnight Rider. En ook stijgen 10 plaatsen winst van 31 naar 21. Billy Swan en de Jordaniers met I Want to Taste Your Wine. Wat een drank.

0: Just Wanna Taste Your Wine van Billy Swan en de Jordaniers. Stijgend van 31 naar 21. We gaan naar nummer 19. Ja, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. De luidschijf van vorige week. De Stampeders. Afkomstig uit Amerika. Nee, Canada. Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl-

0: Hey Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry.
2: Ja, met een telefoongesprek met Wolfman Jack. Ja. Het origineel is uit 1961 van Ray Charles. Dit waren de Stampeders met Hit the Road Jack. Nieuw op nummer 19. We gaan naar nummer 18 willen. Ja, stijgen van 24 naar nummer 18. En You See the Trouble with Me. Hier is Barry White.

You See the Trouble With Me. Ja, van Barry White. Van 24 naar nummer 18. Dat allemaal in de derde week. En we gaan naar nummer 14. Could It Be Magic van Donna Summer. In de tweede week van 21 naar nummer 14.

Could It Be Magic van Donna Summer. In de tweede week van 21 naar nummer 14. 7 platen winst. Ja, en Earth and Fire, die maakt 3 plaatjes winst. Van 15 naar nummer 12. What difference does it make? Nee, het maakt helemaal niks uit. Als je maar stijgt. Earth and Fire.

Johnny Kaagman en de complete band Earth and Fire. What a difference does it make? In de vierde week van 15 naar nummer 12. En ook in de vierde week van 13 naar nummer 11. Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.

Heerlijke plaats van Billy Ocean. Love really hurts without you. In de vierde week van 13 naar nummer 11. En wij gaan van 11 naar nummer 9. Stijgen van 14 naar nummer 9. Maggie Maneal met dank aan het gewestelijke orkest. Hier is ze met Terug naar de kust.

Maggie McNeil met Terug naar de Kust. Ja, van 14 naar nummer 9. We gaan naar nummer 8. Stijgen van 16 naar nummer 8. The Rubettes met You're the Reason Why. The thing-

rustig aan het einde komen. You're the Reason Why van de Brewettes in de tweede week op nummer 8. En we gaan naar nummer 4. Stijgen van 7 naar nummer 4. Sweet Love van de Limburgse formatie Ferrari.

Sweet Love van Ferrari, van 7 naar nummer 4, allemaal in de vierde week. En in de driede week, ja, stijgen van 8 naar nummer 3, John Miles met Music.

0: blijft mooi. Jan Maals met Music, stijgend in derde week van 8 naar nummer 3. En Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man zakt in de zesde week van 1 naar nummer 2.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, ik ga richting haar. Ik wens je nog een hele fijne avond. En zeker straks met de Weekend Express met Fred Schaftenaar. En misschien dat er rond Pieter ook is. Ik weet het niet, dat zult u ongetwijfeld horen straks. Wat tijd dat betreft, ik ben de volgende week weer tussen 5 en 8. En ja, we gaan eruit met de nieuwe nummer 1. Ze stijgen van 2 naar nummer 1. Uit de serie Beretta's Team. Hier is Sammy Davis Jr. Hey, fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havekade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Blue FM. Begonnen met 24/7 Stacy & Nance. En Keep On Trying. Deze week even aangesloten Kevin. Want Ron die wordt... hij zou al opa kunnen zijn. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Want wij nemen het programma ietsje eerder op deze keer. Dus maar goed, Ron even afwezig. Want die wordt voor de tweede keer opa.
1: Ja, Ron, gefeliciteerd.
0: En, of is voor de tweede keer opa. In ieder geval, ja. Het staat op het punt van gebeuren of het is al gebeurd.
1: Ja, nou, dat zijn voor veel mensen de hoogtepunten uit het leven, hè, zullen we maar zeggen. Maar ja, leuk dat ik er ben. En we zijn begonnen met een mooie plaat. Ik kende deze eigenlijk niet, hè. Keep On Trying. Slave To The Music hoor je natuurlijk wel heel erg vaak. Maar ik heb het lijstje voor me. Maar ook deze heeft wel een top 40 notering gehad. Met een, een hele verdienstelijke 31ste... notering.
0: Ja, niet heel hoog, hè? Dat was de hoogste plek. Hoog. 31.
1: Ja, 31.
0: Slave To The Music is al waarschijnlijk hoog gezegd geweest.
1: Ja, die was, heeft een vijfde plek gehaald. In
0: en
1: de top 40.
0: I Can't Stand It hebben ze ook nog gehad. Met Captain Hollywood Project. Helemaal aan het begin. We gaan de show eens even doen. We hebben nog wat te doen in ieder geval. We hebben ook wat tijd om te praten. Dat scheelt een stukje. Maar we hebben wel weer een heleboel lekkere muziek voor je klaar. Zometeen de Weekend Express Dance Mix met Pedro van der Laan. Zijn nummer 1 van onze show. We duiken weer even in onze eigen platenkast. Een lange versie vanaf vinyl. We hebben een feel-good Saturday night plaat. En we draaien een Nederpop plaatje. En deze, Silver Pot.

0: Italo Disco. Een beetje van de bovenste plank wel. Silver Pot Soli.
1: Ja, daar zijn wij wel fan van, hè? Die Italic Disco.
0: Leuk, ja. Ik vind het altijd wel lekker. Fun en zo, dat soort dingen. Step by Step brengt ons bij de Weekly Express Dance Mix. En ik heb weer een paar nieuwe namen aan ons lijstje toegevoegd. Zometeen in uur 2 Ruud Evers. Hij heeft wel mixen gemaakt, maar nog niet voor ons. En Pedro van der Laan had ook een heleboel leuke mixjes gemaakt. Ik denk, ja, die ga ik ook gewoon appen. Weet je, hij stond in het lijstje van de Zomertijd Weekend Dance Mix. Ja, als het bij Rob van Zomeren kan, kan het ook bij ons.
1: Ja, daar hebben we echt heel veel vertrouwen in, hè, Pedro van der Laan. We gaan er naar luisteren. Weekend Express Dance Mix.
0: Nummer 1.
1: Start er maar in.
0: Komt ie aan.
2: Big an administration and how...

0: Pedro van der Laan, die mixer voor ons. De Weekend Express Dance Mix nummer 1. Hoorde ik daar nou de viooltjes van K3?
1: Ja,
0: met van de drie biggetjes.
1: Met een beetje fantasie hoor je er heel veel in.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Ik waan me een beetje in de 90's. Hè. We zijn
0: leuk,
1: begonnen met 24/7. En deze mix was toch grotendeels weer 90's. Ja. Dus hartstikke lekker om zo de Saturday night te beginnen.
0: Zullen we even een deurtje doen? Even een deurtje open voor het applausje?
1: Ja. Applausje.
0: Even een applausje, mensen. Fijne mix. Zometeen in uur 2 nog eentje. In de Bing Express Dance Mix. Deze was van Pedro van der Laan. Een hartstikke fijne mix. We gaan eventjes een lange versie doen. We gaan even een lange versie doen. Eigenwijze gast. Ja, klaar.
1: Daar.
0: Goed zo.
1: Deurtje dicht.
0: Ik had 4 lange versies in de poll. Daar kon jij lekker op stemmen. Dat hebben jullie ook weer massaal gedaan. De procentjes moeten we nog even uitrekenen.
1: Ja, daar gaan we zo even naar kijken. En dan beginnen wij natuurlijk wel alvast met de winnaar. We gaan luisteren naar Drum Theater.
0: Ja, hebben wij al besloten. Die staat in het rijtje One Hit Wonders. We zijn druk bezig met de One Hit Wonders, hè?
1: Ja, er komt een hele leuke lijst aan. We zijn namelijk heel veel naslagwerk aan het doen. Want we willen natuurlijk dat zeer professioneel aanvliegen.
0: Ja.
1: One Hit Wonder lijst. En dat is best wel wat uitzoekwerk. Hè?
0: Ja, want, we hebben wel gekozen voor de One Hit Wonders in de top 40. De Nederlandse top 40.
1: Ja, en dan de tipparade, die tellen we niet mee.
0: Nee.
1: Dus het moeten echt top 40 noteringen zijn. Ik denk dat we dan wel op een heel gevarieerd lijstje uitkomen. Maar voor de luisteraars, mochten jullie nou nog adviezen hebben voor ons, hè, plaatjes waar wij misschien niet aan denken.
0: Laat het ons even weten.
1: Ja, stuur het door en dan wie weet drukken we die in de lijst.
0: Ja, wordt een mooi lijstje inderdaad. Maar eerst eventjes deze winnaar en dan zometeen de procent. De lange versie van de week.
2: The Weekend Express, lange versie van de week.

0: Lange versie van de week, gewonnen door de Drum Theater. Eén hitje gehad in de Nederlandse top 40 inderdaad, dat was deze. Daarna nooit meer wat van gehoord. En Ben Lierland heeft er nog eens een fijne mix van gemaakt. Maar dit was de enige hit. El Dorado, de lange versie van de week. We gaan even de procentjes erbij pakken.
1: Ja, en deze plaat heeft gewonnen met 35% van de stemmen. El Dorado van Drum Theater. Ja, je hoort hem niet zo vaak inderdaad. Maar leuk om eventjes te doen. Hè? Lekker trommelen.
0: Leuke, ja, leuke plaat.
1: Tweede plek was voor Dead or Alive, A Lover Come Back to Me. Ja, 31% van de stemmen. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat als je bijvoorbeeld hun bekendste plaat...
0: You Spin Me Round.
1: Ja, Round Like a Record. Ja, ja, ja. Dan was de kans wel heel groot geweest dat hij wel had kunnen winnen, inderdaad. Leuke muziek ook.
0: Kunnen we wel eens inzetten, hoor.
1: Derde plaats was voor Whistle met Just Buggin. 20% van de stemmen. En de laatste plek deze keer was Billy Ocean. Ja, dat is ook niet de minste, trouwens.
0: Nee.
1: Maar goed, deze plaat, Mystery Lady, is niet heel bekend. 14% van de stemmen voor deze plaat.
0: Ik heb wel weer wat nieuws opgenomen al. Ja. Ik heb Eurythmics opgenomen. Oh. Met Sex Crime.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is een leuke.
1: Ja.
0: En Debbie Gibson, Shake Your Love, heb ik opgenomen. Even kijken of ik nog meer bijzonder zie. Johnny S. Jazz, Turn Back the Clock.
1: Turn Back the Clock, ja.
0: Ook een fijne. Volgens mij, en deze, The Three Degrees. Even kijken wat dat was. Oh ja, The Heaven I Need. Is een Stock, Aitken & Waterman productie. Dan weet je al een beetje welke kant
1: het
0: op gaat.
1: Ja, dan weet ik welke kant het op gaat.
0: Dan zit je in de hoek van Rick Astley, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar ook, ja, ook dit zijn dan wel weer nummers die je niet zo vaak hoort. Hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Dus dat is het leuke aan onze show. Dat, het is herinneringen ophalen.
0: Ja,
1: en
0: dat is
1: genieten van goede muziek.
0: Daar doen wij het voor.
1: Soms wel een beetje fout. Maar goed, dat mag ook wel, hè, op zaterdagavond.
0: Hey, ik heb ook een nieuw plaatje. Een hele fijne. We hadden ook weer geld nodig, die gasten, denk ik. Maar en ze hebben wel een mooie samenwerking opgezocht.
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, wij gaan de nieuwe single draaien van Duran Duran. Daar zijn ze weer.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Climax. En The Man Size Love. En daarvoor de nieuwe single van Duran Duran. Die heeft de stemgeluid ook nog steeds, hè? Met Nile Rodgers samen. En de nieuwe single heet Free to Love. Climax, hebben we daar nog wat van?
1: Ja, Climax. Ja, het was even lastig, want er ging geen belletje rinkelen bij mij bij de naam Climax. Maar we hebben het even opgezocht en het is een jaren 80 R&B groep.
0: Ja.
1: Bestaat uit alleen maar vrouwen. Dus
0: kijk.
1: Ik zat net te denken van, goh, was dit dan een girlband? Maar weet je, alle bands die uit vrouwen bestaan, die worden snel in het hokje girlband gedrukt.
0: Spice Girls.
1: Spice Girls inderdaad. Maar goed, ik vind dat toch van een iets andere orde. Maar goed, Climax inderdaad had dit nummer en het is geschreven door Rod Temperton. Gaat er dan bij jou een belletje rinkelen?
0: Nee, niet direct eigenlijk. Maar we hebben het net eventjes gelezen inderdaad. Ik dacht altijd dat inderdaad bij in het rijtje Quincy Jones hoorde. Maar het is de schrijver van Thriller van Michael Jackson. En dan is Quincy Jones weer de producer van het nummer. Ja, dus die was meer de producent en niet de schrijver. Dat is wel apart.
1: Ja, en deze Rod Temperton die heeft dus dit nummer geschreven. En het was de titelsong van de film Running Scared uit 1986.
0: Kijk, nou.
1: Fijne plaat.
0: En
1: verder hebben we niet zoveel meer van deze groep Climax gehoord. In ieder geval in Nederland niet.
0: Nee, het is geen one-hit wonder in ieder geval.
1: Nee, want geen enkele top 40 notering in Nederland. Ook deze plaat niet.
0: Nee, maar ja, goed, hij staat bij mij in de kast als maxi-single. Dus ik zal hem op een of andere duizenden reden wel een keer meegenomen hebben. Maar het nummer, ik vond hem wel lekker swingend. We duiken in diezelfde platenkast ook nog even terug, want daar haal ik er nu even één uit. En ik heb gekozen voor Franklin Brown, Nederlandse bodem. Hoort bij dat duo met Maxime en Franklin. Franklin Brown en Franklin Brown en Maxime, weet ik veel wat. Ze hebben iets met een Eurovisie Songfestival gedaan. Solo heeft hij niet zo heel veel gedaan. Oud politieagent. Hij heeft de cover opgenomen van Blame It on the Boogie, nu we toch in de Jackson Hook blijven zitten. En Ben Liebrand die mocht hem mixen. En hij staat als maxi-single bij mij in de platenkast. Dus die gaan we even draaien.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar

0: niemand mochten mixen. Franklin Brown coverde de hit van The Jacksons. Blame It On The Boogie. En de echte Liebrand vibe zit er natuurlijk wel in, dus je hoort het aan alle ritmes. Dat Ben Liebrand deze plaat gemixt heeft. Maar ja, ik hou ervan, van Ben Liebrand mixen, dus ja, wat dat betreft. Ja, hij staat in de platenkast, als ik hem in de pool had gezet, had hij waarschijnlijk niet gewonnen. En nu mag ik hem gewoon zelf draaien. Hoe lekker is dat?
1: Ja, dat is het voordeel, hè? Van jij beheert de platenkast.
0: Daarom, daarom.
1: Je bent gewoon de baas hier. Dat is...
0: En dan mag ik zelf bepalen welke plaat wij in de platenkast duwen. Af en toe dan overleg ik wel even met jullie, hoor, ook. Maar meestal mag ik dat inderdaad zelf kiezen. We gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat. Vorige week hadden wij daar 4 van in de poll. Ik mocht er eentje inbrengen. En gewonnen, kan ik je vast melden. Ron die heeft er eentje ingebracht als de nummer 2. En 2 plaatjes van de luisteraar stonden er ook in. Volgende week gaan wij een naar de playplaat doen van Nederlandse bodem. We gaan een beetje op glad ijs zitten, mensen. Maar goed, we gaan het even zien hoe dat gaat werken. Eerst even deze afhandelen. Procentjes even erbij pakken. We gaan eerst even de winnaar draaien. De Feel Good Saturday Night plaat. De winnaar van deze week. Dat ben ik. I feel good.

0: Ja, het laatste stukje kunnen we wel aardig meezingen, hè? Queen en Don't Stop Me Now. De winnaar van de Feel Good Saturday Night plaat. En dat ben ik. Met niet zo heel veel procentjes verschil met nummer 2. Maar ik vond het wel eens een keer een tijd voor Queen.
1: Ja, ja, we draaien het niet zo vaak. Maar het is natuurlijk wel een van de bands eigenlijk. Hè? Durf ik eigenlijk wel te zeggen.
0: Hè? Eens.
1: Natuurlijk,
0: ja, helemaal eens.
1: Altijd de hekkensluiter. Nou, de hekkensluiter is niet helemaal het goede woord. Eigenlijk de nummer 1, kan je beter zeggen, hè, van de top 2000.
0: Iets te vaak.
1: Hekkensluiter is meer nummer 2000.
0: Het mag wel een beetje een keer een andere worden, Frans.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar goed, ja, Bohemian Rhapsody natuurlijk. De bekendste plaat eigenlijk wel. Maar Don't Stop Me Now was de winnaar, dus dat heb jij goed gedaan, Fred. 35, nou ja, heb jij goed gedaan. Je hebt een goede inzending gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, de luisteraars hebben gestemd en 35% van de stemmen ging naar Don't Stop Me Now van Queen. De inzending van Ron, inderdaad, dat zei je net al, dat was Pickback met Peppa's Got a Brand New Pickback. Instrumentaal nummer. Ja. 30%, tweede plek. Op de derde plek Ken Laszlo met Tonight. Ja, dat had ik eigenlijk wel in kunnen brengen.
0: Ook een leuke.
1: Dat is wel weer eentje die in mijn straatje past.
0: Ja.
1: 20% van de stemmen voor Ken Laszlo. En Lisa Stansfield met The Real Thing, de laatste geworden. 15%.
0: Onbekende plaat. Maar goed, wel een leuke trouwens. Wij gaan volgende week naar de playplaat. En we doen dat van Nederlandse bodem.
1: Ja, nou, daar is ook een gigantische, eindeloze database van te vinden. Van platen die met de beste bedoelingen zijn geschreven en uitgebracht.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Maar ja, met de oren van vandaag kunnen we wel concluderen dat er ook heel veel muzikale diarree tussen zit. En dat moeten we even door de toilet heen spoelen.
0: Zeker.
1: Dus
0: Nou, ik heb er eentje gevonden.
1: Nou, dan mag jij het spits afbijten.
0: Ik had in eerste instantie Barbarella op het lijstje staan met We Cheer You Up. Maar ja, dat hoort weer bij een televisieprogramma. Dus nooit naar gekeken hoor, naar het programma. Maar de Pin-Up Club. Ja, ik heb het van horen zeggen. Het schijnt een programma te zijn geweest waar mensen wel eens naar keken. Maar dat nummer heeft op een gegeven moment ook wel weer eens wat. Ik ga voor Vulcano. Daar heb ik dan weer even minder mee. Een songfestival liedje. Een beetje van het dit. En een beetje van het dat. En een beetje van de zus. En een beetje zo.
1: Ja.
0: Die ga ik inbrengen dan.
1: Ja, leuke plaat. Ik hoorde jou over het Songfestival. En ik dacht, ja, weet je, als je daar in de krochten van de Songfestivalgeschiedenis van Nederland gaat kijken, dan zitten daar wel foute pareltjes tussen.
0: Denk ik.
1: Ik kom uit op Frizzle Sizzle met Alles Heeft een Ritme.
0: Ja.
1: De Kinderen voor Kinderen sound. Hartstikke leuk. Heeft in de top 40 gestaan. 13e plek. Ook 13e plek op het Eurovisie Songfestival van 1986. Met een boodschap over leven op je eigen tempo.
0: Ja,
1: nou, hartstikke leuk.
0: Van de 20 trouwens, hè? Moeten we er even bij zeggen.
1: Van de 20. Maar goed.
0: Ja, nou ja, goed. Nu we dan toch. Nou, er kunnen nog twee plaatjes bij trouwens. Laat ons even weten welke je wil horen. Dat kan via onze Facebookpagina. Het logo met de vier padjes. Welke Nederlandstalige baggerplaat wil jij in de naar de playplaat hebben? Dan trekken wij die voor jou speciaal door. Of via de mail weekendexpressfm@gmail.com. Dat doe je mee aan ons programma. Wij gaan ook nog een Nederplaat popje draaien.
1: Ja, en dat is wat mij betreft en wat jou betreft ook geen muzikale bagger. We gaan luisteren naar Toontje Lager. Even kijken. Ja, Nederlandse popband, hè? Echte jaren 80. En leuke plaatjes gemaakt. Zoveel te doen. En de bekendste plaat was Stiekem Gedanst. Maar ook Even naar de Film. Was ook een leuke.
0: Ja, ook een leuke trouwens.
1: Wij kiezen nu wel weer voor de bekendste hit. We gaan namelijk Stiekem Gedanst draaien in de nederpopcategorie. De band is gestopt. 1985 waren een beetje de hoogtijdagen. En kort daarna zijn ze uit elkaar gegaan. De zanger, Erik Macy, is ondertussen wel weer begonnen met het nieuw leven inblazen van Toontje Lager. Ze treden weer op. En voor zover ik dat kan beoordelen, doen ze dat best wel goed.
0: Ja, allemaal oude hits worden weer gespeeld.
1: Ja, oude hits inderdaad. Misschien ook een gevalletje van het geld was op. Maar
0: precies.
1: Wel leuk dat we ze weer kunnen beluisteren.
0: En tot aan de klok van het hele uur draaien we ook nog even The Touch. Samen met Terrence Trent D'Arby, onbekende plaats. Maar wel eens een keer leuk om te draaien. I Want To Know. Dan zijn we er zometeen nog een uurtje.
1: Tot zo.

Door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als het lijkt op kip, en ruikt als kip, en smaakt als kip, dan is het waarschijnlijk
1: de Weekend Express.
2: Ah, best lekker.

0: Het tweede uur van de Weekend Express is begonnen met Alice DJ en Will I Ever. We gaan nog even een uurtje doen.
1: Ja, we zijn er weer voor het tweede uur. En we hebben een leuk programma voor jullie klaarstaan. Zometeen de Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers. Nou, ook nieuw in de show.
0: Nieuw in de show, ja.
1: We hebben de Pim Pampette 3 from 1 uit het jaartal 1983. We hebben een paar leuke berichten in het Raar Maar Waar nieuws gevonden. We hebben een stukje cabaret van Bert Visser. We gaan luisteren naar een nederpopplaatje. En verder natuurlijk alleen maar goede muziek. Ik heb er heel veel zin in. We gaan nu eerst luisteren naar de Blow Monkeys. Celebrate the day after you.

0: Een onbekende plaat. Was voor mij onbekend, maar hij kwam op een maxi-single voorbij. En daar stond ook de single-versie op. Dus ik denk, weet je wat, we hebben hem nou toch. Dus we kunnen hem een keertje draaien. De Blown Monkeys, je hoort hem niet zo vaak op de radio, denk ik. Daarom draaien wij hem. Celebrate the day after you. We gaan naar de Weekend Express Dance Mix. In uur 2 hebben we er ook weer eentje. Ruud Evers heb ik gemaild. En die vond het ook wel leuk om zijn mixen ergens anders te horen op de radio. Nou, dan moet je bij de Weekend Express zijn. Want dan kom je 2 keer voorbij op de zaterdagavond. Tussen 6 en 8 uur en tussen 8 en 10 uur. Dus dat is een mooie plek. Hij heeft voor ons de Weekend Express Dance Mix nummer 1 gemaakt. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Take an administration and how...
2: Ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.

0: Ruud Evers mixen hem voor ons. De Weekly Express Dance Mix. Zijn nummer 1 voor onze show. Nou, daar volgen er nog een heleboel meer hoor. Dus even rustig afwachten. Maar Ruud, bedankt voor deze. We gaan even een applausje doen, mensen. Het is nog best druk voor, voor de tijd, zeg maar. En twee leuke Weekend Express dance mixen. Ruud Evers dus in uurtje 2. En Pedro van der Laan in uur 1. Dankjewel voor deze fijne mixen. We gaan de pimpampetten. 3 from 1 gaan we eventjes doen. Vorige week draaiden wij 1983. Wij kwamen uit op 7 mei.
1: Ja, en daar zijn drie hele leuke platen uitgekomen. We gaan zometeen beginnen met The Kinks. En ja, dat is wel een plaat die je niet zo heel vaak mee hoort. Nee. Come Dancing heb ik het over. Dat is de eerste die we gaan draaien. Daarna hebben we Man at Work. En ja, ook een keertje niet Down Under, maar Overkill.
0: Ja, ook een leuke.
1: Ook een leuke plaat. Ook uit 1983, de top 40. En de derde plaat, die houden we nog even geheim. Ja. Die hoor je zometeen van ons.
0: Tussendoor draaien we even een nieuw jaartal, hè. Dus eerst even die twee plaatjes inderdaad. Pim Pam Patton, 3 from 1 in The Weekend Express. Bim, bam, 7 mei 1983.
1: Dit zijn de Kinks.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
3: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
4: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: 7 mei 1983, The Kinks met Calm Dancing en Man at Work met Overkill. Kwam na Down Under, denk ik, hè? Overkill, of niet? Of zat hij ervoor?
1: Ja, ik denk dat Down Under was sowieso de bekendste plaat. En ook de plek, de plaat die de hoogste plek heeft bemachtigd in de Nederlandse top 40 in ieder geval. Maar deze was ook leuk om weer even te horen, ja. Overkill. En Who Can It Be Now was ook nog een andere track van Man at Work.
0: Leuke muziek.
1: Leuke muziek uit, uit Down Under, Down Under. Australië.
0: Nieuwjaar te doen? Ja. Zijn we er klaar voor?
1: We gaan,
0: jij mag draaien.
1: Nieuwjaar dus, te doen. Ik loop naar het rad, ja. En dan gaan we het zien.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Geef er een slinger aan, zou ik zeggen. Niet te hard, want ik weet niet of die schroeven allemaal heel vast zitten. Hoppatee. Hij zit vast. Oh nee, hij zit niet vast. Hij draait nog. Ik heb hem niet meer gecontroleerd voor de tijd, dus hij heeft het gehouden, denk ik.
2: Hij staat stil. Ik pak even een balletje.
0: Even kijken wat erop staat.
1: Zo, daar zijn we weer. Even kijken. Op het balletje staat het jaartal 1976.
0: Oeh,
1: we gaan een eindje terug de geschiedenis in.
0: 50 jaar terug.
1: 50 jaar terug. Dat
0: ik ben benieuwd.
1: Een eind ver voordat ik geboren werd.
0: Zo, nou ja.
1: Ja, ik kom uit 95.
0: Ik uit 71.
1: Naar 76. Nou, jij was er dus.
0: Ja, hè? Ik heb dit bewust meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd of je je daar nog heel veel kan herinneren van dit lijstje. Want,
0: we gaan even kijken.
1: Als we even gaan kijken, dan komen we uit in week 20 van 1976, 15 mei. Even kijken. Op de eerste plek stond Sammy Davis Jr. met Beretta's Team.
0: Oké, ken ik dit?
1: Nou, misschien dat we die wel gaan draaien. Even kijken. John Miles stond erin met Music. Nou, dat is wel een hele bekende, plaat. Even kijken. Donna Summer, Couldn't It Be Magic.
0: Fijne.
1: Plek nummer 6, heel leuk. Hit the Road Jack. En dan het origineel van de Stampeders.
0: Oké. Okay.
1: Plek nummer 7. Was ook een alarmschijf. Zit er een belletje bij staan.
0: Ja.
1: Nummer 8, echt wat voor jou. Maggie McNeil, Terug naar de Kust.
0: Ja. Kan nog in de naar de playplaat, mensen.
1: Ja, ja.
0: Dus, Nederlandse bodem, dus hij mag erin.
1: Mocht je Maggie McNeil er doorheen willen spoelen, dan kan die ingezonden worden.
0: Zeker even doen.
1: Even kijken. The Rolling Stones stond erin met Fool to Cry. Even kijken, we scrollen nog eventjes wat verder de lijst in. Hoogste nieuwe binnenkomer was Paul McCartney & Wings met Silly Love Songs op plek nummer 21. Even kijken. Nou, als we nog wat verder naar onderen gaan, komen we Billy Ocean nog een keer tegen. Love Really Hurts Without You.
0: Ja. Ook later nog weer een keer opnieuw uitgebracht deze.
1: Even kijken. Maxine Nightingale stond er nog in. Was ook een nieuwe binnenkomer. Plek 28. En helemaal onderaan de lijst stond Silver Convention met Get Up and Boogie.
0: Ja, plek 40. Zou wel eens een leuke discoplaat kunnen zijn trouwens.
1: Wij gaan ons even inlezen en vooral even lekker luisteren naar deze top 40 lijst uit 1976.
0: Ja.
1: Dan komen we wel weer met een mooie mix aan muziek.
0: De keuze is reuze. Er staan de 40 voor je klaar. Week 20, www.top40.nl. Laat ons even weten welke drie plaatjes jij zeker in die 3 from 1 wil horen. Dat kan eventjes via onze Facebookpagina. Het logo met de vier padjes. Anders kom je op hele andere sites terecht.
1: Jullie hebben nog één plaat van ons te goed. Uit de Pim Pampet van 1983 was het. Tracy Ullman. Zeg jou dat wat?
0: Nou ja, wel als presentatrice volgens mij.
1: Ja, nou, Tracy Ullman heeft ook een aantal top 40 hitnoteringen gehad. Met onder andere Breakaway, die we nu zo meteen gaan draaien.
0: Ja.
1: En They Don't Know was denk ik nog een iets grotere hit van haar.
0: Ja, dat denk ik het ook wel.
1: Tegenwoordig is ze nog steeds actief in de tv-wereld. En ze is 66 jaar.
0: Ja, we hebben net een fotootje gezien.
1: Ja.
0: Grijs.
1: Maar voor haar leeftijd, complimenten.
0: Zeker.
1: Kan niet anders zeggen.
0: We gaan hem even draaien. Breakaway. Breakaway.

0: 7 mei 1983, Breakaway. En volgende week gaan we naar 1976, mensen. 50 jaar terug.
1: Weekend Express, raar, maar waar nieuws.
0: Ja, daar hebben we er ook weer wat van.
2: Raar
0: nieuws. We gaan even naar twee politieberichtjes en... Twee rijschoolberichtjes zijn het.
3: Ja, we zitten echt in de rijles nieuwsberichten. Want daar gaat blijkbaar het een en ander mis. Er zijn wat misstandjes geweest. Zeker. Even kijken. Het eerste bericht. Rij

0: auto was.
1: Ja.
0: Rijbewijs in beslag genomen. En dat was dus een slechte dag voor deze rijinstructeur.
1: Lekker voor je baan ook.
0: Ja, ik weet niet of hij dus een eigen rijschool had. En wat daar de gevolgen voor zullen zijn. Maar als hij in dienst was van een organisatie, is de kans groot dat hij sowieso misschien wel zijn baan verliest.
1: Ja, precies.
0: Tenminste, als hij bij mij in dienst was,
1: was hij meer kwijt
0: geweest dan alleen zijn rijbewijs.
1: We gaan ook nog even naar Alkmaar. Want het CBR in Alkmaar beleefde gisteren een dag om niet snel te vergeten. Twee rijexamenkandidaten en een rijinstructeur werden alle drie gearresteerd. Omdat ze positief testen op drugsgebruik. Mag ook niet, hè, tijdens het rijden. Je mag niet zoveel meer. Dat ze blijkbaar onder invloed in de auto stappen is wel zorgwekkend, zegt de politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws. Alle drie de betrokkenen testen positief op THC. Een actieve stof uit cannabis. Volgens de politiewoordvoerder zijn veel mensen zich niet bewust van hoe lang de stof in je systeem blijft. Wat mensen niet altijd weten is dat je als je 's avonds een jointje rookt, het de volgende dag nog in je bloed tegenkomt, legt hij uit. Dus dan heeft het invloed op je rijgedrag. Dat de leerling onder invloed achter het stuur kruipt is al erg genoeg. Maar dat zelfs een rijinstructeur dat ook heeft, ja, dat baart natuurlijk wel enige zorgen. De situatie wordt nog wat ingewikkelder. Een van de leerlingen zat namelijk met de instructeur in de auto. Ze hadden zelf samen met z'n tweeën misschien wel zo'n jointje gerookt. Terwijl de andere leerling in een aparte auto reed. Of de twee leerlingen daadwerkelijk een rijexamen aflegden was nog even onduidelijk. Ze waren in ieder geval aan het rijden. En dat mag niet onder invloed. De drie verdachten werden op heterdaad betrapt. Met behulp van de blaastest en een snelle methode om drugsgebruik op te sporen. De politie nam hen vervolgens mee naar het bureau om bloedmonsters af te nemen. En op deze manier werd ook meteen vastgesteld dat het rijden onder invloed is. Rijbewijs innemen, nooit meer teruggeven. Dat zou mijn advies zijn.
0: Ja, het is bizar hè. Maar goed, weet je, er gebeurt zoveel waar je niks over hoort.
1: Nee,
0: dus,
1: precies.
0: Ja, weet je, dat nu een keer iemand tegen de lamp loopt, dat vind ik niet zo vreemd.
1: We gaan nog een stukje cabaret doen. Bert Visser heb ik gekozen. Hij gaat vliegen met het vliegtuig. En daarna heb ik een tip van de week. De nieuwe single van Meghan Trainor gaan we draaien. Shimmer heet hij. Dus eerst even naar bed. En daarna naar Meghan Trainor in de Weekend Express.
2: Wij moesten op Schiphol. 2 weken geleden, ik kwam terug uit Italië, ga ik toch vertellen. Moesten wij door een extra controlepoortje. En voor ons was een mevrouw een beetje uit Gooi. Een beetje... Met van die gekochte tieten. Zo'n omslagdoek, weet je wel. Zo'n van die uks aan. Een grote hoed en allemaal parels. En een paardrijbroek waar je alle hindernissen in ziet. Schiep ik telkens naar de man. Robert-Jan, William, Bouter, Arend. Eén man, hè? We kunnen het poortje, hoor. Kom je? We kunnen door. Kom nou, we kunnen door. Maar het poortje ging telkens af en dan moesten we weer terug, dan moesten we het kledingstuk uit, moesten we weer een poortje, ging het poortje, moesten we weer een ander kledingstuk en op een gegeven moment moest bijna alles uit en dan blijft er een sneu basispakketje over. Bruin toch hier, iets te veel kwapjes. Maar ja, ik kon niet te lang om lachen, wij moesten weer verder, we hebben altijd namelijk haast, als we op Schiphol komen, we hebben altijd haast. Nou goed, wij op Schiphol, die vertrekhal, eindelijk weet je wel, staan met die televisiescherm, op het televisiescherm staat van welke gate je vliegtuig vertrekt. Wij hebben altijd gate D86, 2 weken lopen. Ja. Vooral als die banden niet doen, nou, komen bij die tunnel naar het vliegtuig. Die moet allemaal veel te lang geschuifeld. Maar ja, ik ben ongeduldig, weet ik wel. Maar goed. Kom ik eindelijk bij het deurtje van het vliegtuig. Er staan die stewardessen daar. Ach, wat leuk. Meneer Visser aan boord. Dat wordt grapjes, dat wordt lachen. Nee, ik ga slapen, terug. Prima. Maar nou, dan stap ik het vliegtuig in en na 2 meter sta ik stil. Sterker, de hele rij staat stil. En waarom staat de hele rij stil? Omdat in het middenpad een of ander gnoe staat. Jasje eruit, ander jasje er binnen. Ik heb 1 zinnetje in 7 talen uit mijn hoofd geleerd. Ga op je plek zitten, snol. Ja, dat mokkel staat in het middenpad met een ticket zo. Ik zeg tegen mevrouw, ik help er wel even. Ik naar haar toe, ik zeg... En dan wijs op die bagagebak. Let op, wijs op die bagagebak. Waar zijn die getalletjes voor? Wat denk je nou? Er komt straks een mevrouw met een korf met ronddraaiende balletjes. En als u een nummertje eruit rolt, mag u 5 keer met uw hoofd tegen de bagagebak slaan. Ja, maar ik wist niet dat we een vaste plek hadden. We hebben ook geen vaste plekken. De gezagvoerder draait straks een muziekje. Als het muziekje stopt, moet je heel snel stoel zoeken. Ze moeten valluiken maken in de middenpaden. Valluiken. Als je langer dan 30 seconden in het middenpad staat, hendel en... Sunweb, kutkinderen, allemaal weg.

0: Ik sla er helemaal door, dames en heren. Momentje, even in balans. Godsamme. Regen, regen, jij kan er tegen. De druppels vallen van me af. Handdoek, ik heb jou niet nodig. Maf, Kees. Ik zou een hele slechte steward zijn. Een hele slechte purser. Ik heb een respect voor die stewardess die zo rustig blijven. Ik zou aan het begin van het gangpad gaan staan. Ik zou die tering zo een minuut aanschouwen. Dan zou ik zeggen, zo, en nou is klaar. Want nu ga je op je reet zitten en je houdt je muil. Degene die ik nu nog hoor, die slaat tekst van die op zijn bek. Ja, lach maar, doe maar. Je bederft ook voor de rest. Heb je me leurt, ja? Heel goed, zo doorgaan. Zijn jullie een kutgroep? En ik kom ook niet langs, ik kom ook niet meer langs met hapjes trolley. Doe ik ook niet meer. Als jullie heel braaf zijn, wil ik het eind van de vlucht van Hank en M&M's door de cabine flikkeren. Maar ik ben helemaal klaar. Nog één ding, op jullie vakantieadres regent het. 3 weken. En nou een beetje zachtjes van een gezagvoerder slaapt. Die heeft vannacht gezopen als ze krijgen. Nou, we weten hoe snel het vliegtuig leeg is. Nog even om vliegtuig. Ik zit altijd verkeerd in een vliegtuig. Je kunt je stoel van tevoren reserveren. Je kunt je stoel kun je regelen, maar ik vergeet dat. Dus ik zit altijd voor stoel B of stoel E. Dus andere stoelen in, ben je allemaal helemaal glim. Nou ja, het is maar twee uurtjes vliegen in Italië, maakt niet uit. Ik eet ook altijd hapjes die ik thuis nooit eet. Cheese dippers, noedelsoep, broodje van de maand. Ze hadden minder lekker dan broodje van vorige maand. Bert is deze maand. Ze altijd op, dames en heren. Nou, maar goed, het is maar 2 uur vliegen niet aan. Niet zeiken, hupsakee, ga zitten, beetje klem. Tafeltje naar beneden, zo, hupsakee. Hele tafeltje vol, hartstikke lekkere hapjes. Ha, messen, vork, colaatje, wijntje, kan mij schrijven, alles door elkaar heen. Serveetje voor, messen, vork, ik wil net gaan eten. Moet stoel A, moet schijten. Nou, hij heeft geen geduld, druk je zo tussen mij en mijn plankje door. Ik zit vol met mijn neus in zijn windturbine, lekker. Hij draait zich om met zijn lul in mijn noedelsoep, prima. Ik had nog geen roerstokje niet mooi meegenomen, hupsakee. En afslaan op het hoofd voor je, prima. Nou ja, zij dan toch, ga ik op wel staan. Doe maar, ga dan maar langs, ik ga ook wel staan. Ga maar. En als ik dan toch sta, dan ga ik op mijn schijten. Ja, dat is voor mij een enorme opgave om te schijten zo'n klein te verleken. Ik heb namelijk een klein schijtensyndroom. Ik heb ruimte nodig, ik heb enorme ruimte nodig. Ik heb een enorm huis in Groningen, al meubels staan op het toilet en de pot staat midden in de woonkamer. Maar goed, ik ga naar het toiletje. Ik neem altijd de decoupeerzaag mee. Dan zaag ik eerst 2 gaten in het deurtje. Kun mijn knieën erdoor. En ik ben echt gaan zitten, hoor ik de gezagvoerder zeggen. Dames en heren, we verwachten enige turbulentie. Ik zeg, nou, ik ben nog niet eens begonnen, hoor. Maar hij heeft gelijk, er komt turbulentie. Dus ik loop een beetje te stuiteren op het potje. Ik was zo heen en weer, bam, bam, bam, bam. Door de turbulentie stoot ik per ongeluk met mijn elleboog op de doorspoelknop. Mijn kont wordt helemaal vacuüm getrokken op het toiletje. Ik word helemaal ontslakt. Helemaal. Mijn hele darminhoud over de Belgische Ardenne. Prima. Ik probeer bij vasthouden een plankje naast te of zij, dat is een babyverwissel, luie plankje. Laat los, vol op mijn smoel, 2 voortanden weg. Mooi. Bloed spuit uit mijn bek. Goed, opeens laat het potje los. Ik sla met mijn smoel tegen het plafond aan. Mijn oog in de rookmelder. Ik val terug naar beneden met 1 been in de pot met stront. Andere been op een C-pompje en mijn lul 3 keer om de kraan. Ik zwaai het deurtje open. Ik sta aan het publiek. Sta ik daar onder de pis, onder de poep, met een kraan in mijn reet. Een C-pomp aan mijn lul en 2 playrollen in mijn oren. Nou, toen mocht ik even meerijden met de Marokse Zee.
1: Dit is de Weekend Express.
2: Tip van de week.

0: hit van de week bij de Weekend Express. De nieuwe single van Meghan Trainor, Shimmer.
1: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
2: Er is een tijd van komen.
3: Ja!
2: En er is een tijd van gaan.
3: Nee!
4: Kusjes ja. Verder voor iedereen.
0: Kusjes.
4: Prettig weekend.
5: Ja, de tijd van gaan is bijna aangebroken. We hebben zo nog twee plaatjes voor jullie. Waaronder de Nederpop-hit van dit uur.
0: Ja.
5: Vorige uur hadden we natuurlijk Toontje Lager. En deze keer gaan we voor de Frank Boeijen groep. Met het nummer Linda. En ja, dat was eigenlijk de echte doorbraak van de Frank Boeijen groep.
0: Ja, als groep, hè?
5: Ja. Ja, als groep inderdaad. Ja, hij was zelf, Frank Boeijen was zelf niet zo heel positief meer over het nummer. Hij noemde het later zelfs een persoonlijk dieptepunt. Hij schaamde zich ervoor. En dan vooral omdat hij de tekst toch wel een beetje simpel vond.
0: Ja, nou ja, maar, goed. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk.
5: Je moet ergens beginnen. En ja, ik vind het toch een leuke Nederpop-klassieker, Linda.
0: Zeker. Dus we gaan hem even doen.
5: Die gaan we zo nog doen.
0: En dan tot aan de klok van het hele uur doen we ook nog even Jody Watley met Eric B. en Rakim. Friends. En dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe Weekend Express. En weer, ik denk ongeveer 20 nieuwe plaatjes in ieder geval.
5: Ja, time flies when having fun, zeker maar zeggen.
0: Nou, in ieder geval de rest van het weekend nog een fijn weekend. En graag tot de volgende keer.
5: Dag.

Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

avond is wel gehad.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.